dag. Hemelvaartsdag. Ik ben Clio van Luid. Dankjewel dat je deze nacht weer hebt gekozen voor de hit van 538. Met zometeen een 538-collega die met Edwin Evers werd verward. Nou, dat was best pijnlijk. Hoe het zit hoor je zo meteen. Ook Shakira komt eraan. En eerst Team. Dit is Somewhere Only We Know.

0: Ja, 538 met Tim en Kennedy, je hoorde Power Over Me.
1: Gisteren in de 538 ochtendshow.
0: Ja, elke werkdag vanaf 6 uur hoor je ze weer hier op 538. Tim, Rick, Niels en Florentien in de 538 ochtendshow. Waar het gisterochtend eventjes ging over Ivo Opstelten. Want die heeft ooit een keer Rick als, nou je kent hem inmiddels wel, reserve DJ, verkeerd aangekondigd.
2: Dus hij komt naar me toe, hoe heet jij? Ik zeg, ik ben Rick en ik ben van Edwin Evers. Evers erop.
3: Ja.
2: Oké, okay, dat onthoud ik wel. Nou, weer. Nou, in 5-4, hier is Edwin Evers.
3: En wie stond daar? Nou, niet
2: Edwin Evers. Daar stond kleine Rick Romein.
0: Morgenochtend vanaf 6 uur sharp hoor je ze weer, de 5 uur ochtendshow. En dit is de nieuwste van Alok en Khalid.

0: 538 met Meja. Je hoorde All About The Money.
1: De nacht van 538.
0: Hey, en over geld gesproken. Heb je enig idee wat het allerduurste ooit verkocht is op de wereld? Dat is een schilderij. Het is een schilderij die heet de Salvator Mundi. Dat is een schilderij van Jezus Christus als redder van de wereld. En hij is bijzonder omdat hij ooit is geschilderd door Leonardo da Vinci. Het grappige is alleen, er zit een heel verhaal achter. In 1958 is dit schilderij in Londen verkocht voor slechts 45 pond. Omdat men dacht dat het een kopie was van de leerling van Leonardo.

Da Vinci. Het schilderij was namelijk zwaar beschadigd, overgeschilderd, hartstikke vies. Maar in 2005 kochten kunsthandelaren, kochten het voor ongeveer $100,000. En die kwamen erachter dat dit de echte Leonardo da Vinci was. Nou, uiteindelijk is het weer in 2017 geveild bij Christie's in New York. Daarmee werd het verkocht voor $450,3 miljoen... wat het echt het allerduurste ooit op de wereld verkocht is. De koper bleek later gelinkt te zijn aan een of andere rijke sheik uit Abu Dhabi. En daarmee is dan ook gelijk weer een heel mysterie mee begonnen. Want dat schilderij is na die verkoop gewoon spoorloos verdwenen. Het duurste schilderij ter wereld is spoorloos verdwenen. Er gaan geruchten dat hij op een superjacht hangt. Dat hij ergens is opgeslagen in een of andere haven, opslaghaven. Jarenlang is dat ding kwijt en ze weten eigenlijk nog steeds niet waar die is. Behalve dat hij waarschijnlijk ergens op een jacht ligt. Of misschien in een opslagplaats. Niemand weet het eigenlijk. $450,3 miljoen, dat is bizar toch? Het zijn de hits van 538 met zometeen een heerlijke classic van Elton John. Ook Lucas en Steve komen eraan. En Max en Andy Grammer. Hello.

Jouw hits, jouw 538 met Usher. Je hoorde Yeah. Ik ging heel veel uit hier met zometeen muziek van Nahor en ook Chesto en Eva Max komen eraan. En je hoort een mega 538 artiest die ooit verslaafd is geweest aan tafels. Hoe dat zit, dat hoor je naar Ravel en Nee.

538 met Elton John. Je hoorde I'm Still Standing. 538. En Elton John is natuurlijk best wel verslaafd geweest. Daar heeft hij nooit doekjes om gebonden. Maar wist je dat hij ook enorm verslaafd is geweest aan het kopen van tafels? Het klinkt als een grap, maar het is echt waar. Elton John was zo verslaafd aan het uitgeven aan geld dat hij op een gegeven moment echt totaal geen idee meer had waar hij nou allemaal zijn geld aan uitgaf. Gekke brilletjes, rare outfits, dat weten we inmiddels allemaal. Maar er gaat dus een hardnekkig gerucht rond waar hij zelf ooit een beetje, nou, het niet heeft ontkend, maar ook niet heeft bevestigd, zeg maar, dat hij ooit een keer in zijn huis 391 tafels had staan. Lijkt me vooral ingewikkeld voor je vrouw. Dat je op een gegeven moment zegt, schat, kom je aan tafel? Dat zij zegt, ja, welke van de 391 die we hebben? Want het zou ook vast een groot huis zijn, laat eerlijk zijn. Je hoorde Elton John, I'm Still Standing bij 538. Dit is de nieuwste van Now Horan.

Tiesto en Eva Max met 538, je hoorde de motto. Hey, en wel grappig, Tiesto heeft dus nooit in zijn leven DJ willen worden, hè? Nee, echt, zijn droombaan was namelijk om kok te worden. Dat leek hem fantastisch, in een restaurant een beetje ingrediënten door elkaar heen mixen en dat soort dingen. Maar goed, wat dat betreft is hij nog redelijk bij zijn standpunt gebleven, want hij mixt nog steeds dingen door elkaar heen. Geen ingrediënten, maar platen deze keer. Dat doet hij ook best goed, toch? Je hoorde Tiesto en Eva Max bij 538 met de motto. Zometeen Beyoncé en nu is de nieuwste.

538, Beyoncé en Jay-Z. Je hoorde Crazy in Love. En zometeen na drieën hier op 538 non-stop de allerbeste hits om je nachtdienst zo goed mogelijk door te komen. En vanaf 6 uur hoor je weer de 538 ochtendshow. Een fijne nacht.

0: 538 Nieuws.
1: 3 uur.
2: In Loosdrecht zijn 4 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Waar ze van worden verdacht is niet bekend. Na de rellen bij eerdere protesten zijn er rond de opvang veiligheidsmaatregelen genomen. Maar toch werd het weer onrustig. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de politie gebruikte het waterkanon. In Oostenrijk is een ongeluk gebeurd met een Nederlandse paraglider. Die botste bij het landen in de deelstaat Carinthië op een hoogspanningskabel en viel meters naar beneden. Hij kwam zelf overeind, maar kreeg daarna pijn aan zijn nek en rug. De paraglider is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekend. In Amerika is de schrijfster van een kinderboek over rouw veroordeeld voor moord op haar man. En nu is haar straf bekend, levenslang. Ze doodde haar man met een overdosis van de extreem sterke pijnstiller fentanyl. Na zijn dood wilde ze met het geld van de levensverzekering een nieuw leven beginnen met haar minnaar. En Netflix komt in ons land met een goedkoper abonnement vanaf volgend jaar. Maar daar staat tegenover dat je favoriete films en series wel worden onderbroken door reclame. Het abonnement met advertenties bestaat al langer in bijvoorbeeld Amerika, Duitsland en Frankrijk. Hoeveel korting je hier krijgt is nog niet bekend. Vannacht op veel plekken stevige buien, vooral de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws. 4 uur.
1: Zwaar verslavende pijnstillers zoals oxycodon en morfine worden volop verhandeld op de zwarte markt. Dat blijkt volgens het AD uit onderzoek van Zembla. Zulke pijnstillers zijn normaal alleen te krijgen op doktersrecept. Ze worden gejat uit de apotheek of het ziekenhuis en daarna aangeboden op Telegram of WhatsApp. Veiligheidsmaatregelen of niet, er waren toch weer ongeregeldheden in Loosdrecht, waar opnieuw is gedemonstreerd tegen de noodopvang voor asielzoekers. Protest begon rustig, maar de sfeer sloeg om en demonstranten gooiden met zwaar vuurwerk. De politie greep in met een waterkanon en heeft 4 mensen opgepakt. In België is een boom op een passagierstrein gevallen. Er zaten toen een paar honderd reizigers in de trein bij Brussel en die zijn allemaal veilig geëvacueerd. De omgevallen boom had ook de bovenleiding geraakt. Vanwege de veiligheid werd de stroom ervan afgehaald en lag het treinverkeer een tijdje stil. En een uitzinnige menigte heeft het nationale voetbalelftal van Iran uitgezwaaid voor het WK volgende maand. In de hoofdstad Teheran kwamen de spelers het podium op en werden ze massaal toegejuicht. Iran speelt de groepswedstrijd in Amerika. Vanwege de oorlog vroegen ze om die te verplaatsen naar Mexico, maar dat mocht niet. Op veel plekken stevige buien, vooral aan de kust soms met onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: In Loosdrecht zijn 4 mensen opgepakt bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Waar ze van worden verdacht is niet bekend. Na de rellen bij eerdere protesten zijn er rond de opvang veiligheidsmaatregelen genomen. Maar toch werd het weer onrustig. Demonstranten gooiden met vuurwerk en de politie gebruikte het waterkanon. De Nijmeegse ziekenhuismedewerkers die misschien zijn blootgesteld aan het hantavirus hebben andere mensen niet ziek gemaakt. Dat blijkt volgens het Radboud Ziekenhuis uit bloedonderzoek. Bij het behandelen van een hantavirus-patiënt hielden ze zich niet aan de allerstrengste veiligheidsvoorschriften. Ze moeten 6 weken in thuisquarantaine. De burgemeester van Kiev meldt een grote Russische aanval op zijn stad met drones en raketten. 1 gebouw zou zijn ingestort en mensen zijn vast komen te zitten onder het puin. Gisteren waren er ook massale drone-aanvallen op Oekraïne en daarbij kwamen 6 mensen om het leven. En voetbalclub Inter uit Milaan heeft de dubbel te pakken, zoals dat heet. Ze wonnen gisteravond de Italiaanse beker door in de finale Lazio Roma te verslaan met 2-0. Oranje international Denzel Dumfries was weer belangrijk. Hij bereidde 1 van de doelpunten voor. Eerder deze maand werd Inter al landskampioen. Ook overdag eerst nog bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droger met wat zon. Het wordt 12 graden. En dat was het nieuws op 538.

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur. Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Zwaar verslavende pijnstillers zoals oxycodon en morfine worden volop verhandeld op de zwarte markt. Blijkt volgens het AD uit onderzoek van Zembla. Zulke pijnstillers zijn normaal alleen te krijgen op doktersrecept. Ze worden gejat uit het apotheek of het ziekenhuis en daarna aangeboden op Telegram of WhatsApp. Veiligheidsmaatregelen of niet, er waren toch weer ongeregeldheden in Loosdrecht, waar opnieuw is gedemonstreerd tegen de noodopvang voor asielzoekers. Het protest begon rustig, maar de sfeer sloeg om en demonstranten gooiden met zwaar vuurwerk. De politie greep in met een waterkanon en heeft 4 mensen opgepakt. En Netflix komt in ons land met een goedkoper abonnement vanaf volgend jaar. Maar er staat tegenover dat je favoriete films en series wel worden onderbroken door reclames. Het abonnement met advertenties bestaat al langer in bijvoorbeeld Amerika, Duitsland en Frankrijk. Hoeveel kortingen je krijgt, is nog niet bekend. Dan nog het weer, wolken en buien. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag wat droger. En dan ook wellicht een zonnetje, wordt een graad of 12. Dit was het 538 Nieuws.
2: Hanneke, dankjewel. Situatie op het wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. Het is rustig, geen vertragingen, 1 controle op snelheid gemeld, dat wel. Op de A12 Utrecht in de richting Maarn, hectometerpaal 77.2. Wij zoeken de eerste luisteraar voor deze donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag 2026. Lijkt het je leuk om dat te worden? Pak je telefoon, bel 0909-30538. Kom je dan zo meteen in de ochtendshow in de uitzending, dan is het Ik Was de Eerste Luisteraar t-shirt voor jou. Ja, dat is toch lekker op de vroege ochtend even een nieuw t-shirt scoren. Bellen maar dus 0909-30538. Wie weet ben je de eerste luisteraar vandaag.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.

0: Esther Elben, It's My Life. Bij 538, 5 minuten over 6. Goedemorgen, donderdag 14 mei is het geworden. Hemelvaartsdag 2026. Voor veel mensen trouwens een vrije dag vandaag. Echt even zo'n dagje. Dat je even een dagje uit kan rusten. Dan morgen misschien nog één dagje werken. En dan heb je alweer weekend. Dat is echt zo'n heerlijke periode is dit. Vol met van die feestdagen. Maar mocht je vandaag lekker aan het werk zijn. Gewoon doorpakken op die donderdagochtend. Wees welkom. Dit is de ochtendshow voor deze donderdagochtend dus. Meteen even naar de actualiteit van vandaag. Nou, echt van gisteravond. Henry Bontebal van het CDA zat gisteravond aan tafel bij Eva. Hij sprak daar zijn ongenoegen uit over toch de vele agressieve demonstraties rondom het asielbeleid.
1: Dat is ook mijn moeite met dit soort demonstraties. Het lijkt nu alsof deze mensen de onvrede van mensen op de meest directe manier representeren. Maar er zijn heel veel mensen in Nederland die zich ook zorgen maken. Maar gewoon dat op een hele nette manier. Gewoon uiten. Ik vind het heel makkelijk om dan te zeggen, ja, maar er is onvrede en daarna doet niet genoeg. En dan gaan we dit toch een beetje legitimeren. Nou, dit zijn demonstraties die we volgens mij rellen moeten noemen. En we moeten gewoon keihard afstand nemen van wat hier gebeurt.
0: Ja, al dus Henry Bontebal. Een van die vroege vogels vandaag, dat is Lars. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is een spannende dag voor jou, volgens mij.
2: Zeker. We hebben er hard naartoe gewerkt. En vandaag gaan we open.
0: Ja, vertel. Wat gaat er gebeuren vandaag?
2: We gaan vandaag een nieuwe padellocatie openen in Gorinchem. Oh. En dat is Padelbaan Lars.
0: Padelbaan Lars, dat is je eigen onderneming.
2: Ja, klopt. 9 padelbanen, 4 squashbanen.
0: Zo.
2: Dus we kunnen aan de bak.
0: Maar dat is dat kan best in de papieren lopen volgens mij, als je dat allemaal wil aanleggen. Had je nog ergens op zolder een kist met goud liggen of zo?
2: Ja, we hebben er nog eentje gevonden.
0: Ja.
2: Nee, maar goed, we hebben vandaag meer dan 50 reserveringen. Dus schijnbaar hebben heel veel andere mensen ook heel veel tijd vandaag om te spelen.
0: Nee, maar ik vraag me dus af, hoe heb je die financiering bij elkaar gekregen? Is dat gewoon via de bank of hoe gaat dat?
2: Onder andere, ja. En bekenden.
0: Ja.
2: En een goede rekensom maken en van het een komt het ander.
0: Veel vrienden hebben en goed je handje op kunnen houden.
2: Ja, heel veel kunnen praten en nu moet je het waarmaken.
0: Ja, het lijkt me een ontzettende onderneming om het inderdaad allemaal bij elkaar te krijgen. Maar goed, 9 banen dus. Hoe ben je er dan zo bij gekomen om dit te gaan openen?
2: Ja, van je hobby je werk maken. Ik heb geleerd, als je van je hobby je werk kan maken, heb je elke dag vakantie.
0: Ja, nou, daar kan ik
2: je daar ga ik niet van uit.
0: Daarin kan ik je de hand schudden, Lars. Ja,
2: dat scheelt. Maar
0: is het ook iets wat je... Bestaat er al een padelbaan in Gorinchem? Zeg maar, heb je veel concurrentie?
2: Nee.
0: Oh.
2: Dus geen indoor locatie. Er zijn wel 2 buitenbanen. Maar indoor 9 banen zijn er niet aanwezig.
0: Kijk.
2: Dus dat moet goed komen.
0: En daar zet Lars voet aan de grond met Padel Lars.
2: Ja, zeker.
0: Nou, misschien op de dag van je opening even ongegeneerd reclame maken voor jouw padelbanen.
2: Nou... Super, Padelbaan Lars in Gorinchem. Kom allemaal spelen. Te boeken via het boekensysteem. De website is live, padelbaanlars.nl. En we gaan je zien. Een sportieve, mooie, uitje.
0: Nou,
2: familie, vrienden, bedrijven, alles is welkom.
0: Ik denk dat je tot aan de kerst volgeboekt zit, Lars.
2: Dat hoop ik ook. Jullie zijn ook welkom, uiteraard.
0: Oh, heel goed, dat vind ik leuk. Ik woon in Utrecht, dus op zich is Gorinchem nog wel redelijk te doen. Dus misschien dat ik eens een keertje langskom. Is leuk om te doen, Padel.
2: Leuk, gezellig.
0: Het is een feestdag voor jou, Lars, vandaag. Omdat je eigen onderneming opent, maar ook omdat jij vandaag...
3: De eerste luisteraar.
0: Ja, de eerste luisteraar bent.
2: Yes, leuk.
0: Van harte gefeliciteerd. Dat betekent ook dat het Ik Was De Eerste Luisteraar t-shirtje kant op komt.
2: Nou, top. Dit is de eerste prijs van vandaag al binnen.
0: Zo is het. Ik hoop dat hij een beetje ademt, want dan kun je hem zo aantrekken bij een potje padel.
2: Nou, mooi. Super. Dankjewel.
0: Heel goed, man. Werk ze vandaag en veel plezier.

plekken zijn er stevige buien vandaag. Aan de kust vooral ook soms onweer. Overdag eerst bewolkt met buien, daarna vanuit het noorden droog met wat zon. Het is 12 graden vandaag. Geen vertragingen. En somber is hier bij 538.

0: Kelly Clarkson, Because of You. 17 minuten over 6, donderdagochtend 14 mei. Goedemorgen, dit is de 538 ochtendshow.
1: Ik was gisteren even boodschap aan doen en ik was bij de slager.
2: Ja. Slavinkies gehaald?
1: Nee.
3: Speklapjes?
4: Nee, de boemieboemiebal natuurlijk.
1: De boemieboemiebal bij mijn slager. En eerlijk is eerlijk,
2: dat maar
1: is
2: heb echt... Heb jij keurslager of van...
1: Ja, keurslager, ja.
2: Oh,
1: ja,
2: dit is van een keten.
1: Ja, maar dit is gewoon echt... Weet je, echt dit is gewoon nog ouderwets, weet je wel. En ja, ja. Ik vond daar, het is daar altijd druk.
4: Ja.
1: En dus ik doe mijn bestelling. En naast mij staat een vrouw met haar dochtertje, denk ik. Van, ik denk dat meisje een jaartje of 7, 8 was. Ja, van die vlechtjes erin. En het was daar druk en ik stond een beetje op mijn telefoon te koekeloeren. En ze waren bezig met de bestelling.
2: Slager geeft u nog varkenspootjes.
1: Ja,
3: weet je wel. Wil je een worstje?
1: Dus ik sta daar en ik hoor inderdaad... Ik dacht dat mijn bediende, zeg maar...
2: Oh ja, jouw nummertje aan de buurt.
1: Mijn nummertje, dat die zei... Wil je een plakje worst? Ja. Dus ik roep uit eigenlijk... Ja, lekker!
2: Serieus?
1: Ik vind een plakje worst heerlijk.
2: Je gaat toch geen worst van de slager aannemen?
1: Natuurlijk,
2: als volwassen vent, doe het normaal.
1: Toen zegt ze, ja, sorry, dat was niet voor jou, maar voor dat meisje.
4: Ja.
1: Toen dacht ik bij mezelf... Maar waar is dat vandaan gekomen dat kinderen een plakje worst krijgen... en wij...
2: Volwassenen
1: die alles betalen daar. En misschien ook wel trek hebben. Dus
2: jij zegt, waar ligt de grens van het plakje worst?
1: Tot hoe oud krijg je een plakje worst?
2: Ja.
3: Maar kinderen moeten een beetje zoet blijven. En ik denk als ze nog zo jong zijn, dat het daarom is begonnen in ieder geval.
2: Wij hebben namelijk ook een bakker, daar krijg je een halve krentenbol.
4: Ja.
2: Nee, joh. Ja, en bij onze Mediamarkt een halve tv.

0: Maxime, Babette, hoe dan ook, bij 538, 2 minuten voor 6:30 op deze donderdagochtend. Goedemorgen, dit is de ochtendshow. Zometeen een nieuwe ronde, lekker na de wekker. Met jouw kans op de groene of de paarse badjas. En ook Hanneke van Zessen en de hoofdpunten van het nieuws zometeen. Wat zit erin?
1: De Amerikaanse president heeft de hand geschud van wereldberoemde man.
0: Oh,
2: een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
5: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
6: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
5: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Keukenkopers, opgelet! Nu!
9: Big deals bij Keukenconcurrent!
8: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: De lente. Je voelt echt het fijnst op 2 wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
11: Obelink, alles voor kampeergeluk.
12: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
11: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
13: Alles voor kampeergeluk.
14: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
15: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
16: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
17: Bekijk nu de collectie van K-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar ksmit.nl.
18: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
20: Daar heb je Huub van Hubo.
21: Hoi.
20: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.

0: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor 99 euro. Hubo helpt.
1: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
2: Goedemorgen, dit is de ochtendshow. De dag begint bewolkt met buien. Vanuit het noorden komt daarna wel wat zon en is het ook droog. Het is 12 graden vandaag. 3 minuten over 6:30, Hanneke van Zessen en de hoofdpunten van het nieuws.
3: Goedemorgen, in Loosdrecht en Apeldoorn waren gisteravond weer rellen tegen de komst van asielzoekers. In Loosdrecht werden 4 demonstranten opgepakt. In Apeldoorn waren het er volgens de regio omroep 3. Zware pijnstillers zijn makkelijk te krijgen via Telegram of WhatsApp. Dat zegt het AD naar onderzoek van Zembla. De middelen zijn vaak gestolen bij bijvoorbeeld zorginstellingen. Het gaat om verslavend spul, als bijvoorbeeld oxycodon en morfine. En president Trump en de Chinese leider Xi hebben elkaar weer de hand gedrukt. Trump is na bijna 10 jaar weer op bezoek in China. De twee gaan het onder meer hebben over Iran en de handel. Dit waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
4: 538, de 538 ochtendshow.
2: En een nieuwe ronde lekker na de wekker zometeen met jouw kans op de badjas.

0: De Black Eyed Peas, 538 in de ochtendshow. I got a feeling. 10 minuten over 6:30 en de vraag is, wat is er lekker?
1: Lekker na de wekker.
0: Lekker na de wekker, inderdaad. Twee nummers die iets te maken hebben met de dag van vandaag. Aan jou de vraag, welke vind je lekkerder om mee op te staan, om mee wakker te worden vandaag? Optie 1 vandaag heeft iets te maken met toch dat deze donderdag 14 maart Hemelvaartsdag is, 2026. Optie 1 vandaag, lekker naar de wekker, Melinda Carlisle. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Heaven is a place on earth.

direct even gecorrigeerd. Het is Carlisle. Ja, ik weet, Melinda Carlisle, optie 1 vandaag. Heaven is a place on earth. In Lekker naar de Wekker. Optie 2, ja, het is vandaag de verjaardag van Jan Zwart. Dan ken je misschien wel iemand die Jan Zwart heet. Ja, maar deze Jan Zwart ken je waarschijnlijk niet als Jan Zwart. Heb je hem nog? Jan Paparazzi. Zo is hij ook wel bekend. Collega van de radio. 3 is

De app van 538 erbij, rechtsbovenin even het WhatsApp-icoontje inklikken. 1 stuur je daarvoor Melinda Carlisle. En Heaven is a Place on Earth. Optie 2, Jan Paparazzi is jarig, dus Lady Gaga en de Paparazzi. Kom maar door, 1 of 2, via de app van 538. Kom je zo meteen in de uitzending met de winnende keuze is de badjas.

538 en de ochtendshow. David Guetta en Sia. Flames hoorde je. Het is 12 minuten voor 7 op deze Hemelvaartsdag 2026. En de grote vraag is...

0: Sebastian, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, voor veel mensen is het een vrije dag vandaag, maar dat geldt niet voor jou, hè?
1: Nee, helaas niet. Kort dagje, maar gewoon lekker aan het werk.
0: Kort dagje maar?
1: Ja, We zijn aangepast open met Hemelvaart.
0: Oké. Want heel even, waarom ben je vroeg uit de veren vandaag? Wat moet je doen?
1: Ik ben personal trainer.
0: Oké.
1: Op een sportschool, ja.
0: Nou zijn er, volgens mij, ja, mijn sportschool is... Ja, dat is een gelukje voor mij. Die is dicht vandaag. Die wil veel minder activiteit.
1: Ja, wij zijn officieel vanaf 8 open voor reguliere klanten. Maar mijn personal training klant heeft een privilege door een uurtje eerder te kunnen sporten. In een private gym vandaag.
0: Oh, wat grappig. Dus als jij personal training afneemt bij jullie, dan mag je gewoon buiten de reguliere openingstijden mag je komen sporten.
1: Nou, laat ik het zo zeggen, hij heeft massa dat ik de manager ben en de sleutel heb. Dus,
0: Ja, kijk eens even. Ja, dat is een. Ja, soms heb je dat soort voordelen even nodig, hè. Hey, en hoe laat zit de werkdag erop vandaag, Sebastian?
1: Voor mij om 12 uur vandaag al. Dus dat is super relaxed.
0: Kun je dan genieten van lekkere en rustige donderdagmiddag.
1: Absoluut,
0: heel
1: zeker.
0: Heel goed. Je zit er lekker naar de wekker vandaag. Optie 1 vandaag, Melinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.
1: Ja.
0: In verband met Hemelvaart. Optie 2, Lady Gaga Paparazzi, want ja, Jan Zwart is vandaag jarig. Radiocollega, ook wel bekend als Jan Paparazzi.
1: Welke optie? Ik wens in ieder geval een hele fijne verjaardag, maar voor mij nummertje 2.
0: Nummertje 2, ja, Jan Paparazzi. En dan is mijn laatste vraag, de groene of de paarse badjas voor jou, Sebastian?
1: Ja, nou, dat is een leuk verhaal, want mijn vriend heeft dus meegedaan aan Lekker naar de Wekker. En die heeft een hartstikke leuke paarse badjas. En die maakt mij natuurlijk stinkend jaloers. Dus ik zou graag die groene willen.
0: Oké, wil je dan paars of groen?
1: Groen.
0: Oké, dus jouw vriend heeft al paars, lig jij daarnaast met groen?
1: Jazeker, strijd.
0: Gaan we die je kant op sturen. Mooie dag vandaag.
1: Onwijs bedankt, fijne uitzending.
0: Hey, Lady Gaga is hier.

0: Armin van Buuren, Dream a Little Dream. 6:03, donderdagochtend. Goedemorgen, dit is de 538-ochtendshow. En Hanneke van Zessen en nieuws over het WK voetbal zometeen.
1: Ja, het kan gevaarlijk worden voor de spelers om te gaan voetballen.
2: Ze is triple Grammy-winnares.
3: De sensatie op Pinkpop.

0: staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
3: Mijn maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
6: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
6: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
8: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
8: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
12: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
11: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels. Alles.

0: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonhut. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: 538 Nieuws.
2: 7 uur. Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Zware en verslavende pijnstillers kun je makkelijk illegaal krijgen. Volgens het AD blijkt uit onderzoek dat middelen als oxycodon en morfine simpel te krijgen zijn met een appje. De medicijnen zijn vaak gestolen, bijvoorbeeld uit kluizen van zorginstellingen. Daar is nauwelijks controle. Opnieuw een flinke aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de burgemeester is er zeker 1 dode. 16 mensen raakten gewond. Zouden onder meer een flatgebouw zijn geraakt door drones en raketten. Zouden mensen nog onder het puin liggen. Een nacht eerder werden zeker 800 drones op Kiev afgevuurd, zegt Zelensky. En het WK-voetbal wordt extreem heet. Daarvoor waarschuwen onderzoekers. Ze zeggen dat het bij een kwart van de wedstrijden voor de spelers risicovol voor hun gezondheid is om te spelen. En 5 wedstrijden zijn zeker onveilig, zeggen ze. Dan is de temperatuur zo hoog dat voetballers bijvoorbeeld een hitteberoerte kunnen krijgen. Dan is het 28 graden of warmer. De wedstrijd van Nederland tegen Tunesië in Kansas City is ook zo'n risicowedstrijd. Het weer nog, overdag wolken en buien. Daarna vanuit het noorden droger met een zonnetje. Het wordt een graad of 12 vandaag. Dit was het 538 Nieuws.
3: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
4: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
5: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.

0: dit is
1: de 538 Ochtendshow.
2: En zo is het maar net, 7 minuten over 7, donderdagochtend 14 mei, Hemelvaartsdag 2026. Goedemorgen, Floris hier en de 538 Ochtendshow. Fijn dat je alweer lekker vroeg uit de veren bent en erbij bent bij 538. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Gezellig. Iets minder gezellig is het bij Ferry Doedens. Die moest gisteren voor de rechter verschijnen voor zijn derde keer rijden onder invloed. Saskia Belleman die was erbij en die vertelde even hoe hij erbij zat.
3: Er zat gewoon een hele schuldbewuste man die ronduit toegaf: ik ben hartstikke fout geweest, ik had het niet moeten doen. En hij zei ook van: ik ben kennelijk iemand die meerdere malen op zijn bek moet gaan om zich eindelijk te realiseren dat hij anders moet gaan leven. Dus ja, hij was deemoedig, hij was schuldbewust en dat heeft hem denk ik ook een lichtere straf opgeleverd dan die anders misschien zou hebben gekregen.
2: Ja, de derde keer rijden onder invloed. Zo zeggen we, een ezel stoot zich over het algemeen. Geen drie keer, nou goed. Dick Advocaat, die keert terug als bondscoach van Curaçao. Ja, het is een soap te noemen. Fred Rutte, die stapte na 2 maanden dat hij het had overgenomen van Dick Advocaat, stapte hij op. Er gingen al geruchten dat Advocaat zou terugkeren en dat de spelers niet blij waren met Rutte. Aanvoerder Leandro Bacuna, die reageert op die verhalen.
4: De media van Nederland heeft een beetje geschreven dat wij de afgelopen coach uitkosten, volgens mij. Dat was precies wat geschreven was in Nederland. Dat hebben wij nooit gezegd. Ze hebben ons gevraagd, wat is jullie voorkeur? Voordat de keuze eigenlijk werd gemaakt. En daar hebben wij onze mening over gegeven. Natuurlijk, als je kijkt naar een band die je hebt 2 jaar... en naar een band die je hebt naar 10, 14 dagen dat we weg zijn geweest... dan kies je voor een band die je 2 jaar hebt.
2: Ja, het is ergens... Het is een beetje een rare samenloop van omstandigheden. Maar ik vind het ook wel weer mooi dat Dick Advocaat dan toch op die leeftijd toch nog dat WK gaat spelen. Met Curaçao, waar die zichzelf voor gekwalificeerd heeft. Dus ja, als een beetje sportromanticus is het toch het mooiste dat Dickie er zit op de bank daar bij Curaçao. Dan Frank Evenblij, die keek gisteravond bij RTL Tonight alvast vooruit naar het WK voetbal. Daarbij gaf hij een bijzonder voorbeeld aan waarom 1 speler voor hem zo belangrijk is.
5: Wout Weghorst is een type, die heb je nodig, die wil een WK winnen voor volk en vaderland. En die haalt daarvoor alles uit de kast. Ik noem een voorbeeld. We zijn ooit uitgeschakeld door Argentinië. Robben kreeg een gigantische kans. En toen was er daar een Mascherano hier. En weet je wat hij hier deed? Die deed er alles aan om Robben niet te laten scoren hier. En die is toen op dit moment, Bo, uit zijn anus gescheurd. Ja. Ja, maar dan wil je wel winnen. Dan wil je wel graag een WK halen.
2: Ja, dan met de zomer in aantocht is het misschien wel herkenbaar voor je als je wel eens naar het park gaat met lekker weer. Ja, of misschien ben jij er wel een.
6: Ja, ben jij een kleedjeszitter?
7: Ik, nou, het is vaak, je moet een plekje op een gegeven moment een soort van veroveren of zo. Ja, dat is altijd even een ongemakkelijk moment. Dat je, en dan ga je zitten en dan ga je spulletjes uitpakken.
6: Even heen kijken. Ik fiets er dan altijd langs en dan denk ik... Ik ben niet zo'n parkzitter.
7: Nee, ja, je hebt een tuin, dus waarom zou je...
6: Nee, maar ik heb vanuit vroeger ook niet uit mijn studententijd.
7: Oh.
6: Ik denk dan toch altijd, ik zou liever, ja, en ik weet, ja, dan moet je echt goed bedeeld zijn tegenwoordig. Ik zou liever op het terrasje gaan zitten.
7: Nee, ja, dat...
6: Jezus, het paradijs.
7: Een terrasje. Ja, maar dat is maar voor slechts heel weinig mensen.

0: Goedemorgen, het is even na 7:15. En Niels heeft iets wat hem opviel in zijn auto.
1: Mijn auto had al 260 kilometer.
0: Ja.
1: Oh. Toen dacht ik eigenlijk, waarom?
2: Nou ja,
0: ja dat kan. Ja.
1: Wat is het eigenlijk voor... maakt de auto ook duurder, denk ik.
0: Dat weet ik niet.
1: Ik denk, als jij maar een auto... Kijk, je kan nergens harder dan 140 of zo. Ja, s'nachts een
2: in
1: keer.
2: In Duitsland kun je zo hard als je
1: ook
2: wil.
1: Ook op heel veel
2: zo
1: stukken.
2: Zo hard als je wil? In Duitsland mag je zo hard als je wil.
1: Is dat nog steeds zo?
2: Ja,
1: dat is
2: zo.
1: Wel.
3: Maar is 260, is dat nog verantwoord voor iemand die...
1: Ik vind van niet kan dat prima.
3: Ja?
2: Ja, ik heb ooit een rij... Toen ik mijn auto kocht, kreeg ik er een rijtraining bij. En toen ben ik met een instructeur naar Duitsland gereden op de snelweg.
1: Via Duplo.
2: Nee, dat was geen Via Duplo, dat is geen Via Duplo. Maar die heeft mij toen.
3: En ook geen polootje.
2: Het is wel goed dat je weet wat je auto kan. En we gaan nu een stuk opzoeken waar.
1: Maar het is eigenlijk wat
2: veilig is om zo.
4: Heb je er
1: want we hebben heel veel discussies over te hard rijden. Weet ik veel. Het is eigenlijk nog heel raar dat dus de auto-industrie geeft jou dus gewoon de ruimte om.
3: 260
1: te rijden.
2: Nou, maar bij Volvo. Alle nieuwe Volvo's die worden verkocht, die zijn begrensd op 180 km/u. Ongeacht wat de motor kan.
1: Heb je ook helemaal niks aan?
2: Nou ja.
3: Want je mag nergens 180.
2: Nou ja, in Duitsland mag je dus 180.
1: In Zweden,
2: je mag 180 in Duitsland. Er is helemaal niks aan
1: maar in Zweden bijvoorbeeld, waar de Volvo vandaan komt... voor mij mag je daar niet harder dan 80 of 90.
2: Maar kijk, er zijn ook mensen die met die auto in het buitenland komen.
1: En wie?
2: Nou ja,
1: hoe vaak kom je
2: dan regelmatig in Duitsland? Ja. En dan is het wel lekker dat die auto dat kan.
1: Ach joh, het is toch onzin dat je auto... Ik denk namelijk als de auto...
2: Maar waarom hoeft het niet te doen, hè?
3: Nee, maar Tim, luister. Nee. Ja. Waarom rij je 180?
2: Omdat het... Soms is het wel lekker om zo snel te rijden.
3: Ja. Het is onverantwoord.
2: Nou ja, dat vind jij.
4: Maar dat geeft gewoon een kick, dat snap je toch wel, Rick?
3: Ja, dan
4: mannen vinden het leuk om een kick ergens van te krijgen. Waarom gaan mensen skiën? Is ook gevaarlijk, maar is wel leuk. Is leuk, die snelheid.
1: Ja, dat vind ik een andere...
2: We gaan even naar Anja. Anja, goedemorgen.
1: Oh.
5: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
5: Hi, ik wil even reageren op het hardrijden.
2: Ja.
5: Wat volgens Rick onverantwoord zou zijn, maar dat is flauwkul.
2: Oh.
5: Op het moment dat je een auto hebt met minder pk's, trek je ook veel minder op. Dus je gaat eigenlijk uit een soort slak.
2: Ja.
5: En op het moment dat je in Duitsland rijdt, ik ben er geboren en getogen.
2: Oh, dat hoor je niet.
3: Ja, maar wat wil je tegen
5: zie je gewoon... Dan zie je gewoon dat de mensen ook op de snelweg hard rijden in het lespakket hebben.
2: Maar je wordt daar echt op getraind dus?
5: Je wordt er op getraind. S'nachts rijden, provinciale wegen, snelweg.
1: Maar eigenlijk zeg
5: en dan
1: je dus...
5: rij je ook heel anders. Als ik in Duitsland naar familie ga...
2: Ja.
5: Dan tik ik ook de 200 aan.
1: Zo,
2: ja.
1: Anja.
2: Ja, lekker man. Ik vind je
5: daar
2: gevaar
5: is het heel normaal dat je even gaat seinen en iedereen gaat keurig naar rechts. Ja. Omdat in Duitsland iedereen weet, als je gaat seinen is het niet asociaal.
2: Nee.
5: Maar is het gewoon om aan te geven, hey ho daar voor me, ik ben sneller.
2: Ja, het is maar ik moet ook zeggen, ze gaan daar best goed mee om in Duitsland.
3: Ja.
1: Maar we hebben dus auto's die kunnen 260 alleen voor Duitsland. Dat is uiteindelijk bottom line.
2: Want jouw auto komt uit Duitsland, dus ik snap wel dat hij dat kan.
3: En bij Italië ook 280.
2: Ja, maar ik bedoel, je hebt toch ook een tv met weet ik veel, 900 kanalen. Die gebruik je toch ook niet allemaal? Dat is toch een beetje hetzelfde. Je hoeft die 260 niet aan te tikken.
1: Maar Anja, jij zegt zijne, dan ben je sneller.
5: Ja, nou ja, op het moment dat ik in een Duesenbol rij met 45 pk... Ja, dan trek ik ook een Duesenbol op.
2: Hoor,
5: op het moment dat ik in mijn X5 rij, ja, dan trek ik net iets harder op.
1: Lekker man.
2: Anja is een snelheidsduiveltje.
1: Ja,
2: dus ik snap wel dat hij dat kan.
3: En bij Italië ook 280.
2: Ja, maar ik bedoel, je hebt toch ook een tv met weet ik veel, 900 kanalen. Die gebruik je toch ook niet allemaal? Dat is toch een beetje hetzelfde. Je hoeft die 260 niet aan te tikken.
1: Maar Anja, jij zegt zijne, dan ben je sneller.
5: Ja, nou ja, op het moment dat ik in een Duesenbol rij met 45 pk... Ja, dan trek ik

0: en het nieuws over pillen zometeen.
1: Maar ja, het is te makkelijk om illegaal aan medicijnen te komen.
2: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
3: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
2: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
3: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Armin van Buuren in Universe.
2: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: Keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Bij Smart City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Smart City, je sportclub om de hoek.
3: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
4: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl. Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl. Haiboe.nl.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Youfone.

0: maak stack zilver. Oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Bekijk nu de collectie van Kees-Mid tuinmeubelen in onze stores. Of ga naar keesmid.nl.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008. Of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar Campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
7: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
8: Dat is een zonnig prijsje.
7: Ja, zo goedkoop.
9: Dan gaan we vieren.
7: Aldi.
10: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
11: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ja, goedemorgen. Dit is de ochtendshow. Het is een wisselvallige dag vandaag. Vooral in de ochtend kans op stevige buien met onweer. Het is 12 graden vandaag. 3 minuten over 7:30. Hanneke van Zessen en de hoofdpunten van het nieuws.
13: Goedemorgen, je kunt makkelijk aan zware pijnstillers komen zonder doktersrecept. Via Telegram of WhatsApp zijn illegaal verslavende middelen te bestellen, zoals oxycodon en morfine. Die zijn vaak gestolen, zegt het AD, na onderzoek van Zembla. Opnieuw rellen tegen een asielopvang. In Loosdrecht werd de sfeer zo grimmig dat de politie ingreep met een waterkanon. 4 mensen zijn opgepakt. In Apeldoorn zijn er 3 mensen meegenomen. Daar werd voor de 6e avond op rij gereld. En spelers en fans van het WK voetbal in Canada, Mexico en de VS kunnen te maken krijgen met extreme hitte en een hoge luchtvochtigheid. Dat is gevaarlijk voor spelers en fans, waarschuwen onderzoekers. Er zijn al verplichte drinkpauzes ingevoerd. Dit waren de hoogpunten van het 538 Nieuws.
14: 538, de 538 Ochtendshow.
12: Met Kensington zometeen naar Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

0: Champagne. Het is 12 minuten voor 8. Donderdagochtend, dit is de 538-ochtendshow. Goedemorgen. Ja, het ging in de studio ging het over toeteren. Wat was er nou aan de hand?
1: Oh ja, het nieuws kwam met het verhaal.
2: Oh ja, dat was het. Ja,
1: jij was, nou, je stond in de straat.
3: En ik wilde, er stond een auto voor mij. En die, nou ja, in principe dan wacht je even. Maar op een gegeven moment kom je op een punt. Ja, ik wil ook weg.
2: Ja. Ja.
3: Dus dan doe je een toetertje.
2: Was je thuis?
3: Je hebt verschillende soorten toeters. En daar hadden we het even over.
2: Ja,
3: en ik deed een sympathiek toetertje. En, maar de gevolgen waren vrij groot.
2: Ja. Meh. Weet jij.
3: Ja, gewoon een, zo van, eigenlijk even een tikje op de, ja, op de bibs.
2: Van, heb je op? Ja, heb je kreeg jij even...
3: Zo, de volle laag.
2: De wind van voren.
3: Ja, ja, als alles doorgaat wat ik kreeg, dan moet ik naar het, zeker naar het Antonie van Leeuwen.
2: Oh, jeetje.
3: Niet normaal.
2: Maar we waren benieuwd, ja, zijn er ook andere mogelijkheden om te toeteren? Er zijn natuurlijk, je hebt de klakson, maar ik weet dat heel veel weggebruikers, die hebben ook al mag het officieel niet, die hebben dan ook andere geluiden op hun auto.
3: Ja, ik kwam met de Turkse fluit.
2: Ja, de Turkse fluit. Ik weet, een vriend van mij die had dat op zijn auto zitten.
3: Maar deed hij dat dan vaak?
2: Dat, ja,
3: als jullie op vrijdagavond baldadig waren.
2: Te pas het op was. Want de Turkse fluit die kwam opeens onder de motorkap vandaan. Thomas, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Welke klakson heb jij qua geluid? Kunnen we hem horen?
4: Ja, een Turkse fluit dan.
2: Ja.
3: Is dit, doe nog eens.
2: Dat is hem, ja.
4: Hoor je hem?
2: Ja.
1: Is dat de Turkse fluit?
2: Dat is de Turkse fluit, ja.
4: Ja, dat is natuurlijk
2: zo. Ja,
4: ik heb ook nog luchthorens,
2: dus
4: ik zit op de
2: vrachtwagen,
4: maar ja, dat
2: weet ik
4: niet of dat nou helemaal...
2: Ja, doe
3: even
2: gewoon even gezellig.
3: Nou kijk, dat je dat dan...
4: Er zijn ook een paar mensen boos op mij, denk ik. Ja.
3: Maar waar zit die? Wat is die Turkse fluit dan? Dat, is gewoon een, dat zit onder je motorkap en...
4: Ja, dat is een... Ja, dat is, die wordt ook door een compressor, zeg maar, op lucht. En dan, dat is een, net wat je zegt, een iets vriendelijkere tuter als die luchthorens.
2: Nou, maar ik vind
3: officieel,
2: het
3: wel gezellig.
2: Het mag niet, hè, geloof ik, Thomas, die Turkse fluit.
4: Ik weet niet of het wel of niet mag. Het mag in ieder geval, het moet eentonig zijn. En, die luchthorens mogen bijvoorbeeld wel.
2: Ja.
4: Maar die Turkse fluiten weet niet. Dus heb je een schakelaar op de auto zitten en dan kun je hem omzetten.
2: Ja, precies.
3: Doe nog één keer.
2: Doe nog even één keer de Turkse... Ja, het is wel leuk.
3: Ik vind het gezellig.
2: Ik vind het ook leuk, hoor.
5: Ik vind het een stuk
2: gezelliger. Ja. Thomas, dankjewel. We gaan even naar Christian. Goedemorgen, Christian.
1: Oh, ja, dat is ook een...
6: Goedemorgen.
2: Jij hebt ook de nodige geluiden op de auto gemonteerd.
1: Oh jee.
6: Zeker weten.
2: Wat heb je allemaal?
6: Ik heb een luchthoren en een Turkse fluit.
2: Ook.
3: Oh, laat even horen.
2: Ja, doe even kijken of jij een andere fluit hebt.
1: Maar de Turkse fluit is dus hetzelfde.
2: Ja,
1: de Turkse fluit is hetzelfde. Alleen die lucht van is wat anders. Doet u toch de Turkse fluit?
6: Oh.
1: Ja.
2: Maar Christian, dit is niet de standaard toeter, toch?
1: Maar weet je wat gek is? Ik had tot vandaag nog nooit van een Turkse... Nee, meen ik echt.
2: Ik had
1: nog nooit van een Turkse fluit gehoord.
2: Oh, jongen. Maar Chris, jij rijdt nu niet, hoop ik, op de weg, toch?
1: Nee, joh.
6: Ik zit hier wel, jawel, ik rijd in Breda.
2: Oh, jee.
1: Doe nog één keer die Turkse fluit.
2: De Turkse fluit is toch een stuk vriendelijk.
1: Ja,
2: dat is toch wel leuk, hoor. Ik ga, Christian, dankjewel, leuk dat je vermeldde, man. We gaan heel even naar Chris. Chris, goedemorgen.
7: Chris, goedemorgen.
2: Hey, Chris, hallo.
1: Wat heb jij?
2: Ja, wat zit er op jouw auto gemonteerd?
7: Ja, ik ken verschillende deuntjes spelen, maar ik heb nou Baby Shark heb ik er nou onder hangen.
2: Baby Shark?
3: Doe eens.
7: Leuk toch?
3: Ik kan het niet.
2: Fantastisch.
1: Geweldig.
2: Ja, ja.
3: Maar je kan programmeren.
1: Ja.
7: Ja, ik heb 19 verschillende deuntjes. Dus
3: nee,
7: ik zie ze welke je wil hebben.
2: Maar kan je nu nog een andere laten horen ook, Chris?
1: Ja, dat is leuk, man.
7: Ik kijk heel even, de politie rijdt momenteel langs. Maar als je heel even hebt...
2: Ja, dan... jullie hebben even. Nee, we hebben alle tijd.
1: We hebben alle tijd.
2: Ik zie het tot 10 uur vanochtend.
7: En zo kan ik nog een dagje door blijven gaan.
1: Eentje, man. Even voor de gezelligheid.
2: Heel grappig. Ik heb dit nog nooit gehoord.
1: Toch nooit?
2: Nee.
1: De Final Countdown was dit,
2: ja,
1: man.
2: Ja, dat was Final Countdown, ja. Ja.
3: Maar kunnen we met jou...
7: Ja, en dat, ja? Dan werd goede muziek gemaakt voor jullie. Dat is een soort rapnummer is dit.
1: Maar, oh. Maar heb je nog een...
3: Oh, dit is Dr. Dre. Maar we kunnen met jou een spel gaan doen.
1: Ja, dat is leuk. Gaat de fluit. Toetje toeter.
2: Geweldig.
7: Leuk toch?
2: Heel leuk, Chris.
1: Maar het is wel leuk. Maar, dat doen we morgen een spelletje, man.
2: Maar heb jij ook zo'n Turkse fluitjes?
7: Leuk jongens, ja, leuk. Ik zit te kijken, de politie rijdt mij telkens voorbij. Dus ik hou er nou wel mee. Ja,
2: ik zou het doen, Chris, we willen je niet een probleem brengen. Ik denk, als je op dit moment op de weg zit en je hebt de radio aanstaan, dan kan je ook iedere keer enorm schrikken. Maar leuk dat je verbelde, Chris. Echt onwijs grappig.

0: Fleming en Meteor, niet nodig. 538 en de ochtendshow, 8:05. Goedemorgen, Hanneke van Zessen en de hoofdpunten van het nieuws zometeen. Met nieuws over het WK voetbal.
1: Ja, gevaarlijke situatie voor spelers en supporters op dat WK.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
0: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
8: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
7: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
9: Alles voor kampeergeluk.
6: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
7: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
10: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
11: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
12: Mei maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
13: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
14: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Odido. Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kirpie.
17: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
18: Tango?
17: Huh?
18: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
20: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
19: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
21: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
21: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: 538 Nieuws.
22: 8 uur. Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Het blijft maar doorgaan met protesten tegen een noodopvang voor asielzoekers. Gisteravond waren in Loosdrecht en Apeldoorn opnieuw mensen op de been. In Loosdrecht geldt een noodverordening. Er zijn 4 mensen opgepakt. Ook in Apeldoorn zijn mensen aangehouden voor rellen. Volgens de regionale omroep zijn dat er 3. Vandaag vertrekt vanuit ons land een vliegtuig met 6 passagiers van virusschip Hondius naar Australië. Ze zijn niet besmet met Hanta, maar moeten bij aankomst toch nog zeker 3 weken in quarantaine. Niet thuis, maar in een speciaal gebouw naast een luchtmachtbasis. Tijdens de vlucht zijn ze helemaal ingepakt met beschermende kleding. En het WK voetbal in Amerika, Mexico en Canada deze zomer kan gevaarlijk worden voor spelers en fans. Weerkundigen waarschuwen voor extreme hitte. Een van de risicowedstrijden is die van Oranje tegen Tunesië in Kansas City. De organisatie heeft al maatregelen genomen. Er worden drinkpauzes ingelast. Het weer nog voor vandaag. Het is buien. Ik heb het weer gewoon helemaal niet verloren. Oh, buien natuurlijk. En een graad van 12.
23: Ja, het is fris vandaag.
22: Het is een frisse dag.
23: En er kan wat onweer voorkomen ook aan het einde van de ochtend.
22: Nou, kijk, je moet het gewoon een aantal keer doen en dan weet je het vanzelf.
23: Hanneke, dankjewel. Even kijken naar het wegdek 538 verkeer door Flitsmeister. Het is
24: rustig.
23: Geen vertragingen. 1 controle op snelheid gemeld. Dat wel op de A20 Gouda in de richting Rotterdam op de rem bij hectometerpaal 31.0.
25: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
26: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
27: Joehoe!
26: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
28: Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl.
29: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: het goedemorgen. Phil Collins is hier.
1: Ja, ik vind het lullig om te zeggen, maar het kan echt niet.
2: Het is gewoon niks. Het is gewoon niks, weet je. En we zouden allemaal willen dat het wel wat was. En dit kan gewoon niet eens mee op het niveau van de Nederlandse competitie.
1: Nee, ik vind het een blamage. Ja. Dat vind ik echt.
0: De heetste ochtendshow van Nederland.
3: De 538 Ochtendshow.
0: Radio 538.

0: Wakker worden met Phil Collins, Easy Lover.
1: Dit is
2: de 538 ochtendshow.
0: 7 minuten over 8. Goedemorgen, donderdagochtend 14 mei. Hartelijk hemelvaart 2026. Dit is de ochtendshow. Fijn dat je alweer lekker wakker wordt met 538 door je speakers. Na de rellen in Loosdrecht, ja, we gaan even naar de actualiteit. Schoof gisteravond politiechef Jannie Knol aan bij Eva. Ze beschrijft hoe haar collega's er momenteel voor staan en schetst een bizar beeld van de omstandigheden waarin zij nu hun werk moeten doen.
3: De veerkracht bij de collega's is er wel uit. Om ook maar even te schetsen, 2 weken geleden was ik zelf bij de briefingen van de situatie daar. En de collega's kregen daar uitgelegd dat zij versterking moesten dragen in hun cap. Dat zij een vuurwerkbril op moesten en gehoorbescherming. En ze gingen naar een demonstratie om die te faciliteren en te beschermen. En dan denk ik ook wel, hè, als eindbaas, ja, waar breng ik mijn mensen naartoe?
0: Ja, al dus Jannie Knol, de politiechef, over de situatie in Loosdrecht. Dan wat anders, een ware voetbalsoap, kun je het wel noemen. Dick Advocaat keert terug als bondscoach van Curaçao nadat Fred Rutte na 2 maanden opstapte. Fred die ging dan weer Dick vervangen, omdat Dick door privéomstandigheden af heeft gezien van het bondscoachschap. Er ging al wel wat geruchten dat Advocaat zou terugkeren en dat de spelers ook vooral niet blij waren met Fred Rutte als bondscoach. Aanvoerder van het Curaçaose elftal, Leandro Bacuna, reageert op die verhalen.
4: De media van Nederland heeft een beetje geschreven dat wij de afgelopen coach uitkosten, volgens mij. Dat was precies wat geschreven was in Nederland. Dat hebben wij nooit gezegd. Ze hebben ons gevraagd, wat is jullie voorkeur? Voordat de keuze eigenlijk werd gemaakt. En daar hebben wij onze mening over gegeven. Natuurlijk, als je kijkt naar een band die je hebt 2 jaar... en dan een band die je hebt was het 10, 14 dagen dat we weg zijn geweest... dan kies je voor een band die je 2 jaar hebt.
0: Nou, wordt denk ik echt een bijzondere situatie op dat WK. Curaçao, zo'n eiland met een laag aantal inwoners... dat ineens op zo'n groot toernooi komt te staan. Wel met een ervaren coach in dit geval. Dick Advocaat, die heeft al meerdere toernooien achter de kiezen als bondscoach. Ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Dan wat anders spannends. Komende zaterdag is het zover. Harry Styles die staat met de eerste show van een reeks concerten op het podium in de Johan Cruijff Arena. Er liggen dus nu al mensen voor de deur om de beste plekken te bemachtigen. Ja, het is koud, het is regenachtig, het is best wel guur. Dus dat lijkt me niet echt lekker. AT5 ging even langs en sprak één van de fans die dus al in de rij ligt voor de arena.
5: Ik doe het alleen voor Harry Styles. Dus, en hij komt eens in zoveel jaar komt hij. Dus dan vind ik het die paar dagen een weekje dat je dan even vrij neemt van werk. En dan gewoon even dat doet. Dus dan is mijn vakantie, ja. ik vind het gewoon niet super gezellig. Net als op je camping ook een beetje buiten zit. Ja, het is een beetje hetzelfde toch. Maar dan, dus ja, ik vind het oprecht gezellig om te doen.
0: Ja, het is maar hoe je je vakantie hier wil doorbrengen. Wel een echte fan, dat mogen duidelijk zijn. Dit kan op zich ook wel ongemakkelijk zijn voor je trouwens. Misschien herken je het, dat je een hele sterke zweetgeur hebt. Rick is daar een voorbeeld van.
6: Ja, jij rookt echt naar
7: ammoniak.
6: Een beetje kattenpis.
7: Ja, kattenpis, ammoniak.
6: Ja.
8: Hoe dan?
7: Ja, gewoon te veel zweten.
6: Nou, maar 1 keer had je ook dat de kat over je shirt had gepist.
7: Ja,

0: Afrojack, David Guetta, Hero, bij 538 in de ochtendshow, 17 minuten over 8. Goedemorgen op deze donderdagochtend. Misschien heb je hier wel eens bij over na zitten denken voor jezelf. Ja, wat vinden mannen en vrouwen nou eigenlijk aantrekkelijk bij elkaar? Florentien weet het.
1: De blik van een man is nogal bepalend of een vrouw jou aantrekkelijk vindt. En wat denk je? Een vrouw ziet jou eigenlijk het liefst met een serieuze blik.
0: Oh.
1: Op de foto althans, dat vinden vrouwen namelijk behoorlijk sexy en ook best wel mysterieus. In het echt zien ze jou toch liever vriendelijk glimlachend. Dus dan weten jullie dat, mannen, er zijn allerlei factoren die bepalend zijn voor jouw aantrekkelijkheid. Als je althans op vrouwen valt. Vrouwen die vinden mannen met een hond, dus die met een hond buiten lopen, ook heel aantrekkelijk.
2: Rick altijd,
1: dus misschien voor Rick,
2: die loopt vaak. Nu weet ik waarom jij met die hond
3: dat is gewoon een babymagnet.
1: Heb je vaak praatjes ook dan?
2: Of ik praatjes, hè?
1: Nou, ik merk als je de hond uitlaat, dan heb je heel vaak aanspraak.
3: Nou, ik had tot een jaar geleden hadden we twee hondjes. Dus helaas even er eentje in moeten laten slapen. Ja, en dan ik liep altijd met die twee hondjes. En er zijn altijd mensen die vragen, waar is het andere hondje? Nou, dan heb je het gesprek, weet je wel.
4: Ja. In laten slapen.
3: In slapen. Oh, en dan, nou, ik zit er nog steeds mee.
1: Van het een komt het ander.
3: Dan fijn zie ik een traan. Nou, en voor het weten, lig je bij de buurt in bed, hoor. Je ligt zo in bed.
2: Nee. Dan moet je wel pushen. Hè?
3: De meeste, hè? Nee, maar de meeste hondenbezitters zijn gewoon hele leuke mensen.
2: Nou, wacht eventjes, hey, hallo.
1: Nou, ze kunnen ook zeiken, hoor. Ja,
2: ook egoïstisch.
1: Ja, waarom?
2: Nou ja, het is altijd. De anderen hebben altijd last van de hond. En zij vinden zelf altijd, hij doet nooit wat en het valt toch wel mee en ik ruim het toch op.
3: We hebben een buurman en een buurvrouw, die laten hun hond altijd in de tuin.
2: Ja.
3: En dat beest dat blaft de hele godganse dag.
2: Ja, dat heb je waarom doen zij hem in de tuin? Omdat ze er binnen geen zin in hebben.
3: Ja.
4: Maar je hebt de buren daar toch wel eens over aangesproken ook?
3: Ja, tuurlijk wel. Maar ja, je wil ook met je wil ook goede buren blijven.
4: Maar je wordt van een blaffende hond, zeker als dat maar blijft repeteren, dan word je helemaal gek van.
1: Ja, daar word je gek van. Nou, wat vinden vrouwen nog meer aantrekkelijk? Mannen die goede muziek draaien, dat lijkt ook wel een aantrekkingskracht te hebben. Of die goede grappen kunnen vertellen, dat snap ik dan nog wel. Een beetje humor is altijd wel mee meegenomen. Wat geur betreft, dat moet niet te veel op dat van jou lijken.
2: Oh.
1: Dus de geur van je partner moet ook niet te veel afwijken, maar als je hetzelfde bent, dat is ook weer niet de bedoeling.
4: Dat werkt niet.
1: Nee, dat werkt niet. En mannen die een beetje initiatief nemen en die een beetje zegt, ook doet wat hij zegt. Een beetje zelfverzekerd. Humor is dus belangrijk. Een beetje gul ook. Maar goed, hoe zit het dan andersom?
2: Onderzoek of is dit echt gewoon...
1: Nee, het is wetenschappelijk.
2: Is dit wetenschappelijk?
1: Is wetenschappelijk onderzocht, andersom.
2: Is dit Van de Meulen opiniepanels?
1: Nou, ik begrijp het wel.
2: Ja, dat dacht ik al.
4: Maar wat vind jij, Florentien, wat vind jij nou echt aantrekkelijk aan een man?
1: Dat hij mij verrast met allerlei leuke dingen en dat hij positief in het leven staat.
4: Maar wacht eventjes. Dat hij jou verrast met allerlei dingen, dat zegt natuurlijk niets over iemands karakter.
1: Nee. Nou, wel, eigenlijk zeg dat hij gewoon een beetje avontuurlijk is. Natuurlijk.
3: Nee, ja,
2: hij neemt een bosje bloemen mee, dan weten we niet avontuurlijk.
1: Nee, dat hij mij gewoon meeneemt, weet ik veel.
2: Lekker naar, maar dat vind Rome, een weekendje.
4: Dat vind jij dus belangrijker dan dat je goed met hem kan praten?
1: Ja. Nee, natuurlijk niet.
4: Nou ja, het is het eerste dat je zegt.
2: Ja.
4: Wat vind jij belangrijk? Hij moet me af en toe verrassen.
2: Materialistisch.
4: Dat is het.
2: Ja.
1: Helemaal niet.
4: Jawel.
2: Weekendje Rome, restaurant.
4: Wel, ja.
1: Nou, ik hou wel een beetje van reizen, ja. Een beetje vakantie houden. Maar ja, het moet ook een beetje gul zijn natuurlijk.
4: Ja, zie je. Het is, ik heb nog steeds
1: ik moet gewoon een leuke tijd met iemand hebben.
4: Ja, maar wanneer heb je een leuke tijd?
1: Daar zit niemand op te wachten.
2: Als hij je geeft.
4: Als hij dus geeft.
2: Hij wel echt een gever.
4: Ja.
1: Ja. Ja, want ik ben wel een nemer. Dat is waar. Ja, en jullie dan?
2: Nou ja, een goed gesprek, lekker kunnen lachen.
4: Ik vind lachen bijvoorbeeld heel
1: belangrijk. Ja, dat is het belangrijkste.
2: Je moet met iemand lol kunnen hebben.
1: Nee, want ik had al humor gezegd. Maar
2: daarna.
1: Mannen houden dus ook niet van trotse vrouwen. Wisten jullie dat? Ze moeten eerder gelukkig zijn.

0: half negen, donderdagochtend. Dit is de 538-ochtendshow. Goedemorgen en Hanneke met nieuws over het weer zometeen.
1: Ja, zometeen hoor je waarom je straks weer op blote voeten naar buiten kan.
2: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
3: Of je beleeft samen met Radio 538 een

0: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers.
3: Praxis.
4: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag. Albert
5: Heijn. Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
6: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Nu tot wel 600 euro extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
8: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
9: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
10: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
11: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
10: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
12: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
13: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
14: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
13: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
14: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
16: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
17: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1,50 euro. Bij Burger King.
18: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van...
19: Kippie.
18: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
20: Goedemorgen, in het binnenland is er vandaag kans op regen en zelfs ook kans op onweer. Het is een frisse dag, niet warmer dan 12 graden vandaag. Even kijken naar de weg. 538 verkeerd door Flitsmeister. Rustig, geen vertragingen, wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A10, dat is de Ring Amsterdam. Diemen richting de Nieuwe Meer, hectometerpaal 16,8. A20, Gouda, Rotterdam 31,0. En de laatste, de A37, Duitse grens in de richting Hogeveen op de rem bij 10,4. 8:03, Hanneke van Zessen en de hoofdpunten van het nieuws.
2: Goedemorgen, medewerkers van apotheken en ziekenhuizen drukken zware pijnstillers achterover die op de zwarte markt komen. Meldt Zembla, zo liep vorig jaar een medewerker van het Haga ziekenhuis in Den Haag tegen de lamp. Er waren gisteravond weer rellen bij noodopvanglocaties voor asielzoekers. In Apeldoorn werden volgens de regio omroep 3 mensen opgepakt, in Loosdrecht 4, daar geldt een noodverordening. En het is vandaag de laatste dag van IJsheilige, dat is de laatste periode dat er nog nachtvorst kan voorkomen. Na Hemelvaartsdag gebeurt dat vaak niet meer. Voor land bouwers, maar ook mensen met een hobbymoestuin staat deze dag omcirkeld in de kalender. Plantjes kunnen veilig naar buiten, zonder dat ze bevriezen. En dit waren de hoofdpunten van de 538
3: Nieuws. 538! De 538 Ochtendshow.
20: Met Alex Warren, zometeen naar deze Tyre Cruise. Dit is

0: Hendrix, Carolina Liar, Smile bij 538, kwart voor negen, donderdagochtend. Goedemorgen, dit is de 538 ochtendshow. En misschien heb je het meegekregen. Volgende week wordt het zomers warm. 28 graden gaan we aantikken op plekken in Nederland, misschien wel meer zelfs. En dan is toch wel de zomer 2026 in aantocht. En de zomer is toch ook de periode van de huwelijken. En die vinden plaats op de meest bijzondere locaties. Het huwelijk zelf, of misschien wel het aanzoek. Dat komt op hele bijzondere plekken voor. We gaan even een rondje bellen. Sam hangt aan de telefoon.
1: Goedemorgen.
0: Ben jij op een bijzondere plaats getrouwd?
1: Nee, wel een bijzondere plaats het aanzoek gedaan.
0: Oh, waar dan?
1: Ja, afgelopen september was ik met mijn vriendin op Curaçao.
0: Ja, ja.
1: We zijn alle twee fanatiek duikers. Ja. En op onze laatste duikdag heb ik op 6 meter diepte het aanzoek gedaan.
0: Maar even, dan ga je onder water, ga je op je knieën?
1: Ja, maar nou ja, op je knieën. We hebben het rif dat begint bij een meter of 6. Dus dat was een mooi stukje zandplaat.
0: Ja.
1: En dat kende ik, omdat ik daar vroeger altijd les heb gegeven op Curaçao.
0: Ja.
1: En op de terugweg van de duik, toen ben ik daar, heb ik gezegd, ga even op je knieën zitten. Toen ben ik ook op mijn knieën gaan zitten. En toen met gebarentaal gedaan van, ik hou van jou. En toen vanuit mijn trimvaste trouwring gepakt en daar een aanzoek gedaan.
2: Dat is, jullie hebben toch ook altijd als duikers, heb je toch ook zo'n bordje bij je waar je op kan schrijven?
1: Ja, maar die was ik natuurlijk vergeten.
3: Dat zal je altijd zien.
0: Maar ze begreep wel meteen dat het een huwelijksaanzoek betrof.
2: Ja.
1: Nou, eerst niet. Ik had namelijk een vriend van mij meegenomen die foto's zou maken. Want met het excuus van, nou, dat is leuk, daar hebben we wat foto's van ons onder water.
0: Ja.
1: En toen dacht ze, toen ik zei, ik hou van jou, dat we een hartje onder water zouden doen. Dus ze dacht al, wat afgezaagd.
3: Ja.
0: Oké, Sam, dankjewel. We gaan even naar Suzanne. Goedemorgen, Suzanne.
4: Goedemorgen.
0: Heb jij ook een bijzondere plaats waar je getrouwd bent? Of misschien ten huwelijk gevraagd?
4: Ja, ik ben op een bijzondere plek ten huwelijk gevraagd. Op Whitehaven Beach in Australië.
2: Oh ja, zo. Mooiste strand ter wereld, zeggen ze.
0: Is dat zo, ja?
2: Ja,
4: ja. Ja. Ja, we waren net anderhalve week met een reis door Australië bezig. En mijn man had de bedoeling om het eigenlijk op de brug in Sydney te laten doen. Maar het strand vond hij toch zo mooi. En we hadden een katamaran cruise.
0: Zo.
4: En daar ben ik op het strand ten huwelijk gevraagd.
0: Ah, maar dat is een plek die je nooit meer vergeet.
4: Dat ga ik nooit meer vergeten.
0: En zei je meteen ja?
4: Ja, absoluut.
0: En nog steeds gelukkig getrouwd?
4: Ja, ik ben uit de identiteit getrouwd inderdaad. En, al meer dan 5 jaar. Happy
0: the Pep. Mooi. Ja. Suzanne, dankjewel. We gaan even naar Michiel. Michiel, goedemorgen.
5: Happy the Pep.
6: Ja, goedemorgen.
0: Ben jij ook op een bijzondere plaats misschien ten huwelijk gevraagd? Of heb jij het aanzoek gedaan?
6: Nee, ik heb het zelf gedaan. En dat was op een Oktoberfest in Stuttgart.
2: Knijterlam.
6: Ja. Op het podium.
0: Had je te veel gezopen?
6: Ja, ik was niet 6 meter onder water, maar ik was 6 liter onderweg.
0: Wat goed. Maar had je achteraf spijt? Nee, dus, toch? Was het gepland?
6: Nee, zeker niet. Nee. En zij ook niet, gelukkig.
0: Oh, wat fijn. En nog steeds gelukkig getrouwd. Dus,
6: wij zijn heel gelukkig getrouwd.
0: Nou,
6: ja,
0: goed om te horen. Michiel, dankjewel. We gaan naar Nova. Nova, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: Heb jij ook zo'n plaats waar het huwelijksaanzoek heeft plaatsgevonden?
7: Nee, maar wij zijn wel op een hele bijzondere manier naar het stadhuis gegaan om te trouwen.
0: Hoe dan?
7: Wij zijn samen op de scooter gegaan.
0: Ja.
7: Ik had een blauwe scooter, mijn man een zwarte. En ik had 2 kinderen op de scooter bij me en mijn man 1 van de 3.
0: Ja.
7: En ik in bruidsjurk, hij in pak en zo samen naar het stadhuis. Heel de scooter versierd met lampjes en...
0: Oh, wat leuk.
3: Leuk.
7: Ja, dat is heel leuk.
0: Maar dan heb je ook, denk ik, van mensen die jullie voorbij zagen komen, heb je ook leuke reacties gehad?
7: Ja, enorm. Iedereen begon natuurlijk gelijk te lachen en die kinderen zaten de hele tijd te toeteren, want ze vonden het natuurlijk prachtig.
0: Ja.
7: Dus echt, was heel leuk.
0: Nou, wat goed. Nova, ja. Dankjewel. We gaan even naar Robin. Robin, goedemorgen.
8: Hey, goedemorgen, heren en dames.
0: Ja, en dame, vergeet u niet. Nee,
8: ja, nee, uiteraard, dat ken ik niet.
0: Robin, hey. Jij ook een bijzondere plaats waar het huwelijk aanzoek...
8: Ik had een huwelijksaanzoek gedaan aan... ja, dit is nu weer inmiddels, maar goed, dat maakt niet uit. Het was een mooi aanzoek.
0: Ja.
3: Dat was het niet aan.
8: Ik zat overigens wel ja gezegd. Dus,
0: okay, ja.
8: Dus dat toch wel. Nou, het is alweer een aantal jaren geleden. Maar nee, ik had al jaren in mijn hoofd, als ik ooit getrouw, dan doe ik het met een vliegtuig met een spandoek erachter.
0: Ja. Oh ja. Ja.
8: Dus ja, het is toch hartstikke leuk. En we waren een maandje ervoor waren we in Parijs. En ze had al verwacht dat ik het in huwelijk ging vragen.
2: Ja, dus, die Eiffeltoren natuurlijk. Ja,
8: ze had al van boven. zaten op een bootje op de Seine met al die lichtjes en zo. En toen, en toen zei ik tegen van, mag ik jou wat vragen? Dus er was helemaal een big smile. En toen zei ik, jij bent zo lief, hè? Dus echt zo'n teleurgesteld gezichtje van, wat ben jij nou weer voor een lul? Maar goed, ik was natuurlijk al bezig met het vliegtuig.
5: Ja.
8: Dus mijn favoriete strandtent, de Republiek in Bloemendaal aan Zee.
5: Oh ja.
8: En dat was het verjaardag van mijn oma ook. Want wij hadden zo'n strandhuisje of zo'n caravan verderop op de camping.
5: Ja.
8: En dus in de ochtend, we moesten ons netjes aankleden. Nou, waarom vond ze al een beetje raar. Maar goed, bestellen. En toen zei ik van, doe mij maar gewoon een fles rosé. Ik was dus toen zo zenuwachtig, dus ik weet niet wat.
5: Ja.
8: En nou, zaten we zo'n mooi king-size standbedje.
2: Hoe lang gaat deze?
5: Geef die ring nou maar gewoon.
8: En toen vloog het vliegtuig hier over met de spandoeken.
5: Maar had zij meteen door dat het van jou was?
2: Dat denk ik wel.
8: Nee, want ook nog een paar vrienden van me. En Dus ik loop naar haar toe en ik zeg, wie moet je kijken? Het vliegtuig met een spandoekje erachter. En ze kijkt zo naar boven en zegt, oh wat leuk. En ze ging gewoon weer verder praten met een baat van.
5: Ja, dat krijg je dan.
2: Ze,
8: ja. Dus ik zeg, kijk eens goed. En toen was het allemaal helemaal huilen. En
5: Wat
8: uiteindelijk was het gelopen.
5: Ja.
8: Maar dat was wel leuk.
9: Het is totaal goed.
5: Nee, dat is het dus niet. Het kent geen happy end, dit verhaal.
2: Twee keer geld.
8: Ja, het was helemaal een happy end, maar dat kwam later.
5: Robin, dankjewel. Mooie dag, man.
8: Oké.
5: Ik zie hier nog een appje van Rieneke binnenkomen. Die stuurt, mijn man die is stratenmaker, die vond dat hij al genoeg op zijn knieën ging. Dus.

0: Risk It All. 9:05 in de 538 ochtendshow. Donderdagochtend. Goedemorgen. Hanneke van Zessen en het nieuws zometeen over voedingsmiddelen.
1: Iets wat absoluut niet verkocht had mogen worden, is toch in de schappen beland.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
5: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
11: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
13: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Oké, mannen, bij wie kijken we 2K?
3: En niet bij mij, tv is te klein.
4: En ik heb geen barbecue.
5: Man, man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man, Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
6: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.

0: hapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve shabby tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: 538 Nieuws. 9 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Arrestaties gisteravond bij rellen tegen noodopvang in Loosdrecht waren onder meer voor bezit van vuurwerk en openbare dronkenschap. In totaal werden 4 mensen opgepakt. Er geldt een noodverordening omdat het dagen onrustig is in Loosdrecht. Ook in Apeldoorn was weer protest. Daar zouden 3 mensen zijn opgepakt. Medewerkers van ziekenhuizen en apotheken stelen soms zware pijnstillers. Die worden dan vervolgens op de zwarte markt verkocht. Bijvoorbeeld via Telegram of WhatsApp. Dat zegt Zembla na onderzoek. Zo heeft het Haagse Haga ziekenhuis aangifte gedaan tegen een medewerker die ruim een jaar lang pillen meenam zonder toestemming. En teruggeroepen babymelk van Nutrilon is in België toch weer in de schappen terechtgekomen. Het gaat volgens het bedrijf om een leveringsfout in onder meer Brugge, Brussel en Mechelen. De babymelk mag niet meer worden verkocht omdat er een giftige stof in kan zitten. Het bedrijf waarschuwt ouders om goed op te letten. Het weer dan nog. Buien in het binnenland, ook kans op wat onweer. Het is niet warmer dan 12 graden. Later op de dag kans op een klein beetje zon. Dit was het 538 Nieuws.
9: Daar klampen we ons aan vast. Dat klein beetje zon.
8: Dat kleine streepje.
9: We moeten het ermee doen vandaag. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. Daar is dan wel goed nieuws. Geen vertragingen momenteel. Wel wat controles op snelheid gemeld. Eerst op de A4 Leiden-Amsterdam, hectometerpaal 6.6. A6 Lelystad-Muidenberg 42.6. En de A20 Gouda-Rotterdam 31.0. Laatste van nu A37 Duitse grens in de richting Hogeveen op de rem bij 10.4.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
12: Wow.
11: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
10: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
13: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.

0: Thijssen, Hemelvaartsdag en Kygo en DNCE zijn hier.
1: En ik moet eerlijk bekennen, ik kijk stiekem nu al uit naar alle jaloerse blikken van mijn Europese collega's. Want dit was niet zomaar goed, dit was simpelweg weergaloos.

Dit is de ochtendshow voor deze donderdagochtend. 9:09. Goedemorgen. Buien gaan er vandaag vallen, in het binnenland vooral. Daarbij ook kans op onweer. Het is niet warmer dan 12 graden. Later op de dag kan er hier en daar wel een klein streepje zon voorkomen. We doen het er maar mee, hè, vandaag. Op weg naar deze hemelvaartsdag, Shaboozy en Miles Smith. Hoor je zo meteen naar deze dikke dance classic. Robert Miles. Dit is Children bij 538.

0: Shaboozy, Miles Smith, Blink Twice, 8:15. Dit is de 538 ochtendshow. Goedemorgen. En Florentien heeft een nieuwtje.
1: Mensen van wie het rijbewijs is ingenomen worden van het kastje naar de muur gestuurd door de instantie die daarover gaat. Dat is het Pakket Centrale Verwerking, OM. Wordt je rijbewijs ingenomen omdat je te hard rijdt, dan moet dat binnen 10 dagen behandeld worden. En als de officier van justitie geen beslissing heeft genomen, dan moet dat rijbewijs gewoon terug. Maar Nederlanders zitten soms weken zonder rijbewijs, terwijl dat hun werk, hun inkomen...
2: Mag je niet rijden?
1: Nee, je mag niet
2: ook niet
1: rijden.
2: Met een kopietje?
3: Nee, je moet het tonen. Je moet het een soort,
2: je moet het in de real life...
3: Eigenlijk is het een vergunning dat je auto mag rijden. En die moet je kunnen tonen op het moment dat je staande wordt gehouden.
2: Ja, precies.
3: Dus een kopietje, als je een slechte agent treft... dan zegt hij van ja, ga het origineel maar laten zien op het bureau. Ja. En je mag niet verder rijden.
2: Het ding is, ik ben 1 keer in Duitsland zo hard geflitst. En toen kreeg ik ook een brief dat ik mijn rijbewijs op moest sturen.
3: Ja.
2: Dat heb ik ook gedaan. Achteraf zei iemand, je mag je rijbewijs helemaal niet opsturen.
3: Nee, het blijft staatseigendom is het
2: dus
3: zelfs.
2: Die heb ik daar opgestuurd. En na een week kreeg ik hem weer terug.
3: Oh.
2: En met een brief van de... En het klopte, hè, allemaal. Ik bedoel, het politiebureau klopte, de boete klopte, alles. Maar toen heb ik wel gewoon uiteindelijk gereden hier in Nederland. Ik had gezegd, ja, die overtreding heb ik hier niet gemaakt.
3: Nee, dat is... officieel mag je dan dus niet rijden.
2: Oh.
3: Je moet hem echt kunnen tonen.
2: Aha.
4: Hoe hard reed je toen?
2: 370. Ik draaide net een autobaan op.
4: Ja,
2: weet je wel, dan geef je toch even
4: gas.
2: Je wil even gas, weet je wel. En nou ja, dat mocht daar stond de flitskast. Ja, stom. Weet je, het kan gebeuren.
3: Ja.
4: Rijden jullie nu nog te hard of is het wat gematigd?
3: Nee, ik rijd wel gematigd. Ja, ik rijd wel te hard, maar een kilometer of 10, zeg maar.
4: Oh, okay.
3: Net ietsje sneller dan de rest, maar niet.
2: Jij hebt ook je rijbewijs in moeten leveren.
4: Ja,
2: bij mij getukt.
4: Ja, toen heb ik een weekje was ik hem kwijt, volgens mij.
2: Het is toch het is even ruk, hè? Dat je denkt, je bent toch een soort ontheemd of zo.
4: Ja. En dat stom. Stom.
2: Maar had je er echt spijt van na de hand? Dat je dacht, ja.
4: Ja, nee, dat niet eigenlijk.
2: Was je onder de indruk?
4: Zeker, want ik moest... Ik was namelijk... het was op de A4. En ik had een hond bij me. Ik rijd zo naar huis. Hij zegt, nou, dat zou ik niet doen, want je bent je rijbewijs kwijt. Ik zeg, ja, maar een hond. Hij zegt, ja, dan moet jij zorgen. En op dat moment, maar die hond zit op de achterbank en ik was een beetje van de weg. En die hond springt uit de auto en die rijdt zo richting de A4. Dus
3: oh nee.
4: Ik de achteraan.
3: Ach.
4: Nou, dat beest wel weer terug. Maar ja, dan sta je daar dus gewoon op een parkeerplaats met een hond en geen auto.
2: Je moet je auto laten staan.
4: Ja.
1: Überhaupt met een hond ga je meestal wat rustiger rijden. Als ik de hond achterin heb, dan
2: ja, als die moet kakken, dan...
4: Ja, hij moest kakken.
1: Oh.
4: Ja, ook, het ging nog kakken, mag ook niet.
3: Nee,
4: ook nog op keuring. Nee, maar het is echt... Je bent daarna wel...
2: Je bent wel even van de leg.
4: Ja,
2: zo.
4: Je bent echt van de leg. En je weet gewoon, dit moet me nooit meer gebeuren. Dus het gebeurt mij ook nooit meer.
3: Maar goed, het kan natuurlijk niet zo zijn dat het zo'n bende is bij het OM. Dat je, ik heb wel eens begrepen, want heel veel mensen maken dan bezwaar... van ik heb hem nodig voor mijn werk. En binnen 10 dagen moeten ze reageren.
4: Ja.
3: Dat gebeurt standaard met een brief. Je krijgt hem niet terug.
1: Nee.
4: Okay.
3: Dus dat heeft al helemaal geen zin meer.
2: Oh, dus hij is er vanaf. Zo van, wij hebben ons ding gedaan.
3: Ja. Er staat nu een heel stuk in het AD inderdaad hierover. En ze hebben dus ook een reactie gevraagd bij het Openbaar Ministerie. De reactie van het Openbaar Ministerie is... we reageren binnen 6 weken. Als we niet binnen 6 weken reageren, kan het nog 4 weken langer duren.

0: above.
1: Sommieux, Dark Before the Dawn. 9:55, donderdagochtend. Dit is de 538 ochtendshow. En Hanneke met nieuws zometeen over de rellen in Loosdrecht.
2: Ja, net bekend geworden, er is iemand opgepakt. Dat is iemand die nog geen 18 is.
1: Oh jee.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, het Balkonnet, van slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven.

0: Hero Cassis. Ouderwets lekker.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Obeling, alles voor kampeergeluk.
6: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
5: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
7: Alles voor kampeergeluk.
8: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
9: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
5: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
11: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
10: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
14: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
13: Ai, de man met de hamer.
14: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
15: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Odido. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
18: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
19: Goedemorgen, er zijn buien in het binnenland. Kan daarbij ook onweer voorkomen. Het is niet warmer dan 12 graden vandaag. Later op de dag kan er wel een streepje zon doorkomen. Dat is toch maar goed nieuws. Even kijken naar de weg. 538 verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging momenteel richting de Duitse grenzen op de A1. Door de controles 5 minuten. Sterkt als je daarin staat. En controle op snelheid. Gemeld 4 stuks. Eerst op de A1 naar de richting Amsterdam. Hectometerpaal 14,7. A4 Delft-Schiedam 55,9. En de A6 Lelystad-Muidenberg 43,5. A37 de laatste Duitse grens in de richting Hogeveen. Op de rem bij 10,4. Het is 1 minuut over 9:30. Hanneke van Zessen en de hoofdpunten van het nieuws.
20: Goedemorgen, er is nog iemand opgepakt voor vernielingen bij het gemeentehuis van Loosdrecht. Het gebeurde op Koningsdag. Dat is een minderjarige jongen die later voor de kinderrechter staat. Eerder is een man opgepakt die kreeg van de snelrechter 4 weken cel. Het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft aangifte gedaan tegen een medewerker. Die drukte pijnstillers achterover die op de zwarte markt terechtkwamen. Dit soort diefstallen gebeurt ook bij andere ziekenhuizen en apotheken, zegt Zembla. En president Trump en de Chinese leider Xi hebben ruim 2 uur met elkaar gepraat in Beijing. Het ging onder meer over Taiwan. Xi waarschuwde Trump zich daar niet al te veel mee te bemoeien. Dit waren de hoofdpunten van het 538 nieuws.
21: 538, de 538 ochtendshow.
19: Lekker wakker worden met Offenbach. Zometeen naar Sia. Dit is Unstoppable.

0: Maxime, Babette, hoe dan ook, het is bijna 9:45 op deze donderdagochtend. Goedemorgen, dit is de 538 ochtendshow. Misschien heb jij ook wel zo'n talent voor een bepaalde imitatie die je heel goed kunt doen. Het is echt zo'n ding wat je vaak dan op verjaardagen doet. Als je dan een beetje uitgepraat bent, je denkt, weet je wat, ik kan heel goed dit en dit kan ik na. Ik kan bijvoorbeeld heel goed een kettingzaag nadoen. Lukt meestal het beste 's nachts, de kettingzaag. Ja, dat is ook leuk, zo'n imitatie.
1: Nou, ik doe in mijn vrije tijd. Kijk, iedereen heeft
2: een hobby. Jij bent freelance imitator.
1: Ik mag graag imiteren. Ja. Ik heb me eigenlijk een beetje gespecialiseerd in geluiden.
2: Nou, jij hebt laatst natuurlijk al het luchtalarm gedaan. Daar hebben we van kunnen genieten.
1: Kan ik zo doen, hè? Doe maar.
2: Bijbenadering was dat.
3: Ja, ik heb een beetje last van mijn stem. Even de luchtalarm nog niet schrikken. Maar zo'n luchtalarm is niet echt.
4: Knap hoor.
3: Ik vind het niet slecht.
1: En wat ik echt heel vaak doe in de auto. Maar ik kan heel goed een richting aanwijzen.
3: Richting aanwijzen.
1: Maar ik doe even mijn koptelefoon anders.
2: Maar hoe vaak gebruik je nog je richting aanwijzen?
1: Nou, ik rijd BMW dus heel weinig. Ja. Maar misschien vind je het niks. Doe even je ogen dicht en dicht bij jezelf.
2: Ja, oké. Nee.
4: Ja, wel.
2: Dat is een paard wat eraan komt.
1: Oké, dan de...
4: Ik vind het knap.
2: Het is een pingpongwedstrijd waar we zitten te kijken.
1: Dus dan kan ik al twee geluiden.
2: Maar die eerste was een paard.
3: Ja, die eerste was meer een paard dan een richting aanwijzen.
1: Oh ja. Maar wat ik vond heel goed, en heb ik gisteren best wel lang... is een koe.
2: Een koe?
1: Ja.
2: Oh,
1: nou...
4: Vind je dat voor elkaar?
1: Ja, het is gewoon oefenen. Wat ik ook goed doe, maar dan komt natuurlijk... Mijn dochter zit op paardrijden, dus dan kom je op de manege. Weet je, en als je langs een schaap loopt, weet je, en je hoort dan... Meh, wat doen jullie dan?
2: Ja, meh.
1: Ja, dan doe je ook meh. Dus iedereen kan een schaap. Doe jij ze een schaap na?
4: Meh.
1: Ja.
2: Dat is toch
1: een schaap na?
2: Dat is meer Woody Woodpecker. Dat is toch als je een schaapsherder belt, als hij opneemt... en je vraagt, hoe gaat het met je?
1: Best. Maar ik kan dus ook heel goed een paard nou.
2: Oh, een heerlijke paard.
1: Een heerlijke paard. Ja, komt ie.
2: Nou, ik vind dat.
1: Ja, het is
2: gaaf,
1: hè?
2: Netjes, man.
3: Maar heb je ook geluiden dat je zegt van nou, dat is... want iedereen kan een paard en een koe en een schaap, maar dingen dat je zegt van nou...
2: Waar je echt in gespecialiseerd bent, waarmee je je onderscheidt.
1: Nou, dat is één ding en daar ben ik echt mega trots op. Ik kan de ontdooi... stand nadoen van een magnetron. Dus als je een diepvriesmaaltijd hebt en die moet dan in de magnetron, weet je, frost en defrost, die kan ik gewoon perfect nadoen.
3: Doe eens dan.
1: Oké.

0: 538 Livehouse, Hanging by a Moment. 7:07. Donderdagochtend, een hele goede morgen. Dennis Ruijer en de aftrap van de 538 werkdag. Ja, ook op Hemelvaartsdag. Gewoon lekker aan het werk met de hits van 538 en de 5 van het bedrijf. En ook jouw kans op maximaal 100 euro in een nieuwe ronde. Stap or go bij Dennis.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
6: Dat is een zonnig prijsje.
5: Ja, zo goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
5: Aldi.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: Odido. En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Van Greenchoice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
12: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
11: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
13: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
15: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
16: Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt.
17: Zin in een koffietje?
16: Ja, lekker.
18: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
19: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
20: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
21: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
22: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Fleurella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
21: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
23: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland.
0: Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
23: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
24: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
25: De Burger King hamburger. Onze klassieker, met heerlijke flame-grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.

0: 538 Nieuws.
1: 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft aangifte gedaan tegen een medewerker die zware pijnstillers heeft gestolen. Dat deed hij ruim een jaar lang. De pillen werden illegaal doorverkocht. Uit onderzoek van Zembla blijkt dat dit soort diefstallen ook in andere ziekenhuizen en apotheken gebeurt. 10 jaar geleden werd een meisje van 2 in Sia in opdracht van haar vader ontvoerd naar India. En nu hebben alle Nederlandse Europarlementariërs daar een brief over gestuurd aan het parlement in India. Ze willen de zaak hoog op de agenda hebben. Premier Jette wil het er dit weekend over hebben met de premier van India. Die komt op visite. En voor het eerst in de geschiedenis krijgt de finale van het WK voetbal een halftime show. In de rust treden Madonna en K-pop dansgroep BTS op, zegt de organisatie. Ook staat Shakira op het podium met haar officiële WK. K-nummer. De finale is over ruim 2 maanden in New Jersey. Er doen deze keer meer landen dan ooit mee. 48. Het weer nog in het binnenland. Kans op onweer. Vanmiddag niet warmer dan 1 graad of 12. Later in de middag en het begin van de avond. Vooral in het oosten kans op buien. Dit was het 538 Nieuws.
3: Dankjewel, Hanneke. Ik kijk vooral uit naar het NKWK kijken hier in de studio. Mensen als een soort marathon moeten kijken met heel weinig slaap.
2: Hoe gaat het met de aanmeldingen?
3: Ja, fantastisch. Ja? Er zijn heel veel mensen aangemeld. Aanmelding gesloten. €20.000 prijsgeld. Ja, en een jaar lang gratis boodschappen. Lekker hoor. A1 Hengelo-Osnabrück bij de grens. Daar staat 8 minuten file. A58 Tilburg-Breda bij Galder 9. En er wordt ook geflitst op de A6 Lelystad-Muidenberg.

0: Drenthe van Duitsland, Hogeveen. Bij Nieuwlanden, hectometerpaal 10,4. En ook op deze hemelvaart gewoon de 5 van het bedrijf. HVO Meet BV. Hun favoriete liedjes zometeen.
1: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
0: 538.
5: Dennis Ruijer.
0: Happy Hemelvaart. Het is 9:55. Dit is de 5 van het bedrijf. De aftrap Justin Timberlake.
5: Radio 538.
0: De 5 van het bedrijf.
6: Van het bedrijf.

0: Knooppunt Hemelvaart. Gaan we gewoon door met de vijfde bedrijf, want Mandy werkt bij HVO Meet. Mandy, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zo, op de administratie van HVO.
1: Ja, zeker.
0: En vandaag te gast in de vijf van het bedrijf.
1: Yay,
0: wat leuk. Ja, wat leuk. Hey Mandy, met hoeveel mensen werk je daar?
1: Wij werken daar met 40 vast personeel en dan nog een aantal uitzendkrachten.
0: Oké, en met hoeveel mensen zit jij op de administratie?
1: Op de administratie zitten wij met 10 man.
0: Oké, dus is dat een gezellig kippenhok of valt dat mee? Is er rust in de tent of hoe werkt dat?
1: Nee, er is wel rust in de tent en af en toe heb je een eilandje.
0: Ja, precies. Als er een leuk liedje op de radio is, dan staat Mandy te dansen op het bureau.
1: Ja, bijna.
0: Ja, precies. Maar dat
1: mag
0: is goed.
1: Niet altijd hoor.
0: Nee? Zijn er dan mannen die je streng aankijken van nou, doe eens even normaal?
1: Nee, er is er eentje die af en toe propjes naar me toe gooit van zeker als ik ga zingen.
0: Oh, wie is dat?
1: Dat is Marco.
0: Marco de propjesschieter.
1: Ja.
0: Nou Marco, je hoort dat je bent even exposed op de radio. Niet te hard schieten, hè, naar Mandy. Dan krijg je ruzie met ons.
1: Goed zo.
0: Wat leuk. Hoe is de muzikale smaak bij je HVO?
1: Die gaat nogal van 0 naar 100, zeg maar.
0: Van 0 naar 100 in 2 seconden.
1: Ja.
0: Oh, lekker, hartstikke goed. Wij sturen een mooie slagroomtaart richting HVO Meet. Mandy, ik zeg, doe de groeten daar.
1: Zal ik doen. Super, dankjewel.
0: Mooie dag vandaag.
1: Succes met de uitzending.
0: Ja, dankjewel. Groetjes, hè. Hoi, hoi.
1: Doei.
0: Mandy van HVO Meet, vandaag bij ons de gast in de vijf van het bedrijf. Gratis slagroomtaart voor de hele zaak, zeggen we dan. Met zometeen Ike en Tina Turner, Proud Mary. Maar eerst Tom O'Dell. Dit is Another Love.

Het zijn de favoriete vijf van HVO Meet. Je sprak net Mandy, de vijf van het bedrijf. Er is de Broadberry, Ike en Tina Turner, toch wel karaoke classic natuurlijk. Daarvoor Tom Odell en Another Love. Ascensio Domini, het is Hemelvaart 2026. En het enige wat nog beter is dan werken met de vijfjaar werkdag door je speakers is natuurlijk werken met de vijfjaar werkdag door je speakers, terwijl je geniet van slagroomtaart. En dat kan dankzij de vijf van de bedrijven sturen we gratis taart voor jou in de afdeling. Als je de favoriete muziek van jou en je collega's instuurt, dat doe je via 538.nl/bedrijf. Of stuur een brief naar postbus 2538. Nee, even zonder dollen. 538.nl, de vijf van het bedrijf.

0: Sexta en Faithless New Religion. Ja, volgende week is het natuurlijk de 538 Ibiza-week. Dus meteen een van de cursussen Spaans. En de hele week luisteren naar een 538 voor die compleet verzorgde trip van je leven. Richting het eiland Ibiza volgende week. De line-up van 538 met Direct, Won't Fall. Ook Share met Believe zometeen. En Alex Warren, Burning Down. Je hoort ze zometeen.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een

0: 3FM.nl voor alle info.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het altijd al.

0: zo van oeh.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
3: Begon jouw dag met ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas. Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
4: Ja, zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
4: Aldi.
7: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
4: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
8: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Draag vandaag bij aan natuur voor morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
10: Ik wil als dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen.

0: ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
4: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
5: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
4: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met onze kampioensfoto erop.
3: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
8: Kippie.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu
11: big deals bij Keukenconcurrent.
10: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
12: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion Hypotheken vanuit het hart.

538 Hemelvaartsdag met Cher en Believe in Life After Love. Dennis, is er dan op Hemelvaartdag wel een koffiegong aanwezig? Dat appt Jasper. Oh, hoor eens even. Hij klinkt gewoon lekkerder dan normaal nog, hè? Voor een driedubbele Johnny Wakker. Tijdens de 538 werkdag, want natuurlijk een officiële vrije dag, maar ook heel veel mensen wel aan het werk. Zo zie ik Hans de kraanmachinist. Dennis, ja, toch nog even een klusje doen. Er moet wat gelift worden vandaag. Afdeling spoedeisende hulp van het OLVG in Amsterdam luistert ook mee. En de makkelijkste manier om een werkdag een boost te geven, zelfs als je vandaag dan gewoon keihard aan de bak bent, terwijl heel veel mensen vrij zijn, en zelfs als je aan het werk bent, terwijl je eigenlijk met pensioen had kunnen zijn. Zoals dit verhaal over een Japanse dame die al ver voorbij haar pensioengerechtigde leeftijd is, maar met te veel plezier naar haar werk gaat, waardoor ze nu nog steeds 5 dagen per week achter de kassa staat bij de McDonald's. En ze is 93 jaar. En nee, dat doet ze niet omdat ze het geld nodig heeft, maar puur voor de lol. Ja, zoveel werkplezier valt alleen te halen als je natuurlijk omringd bent door kipnuggets en Franse frietjes. Of je favoriete hits op 538 natuurlijk. Lijkt me ook heerlijk hoor, als ik de 93 mag aantikken, dat ik dit nog steeds mag doen. Wat een dankbaarheid zou dat zijn.

0: 538 werkdag op een hemelvaart.
1: De 538
0: Inject Bali. En even kort checken waar je zit deze hemelvaart. Misschien ben je bij opa en oma op visite. Misschien ben je gewoon even bij de buren koffie doen. Staat ergens de barbecue al aan, dat kan natuurlijk ook. Ik kreeg al bericht van Down Under Australië in Melbourne. Ook daar staat 538 vandaag aan. Iemand die nog een tip heeft tegen mijn verkoudheid. Dankjewel, een glaasje grok. Ik zag de ingrediënten. Ik weet niet of dat op dit tijdstip verantwoord is. Ik zet gewoon nog een bakje koffie, maar dankjewel daarvoor. App maar even door met de 538-app. Waar ben je op dit moment met hemelvaart? Wat spook je uit? Waar zit je? Ben je misschien wel gewoon keihard aan het werk? Kan natuurlijk ook. Of op familiebezoek. Of op mini-vakantie. Laat het even weten. Het hele weekend hebben we iets gaafs. Hebben we tickets voor een van de dikste shows van het jaar. Olivia Rodrigo in de Ziggo Dome. 23 maart 2027.

0: het even doen met de 538-app. Hanneke met het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je voor ons in petto?
1: Sterspeler Messi, is die op tijd fit voor het WK? Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
2: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
4: Yeeha! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
5: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
6: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
7: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
8: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
10: Voor de makers. Praxis.
11: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Op zoek naar een volkszanger voor je sportclub? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
13: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
14: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
15: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
17: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
18: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus, AH2

0: serieus.
1: Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Oh, nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: 538 Nieuws.
6: 11 uur. Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. In het Zuid-Hollandse Wateringen is een vrouw met een auto een supermarkt binnengereden. Er raakte niemand gewond, maar er is wel een flinke ravage, zeggen regionale media. De brandweer moest de auto met een sleepkabel uit de winkel trekken. Het rijbewijs van de vrouw zou in beslag zijn genomen. Het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft aangifte gedaan tegen een medewerker die zware pijnstillers heeft gestolen. Dat deed hij ruim een jaar lang. De pillen werden illegaal doorverkocht. En het onderzoek blijkt dat dit soort diefstallen ook in andere ziekenhuizen en apotheken gebeurt. En Lionel Messi lijkt op tijd in vorm voor het komend WK. De Argentijn speelt dit seizoen bij een Amerikaanse club, maar die de laatste weken voor veel doelpunten zorgt. De bondscoach van Argentinië wil de sterspeler van inmiddels 38 heel graag opstellen in de selectie op het WK. 4 jaar geleden werden ze wereldkampioen. Messi heeft nog niet officieel gezegd mee te doen, omdat hij eerst wilde kijken of zijn lichaam het zou toelaten. Het weer in het binnenland, kans op onweer. Vanmiddag niet warmer dan een graad of 12. Hier en daar een zonnetje. Vanavond wat meer kans op buien. Dit was het 538 Nieuws.
7: Hanneke, dank. Dan 538 Verkeer. A1 Apeldoorn en Amersfoort bij Hoevelaken. Daar is een ongeluk gebeurd. 21 minuten extra reistijd. A27 Gorinchem Utrecht bij Lexmond. Auto met pech, 38. En de A58 Eindhoven Tilburg bij Moergestel, 23 minuten. A6 Lelystad Muidenberg. Een flitser bij Naarden, 43.2. Ook op de A10 is Zeeburgertunnel, A10 Noord, Amsterdam, 6.2. En de A27 Hilversum-Almere. De banlieus van Almere bij 114.2. En de A37, de grens van Duitsland-Hogeveen. Ter oosten van Nieuwlanden, 10.4.
8: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt!
9: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
10: Daar heb je Huub van Hubo.
11: Hoi!
10: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
12: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
10: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor €99. Hubo helpt.
13: Welkom bij de verfzaak.
12: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
14: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
7: 538. Goedemorgen.
13: Dennis Rijen.
7: Ja, even de mood checken.
15: Oh,
7: kijk, we hebben er zin in. Dat is goed. Met One Republic. Dit is Counting.

0: Het is de officiële hangmat-hit van deze hemelvaardag, Elizabeth Taylor, Taylor Swift. Radio 58, het is Ruijer in je apparaat. Incheck Bali. Dankjewel Bianca voor het insturen van dit prachtige bericht.
1: Ik ben onderweg naar België samen met mijn man, waar ik vandaag mijn collega, vriendin, trouwambtenaar Sandra mag trouwen met haar Wilco. Ik vind het echt super spannend, maar ik heb er mega veel zin in. En voor iedereen, vier de liefde. Altijd, overal, maar vieren.
0: Ah, mooi zeg Bianca, vier de liefde. Vind ik een mooi motto voor deze dag eigenlijk. Die neem ik gewoon over. Vier de liefde, altijd en overal. Appje van Leendert.
2: Ik ben lekker uitwaaien met de hond door de duinen en over het strand. Op kous met dat zoute lucht. Heel erg goed is voor je verkoudheid.
0: Oh ja, dankjewel voor de tip, Leendert. Lekker even uitwaaien op het strand ook. Heerlijk, zout water. Zou ik een hoop een surfplankje mee. Wetsuit aan en gaan. En een bericht van Edmund.
3: Ja, lekker chill op het bankje naar 538 luisteren in Nieuw-Vennep. I love this village.
0: 538 Dance Smash Classic. Ja, en vanaf zo'n danslijntje gaan we naar de Dance Smash Classic. Ja, het leven hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn. Hè. Nederlandse DJ en producer Carlo Resort zit in de 90's met vrienden te chillen in de studio. Potje schaken, een beetje hangen. Carlo denkt ineens, hey, weet je wat, zullen we een liedje gaan maken? Ja, hoe laten we dat doen?

eigenlijk is dit het voorspel voor de 538 Ibiza Week. Beetje de Spaanse taal machtig worden. Bailamos a Ricky Iglesias. Volgende week is het zover. Trips van je leven richting het feesteiland Ibiza te winnen. En zo meteen hier tijdens de 538 werkdag op Hemelvaart een nieuwe ronde van het nieuwe spel wat we hebben geïntroduceerd. Stop or go. Maak je kans op 100 euro. Heel simpel, je krijgt de kans om maximaal 5 vragen te beantwoorden. Een categorie die jij mag kiezen. De volgende categorieën zijn in het spel. De categorie algemene kennis, sport, topografie, showbiz, muziek en geschiedenis. Volgende week is het zover trips van je leven richting het feesteiland Ibiza te winnen. En zo meteen hier tijdens de 538 werkdag op Hemelvaart een nieuwe ronde van het nieuwe spel wat we hebben geïntroduceerd. Stop or go. Maak je kans op 100 euro. Heel simpel, je krijgt de kans om maximaal 5 vragen te beantwoorden. Een categorie die jij mag kiezen. De volgende categorieën...

de rest van het bedrag op het spel. Eén fout antwoord en je bent alles wel weer kwijt. Ja, de vraag is, durf jij het aan om zo meteen mee te spelen met Stop or Go? App dan even Go en je voornaam richting de studio met de 538-app. Go en je voornaam met de 538-app naar de studio voor Stop or Go. Ja, en de vraag van Afrojack, Sia en Guetta, ben je awake tonight?

0: Rob Schepers en de Week in One-Liners.
1: De 42-jarige Lionel uit Amsterdam is tijdens een avondje stappen zijn kunstbeen kwijtgeraakt. Lionel wilde in eerste instantie de kroegbaas nog aanklagen, maar volgens de advocaat had hij geen poot om op te staan.
0: De 538 Ochtendshow is er morgenochtend weer. Bij Radio 538.
2: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
6: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
7: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar €1,49.
8: Dat is een zonnig prijsje.
7: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
9: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find

0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
1: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Nog een keer! Papa, sneller!
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
5: Tip om je lunch up te spicen. Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
6: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AH borrelhapjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. En AH goudse kazenstukken, 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van
7: Albert Heijn. Geen borrel zonder Kippie Plank. Bestel online of kom naar de winkel.
8: Kippie.
9: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18+ speelbewust.
15: 538 Dennis Ruijer.
16: Ja, zometeen spelen we Stop and Go. Eerst het logeerpartijtje van Snelle en Maan.
15: Radio 538.
16: Blijven slapen.

0: cover van de hit van DJ José, Turn the Lights Off, op 58. Stop or Go. Ja, nieuwe ronde van Stop or Go. En we schakelen met Franeker. Daar zit Anja. Anja, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Wat gezellig dat je meespeelt.
1: Nou, dat hoop ik wel, ja.
0: Ja, maar je hebt een kleine hulplijn, want je dochter zit erbij, toch?
1: Ja, klopt. Ja,
0: dat is wel gezellig. Zijn ze even op hemelvaart bezoek of wonen ze nog thuis?
1: Ze wonen nog thuis.
0: Oké, wat leuk. Hey, ja, Franeker, zit je daar je hele leven al, Anja?
1: Ja, ik heb even een tussenstop gehad in Rijswijk, maar we zijn daarna weer teruggegaan.
0: Snel weer terug naar Franeker.
1: Ja.
0: Snap ik helemaal. Ja, Anja, je krijgt de kans om maximaal 5 vragen te beantwoorden. Ieder antwoord is 20 euro waard. Je hebt gekozen voor de categorie algemene kennis. Dus ja, maximaal 100 euro kan de score zijn. Na iedere vraag mag je zeggen stop of go. Om te kiezen voor doorgaan of stoppen. Maar bij een go zet je er wel het verdiende geld op het spel. Dus dat is spannend.
1: Ja, ik begrijp het.
0: Nou mooi, ben je er klaar voor?
1: Ja hoor.
0: Let's go.
1: Wij zijn er klaar voor.
0: Heel mooi, jullie zijn er klaar voor. Vraag 1. Welke kleur krijg je door blauw en geel te mengen?
1: Groen.
0: Ja, dat is een goed antwoord. Wat ga je doen? Stop or go?
1: Go.
0: Kijk. Moedige vrouw, Anja, lekker. Vraag 2. Wat is de grootste planeet in ons zonnestelsel?
1: Wat is dat?
0: Vraag
1: Jupiter.
0: Jupiter, zeggen de dochters ook mee. Ja, dat is het goede antwoord. Ja, stop or go, je zit op 40 euro.
1: Hallo? Go.
0: Go, hè? Jij zegt, we gaan gewoon door voor die volgende. Hoeveel continenten zijn er op aarde?
1: Zeven.
0: Ja, dat is het goede antwoord. 60 euro bij elkaar gespeeld, Anja. Lekker bezig. Ja, wat zeg je? Gaan we door of gaan we stoppen?
1: Nou, begin ik te twijfelen.
0: Ja, dat snap ik. Dat mag gerust, hè. Je mag ook gewoon stoppen.
1: We gaan door.
0: We gaan door, hoor ik. Moedige mensen in Franeker. Vraag nummer 4. Wie schilderde het prachtige schilderij De Mona Lisa?
1: Leonardo da Vinci?
0: Ja, dat is goed. Lekker. Zo, 80 euro inmiddels in de pocket, Anja. Wat ga je doen? Stop or go?
1: Go.
0: De allerlaatste vraag. Alles of niks. Oké, bereid je voor. Daar komt-ie. Vraag 5. De finale vraag voor 100 euro. Wat is het snelste landdier ter wereld?
1: Een jachtluipaard.
0: Een jachtluipaard. Gaan we even kijken naar de jury of dat het juiste antwoord is. Ja, dat is het goede antwoord! Ja, gefeliciteerd. Lekker hoor.
1: Dankjewel.
0: Goed gespeeld.
1: Goeie hulplijnen, hè?
0: Ja, goede hulplijnen. Ja, fantastisch gedaan. 100 euro bij elkaar gespeeld. Anja, gefeliciteerd.
1: Nou, dankjewel.
0: Jullie zijn de officiële winnaar bij Stop or Go. Wordt de buiten dan ook verdeeld, wordt er al geappt?
1: altijd.

538 Sabrina Carpenter en Taste. Op deze Hemelvaart 2026, richting 12 uur en richting het lunchmoment. Met Shakira. Ze nodigt je uit in haar zoo naar Limp Bizkit. Cover van de rockband The Who, deze grote hit Behind Blue Eyes.

0: tijdens de lunch. Ook meegenomen Martin Garrix en Love, Alex Warren en Bluff met Aan de Kust. Dat en meer zometeen.
1: Ze is triple Grammy winnares.
2: De sensatie op Pinkpop.

0: carwei-upgrade.nl. Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
1: Je zak gaat uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog.

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
2: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
1: Die andere stuiterbal daar.
2: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Je voelt je thuis, maar je touwen echt Bertstreek.
5: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
8: Zoveel money!
7: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
10: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
11: Ik zie wat jij niet ziet en het is overal te zien.
12: Tango?
11: Huh?
12: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
14: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
15: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
16: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
15: Nu tot wel €600 extra korting op Griekenland. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
17: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroo.nl.
18: Oké, mannen, bij wie kijken we 2K?
19: Niet bij mij, tv is te klein.
18: En ik heb geen barbecue.
20: Man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
21: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
22: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
23: Mooi van Ethos.
24: Ik wil als dino.
25: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
26: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
27: 538 Nieuws.
28: 12 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Vandaag vertrekt vanuit ons land een vliegtuig met 6 passagiers van virusschip Hondius naar Australië. Ze zijn niet besmet met Hanta, maar moeten bij aankomst toch nog zeker 3 weken in quarantaine. Niet thuis, maar in een speciaal gebouw naast een luchtmachtbasis. Tijdens de vlucht zijn ze helemaal ingepakt met beschermende kleding. Premier Jette ontvangt dit weekend de premier van India en wil het met hem hebben over het meisje Insia. Ze werd 10 jaar geleden als peuter in opdracht van haar vader uit Nederland ontvoerd naar India. Om de zaak onder de aandacht te brengen hebben alle Nederlandse Europarlementariërs een brief naar het parlement van India gestuurd. En Netflix komt in ons land met een goedkoop abonnement vanaf volgend jaar. Staat tegenover dat je favoriete films en series wel worden onderbroken door reclame. Het abonnement met advertenties bestaat al langer in bijvoorbeeld Amerika, Duitsland en Frankrijk. Hoeveel korting je dan krijgt, is nog niet bekend. Het weer voor vandaag wisselvallig en zo'n 12 graden. Vanavond ook nog wat buien. Morgen ongeveer net zoals vandaag. In het weekend een stukje warmer. Dit was het 538 Nieuws.
1: Dankjewel Anneke. Dan de 3 grootste files. A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor de Schiphol-tunnel 23 minuten. Dat komt door een te hoog voertuig. De parallelrijbaan is afgesloten. A7, 20 minuten vertraging daar richting Zürich voor Korwerder Zand. En de A12 voor Oberhausen-Arnhem tussen Duitsland en Duiven 22 minuten. En dan 2 controles. Dankjewel voor het doorgeven. De A6 Lelystad naar Muidenberg bij 43.3. En ook even uitkijken op de A37 Hoogeveen richting de grens met Duitsland bij Hollandse Veld bij 10.3.
2: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
2: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
8: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
1: 538. Een hele goede middag. Bluff en Sam Fender met Olivia Dien zometeen.

en aan de kust. Op Hemelvaartsdag. Of zoals wielrenners het noemen, de weg is van ons. Hoe zit je erin vandaag? Gewoon, ja, de schilders hier naast de 538-studio in de villa naast ons zijn gewoon lekker aan het werk. Misschien voel je je heel spiritueel vandaag. En is dat je excuus om uit te slapen tot 10:45? Of ben je gewoon lekker aan het werk? Hoe dan ook, van harte welkom bij Radio 538. Met zometeen weer kans op €100 in het spel Stop or Go. En verder de hits Sam Fender en Olivia Dean. Die ga je zometeen horen. En eerst Another. En

0: Ja, dat is nogal een zin, hè? I would catch a grenade for you. Dat gevoel ken je als je een kind hebt.
1: Ja.
0: Al twijfelde ik laatst wel.
1: Ja.
0: Om 3:14 in de nacht in complete duisternis op zoek naar een speen. Bruno Mars, hoorde je bij 5:38 met Anouk en Mike Posner zometeen. En eerst Argent.

0: feestdag. Wie is er aan het werk? En ja, diegene maakt zichzelf dan echt wel een extra superheld of heldin. En verdient dan nog meer een high 538. Met uiteindelijk ook, als jij diegene opgeeft, kans op het 538 Tostiizer, toch? Ja, ja. Pak even de 538-app erbij. Dat werkt het beste. En het leukste is als je wat wil inspreken. Dus welke collega wil je even een extra schouderklopje geven? Dwars door de radio heen, terwijl heel het Nederland mee kan genieten. We hadden bijvoorbeeld Wilbert laatst voor Ramon. Heb je even een idee hoe het werkt?
1: Hallo, Wilbert hier. Ik geef mijn collega Ramon een high 538 op de heide. Beste chauffeur van Goedjes. Goedjes!
0: Ja, welke collega verdient er volgens jou een high 538? Slide in onze appbox en spreek het in. Welke collega verdient de high 538? En verder, de hits, ze blijven lekker komen. Anouk, Are You Kidding Me? Komt eraan. Mike Posner en Miles Smith.
2: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
3: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
2: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
3: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Armin van Buuren in Universe.
2: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
6: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
7: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
10: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
9: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
8: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een tweejarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
11: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
13: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram €3,99. We doen met je mee. Plus.
14: Daar heb je Huub. Van Hubo.
15: Hoi.
14: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
16: 2 ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
14: Wat ook helpt, nu bij Hubo...

0: set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor 99 euro. Hubo helpt.
1: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
7: Kippie.
8: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
9: Dat is een zonnig prijsje.
8: Ja, zo goedkoop.
10: Dan gaan we vieren.
8: Aldi.
11: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
13: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
14: Hey, hallo daar.
15: 538, Mark Labrand.
14: Anouk en Jennifer Lopez hoor je zo meteen. En eerst Miles Smith met Nalehorn.

0: gratis 538 hebt. Welke collega verdient er vandaag extra op deze feestdag een high 538? Nou, Betty?
1: Ik wil een high 538 geven aan mijn zus die nu aan het werk is bij tuincentrum Flower Art. Als enigste.
0: Nou, bij deze, een high 538 voor Sussie. Johan hebben we ook nog.
2: Een shout-out naar alle RMO-chauffeurs vandaag in Nederland die aan het werk zijn.
0: Ja, ja, alle chauffeurs natuurlijk ook helden, helemaal lekker. Bastiaan?
3: Ik wil mijn collega Arthur de Groot een high 538 geven. Want die is vanochtend vroeg vertrokken met 3 vrachtwagens naar Denemarken om daar diesel te halen.
0: Oh.
3: Lekker goedkoop daar dus, maar hier duur verkopen. Nou ja, hij is dus nog even onderweg. High five.
0: Yes, en Bianca.
4: Hoi, dit is Biep uit Buren. Ik geef Josephine Romboud van de pannenkoekenbakken in Buren een high 538. Hey. Werk ze, moppie, bak ze.
0: De rest is vrij en jij, Josephine, staat gewoon allemaal kinderen blij te maken met stroop en poedersuiker. Ja, dat verdient een high 538. Tosti IJzer komt jullie kant op en niet stiekem die pannenkoeken daarin bakken, dat is goor. Jennifer Lopez nu met David Guetta samen. Don't know.

0: regent zonnestralen. Zo, lekker de hemelvaartboom optuigen. Oh nee, wacht, ik ga dingen door elkaar halen. Hemelvaartdag, ik hoop dat je lekker vrij bent vandaag. En lekker geniet van het lekkere weertje. En de 538-playlist met De Pauza. Zomerhit inwording, ga je zo meteen horen. Ook Tears for Fears komt eraan. En Iris met het laatste 538-nieuws.
1: Zeker, opnieuw slecht nieuws voor bondscoach Ronald Koeman.
0: Dat en meer zo meteen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: hapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers. Praxis.
5: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
10: When I land my best punch, you will go down.
9: 23 mei, alleen te zien op de Zone.
11: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
13: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendel.nl.
15: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
16: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
18: Oh, nu al zin in zaterdag.
17: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
19: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
20: Dat zeg ik.
21: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
22: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
21: Ai, de man met de hamer.
22: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
23: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
24: 538 Nieuws.
25: 1 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Bij protesten tegen asielopvang in Apeldoorn zijn meer mensen opgepakt dan eerder gemeld. Het zijn er 5. 2 staken vuurwerk af, 1 een rookbom en er was iemand met een gebiedsverbod. Het is al de hele week in Apeldoorn onrustig. En ook in Loosdrecht werden demonstranten opgepakt. Het RIVM heeft de testuitslagen binnen van passagiers van het cruiseschip Hondius, die begin deze week naar Nederland zijn gevlogen. Tot nu toe heeft niemand het hantavirus opgelopen. Toch blijven de mensen wel in quarantaine. 6 mensen uit Australië zouden inmiddels met het vliegtuig zijn vertrokken en zij gaan daar in quarantaine. De vrouw die verdacht wordt van het schieten op het huis van zangeres Rihanna in Beverly Hills wil geen psychologisch onderzoek. Haar advocaat wilde de rechtszaak juist uitstellen voor zo'n test, maar de verdachte zelf wil dat de zaak doorgaat. gaat. Ze wordt verdacht van poging tot moord. En slecht nieuws voor bondscoach Ronald Koeman. Jurriën Timber kan maandag nog niet meespelen in de thuiswedstrijd van Arsenal tegen Burnley. Maar zijn trainer zegt wel dat hij vooruitgang ziet. Timber raakte 2 maanden geleden geblesseerd aan zijn enkel. Bondscoach Ronald Koeman die maakt op 27 mei zijn selectie bekend voor het WK. Krijg je nog het weer, buien met kans op onweer. Het is 12 graden. Vanaf eind van de middag wordt het wat droger. En vannacht is het dan 6 graden. En tot zover het 538-nieuws.
0: Ja, en dan de 3 grootste files. A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 9 minuten. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Leende. 12 minuten doe je langer over. En de A12 Oberhausen naar Arnhem tussen Beek en Duiven. 19 minuten. En dan de controles. Dank voor het doorgeven. A4 oppassen Leiden-Amsterdam bij Rozenburg. 11.6. A4 Leiden-Amsterdam bij Schiphol, 7.8. A6 Lelystad naar Muidenberg bij 43.0. A37 Hogeveen, grens met Duitsland bij 10.3, dus bij Hollandse Veld. En de A58 Breda naar Tilburg, de laatste bij Molenschot, opgepast 52.5.
1: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
4: Op zoek naar een foodtruck voor je evenement? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
20: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
0: 538.
25: Mark Laplante.
0: Met zometeen de Bauza. McNabbing komt eraan, ook Offenbach. En eerst Marshmallow met...

0: Tears for Fears, 538 en Shout.
1: Dingen die.
0: Je kunt zeggen op een bepaalde locatie.
1: Maar ook in een sextape.
0: Ja, heb je me gehoord vorige week vrijdag bij Lindo? Zo vlak voor het weekend. Toen hadden we dingen die je kunt zeggen in een all-you-can-eat restaurant. Maar ook in een sextape. Patrice kwam met deze.
2: Ik weet niet of dat er nog bij past.
0: Melissa.
3: Wow, dat is veel vlees.
0: Mariska.
4: Oh, gadver, het ruikt hier een beetje naar vis.
0: En Pirke, niet chic te slaan.
5: Nee, ik hoef geen paling. Ik heb hier al een dikke T-bone.
0: Oké, okay. Ja, niet chic te slaan hier. Morgen een nieuwe ronde, zo vlak voor het weekend. En dan doen we... Zoiets met een winkel doen. Ja, oké. Dingen die je kunt zeggen in een fietsenwinkel, maar ook in een sextape. Ja, zullen we dat rondje doen? Oké. Heb je al enig idee wat je gaat roepen dan? Kijk, mam, zonder handen.

538 met de high energy van Kensington, you're the living for. De volgende man, voor zijn grote muzikale doorbraak, was hij ook al met muziek bezig. Hij was toen, nog geen zanger. Zangertje op een bruiloft. Ja, dat kan nu trouwens ook nog steeds. Ook nu kun je hem nog boeken, wereldwijd, voor bruiloften. Dat kost je dan tussen de 2,5 ton en 1 miljoen euro. Nou, dan mag je wel verwachten dat hij nog tot in de slaapkamer er ook nog viool bij blijft spelen, denk ik, de hele nacht. John Legend, daar gaat het over. Op 538 nu. Dit is All of Me.

0: or go.
1: Ja, vind je dat ook? We hebben het er net even over in de studio. Topografie zou ik dus nooit kiezen. Die lijkt me het allermoeilijkst. Ik zou, ja, showbiz of muziek natuurlijk. Maar ja, die moet ik wel kunnen natuurlijk. Maar het is helemaal aan jou. We hebben een nieuw spel. Stop or go. Daarin kun je een categorie kiezen. Dus dat is algemeen, geschiedenis, sport, showbiz, muziek, topografie of wetenschap. Nou, dan komt...
2: Of you, oh.
0: Stop or go.
1: Ja, vind je dat ook? We hebben het er net even over in de studio. Topografie zou ik dus nooit kiezen. Die lijkt me het allermoeilijkst. Ik zou, ja, showbiz of muziek natuurlijk. Maar ja, die moet ik wel kunnen natuurlijk. Maar het is helemaal aan jou. We hebben een nieuw spel. Stop or go.

0: Dan spelen we telkens door. €20 bij ieder goed antwoord. Zeg je stop, krijg je dat bedrag. Het risico van Go is dat als je een vraag fout hebt, gaat je bedrag in één keer naar nul en ga je helaas met lege handen naar huis. Wil je meedoen met Stop or Go? Je bent bij deze uitgenodigd in de gratis 538-app. Stuur eventjes het woord Go en dan je voornaam. Dus Go en je voornaam, gratis appen. En wie weet win je zometeen €100. Joan Osborne komt er ook aan. En beste vriendinnen Elton John en Dua Lipa.
1: Ze is triple Grammy-winnares.
2: De sensatie op Pinkpop.

0: 538.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Ren je in het zweet naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
5: Dat is een zonnig prijsje.
3: Ja, zo goedkoop.
6: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow.
10: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
16: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
17: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren.

0: dat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
5: Kippie.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
10: 538. Maak je brand.
11: Met zometeen nieuw rond de Stop or Go met kans op 100 euro. En je hoort Lucas en Steve.

0: Elton John en Dua Lipa en zometeen de Pussycat Dolls en Joan Osborne. Stop or go. Hey, dankjewel voor heel veel aanmeldingen in de 538-appbox. Hebben we je in dit geval niet teruggebeld? Straks doen we het nog een keer, zo vlak voor de middagshow met Frankie. Stop or Go, ons nieuwste spel met maximaal 100 euro te winnen. Hey Paul, goedemiddag.
1: Hey, een hele goede middag.
0: Lekker vrij vandaag?
1: Ik ben vandaag één dag vrij.
0: Hey, dat is fijn voor je. En wat doe je dan normaal gesproken? Wat ga je morgen dan weer doen?
1: Ja, morgen ga ik de nachtdienst in.
0: De nachtdienst, en wat doe je dan?
1: Ik zit op de meldkamer van de beveiliging.
0: Hey, wauw. Oh, dan ben ik nieuwsgierig naar. Wat is dan het eerste wat jij doet na een dienst als je weer in de auto stapt?
1: Nou, gewoon even lekker ontspannen. Lekker 538 luisteren.
0: Ja? Ja, dat is natuurlijk het perfecte antwoord. Maar ik kan me ook voorstellen, even geen muziek hier, weet je? Want je hebt zoveel prikkels en emoties. Maar jij gaat toch meteen muziek luisteren?
1: Ja, heerlijk.
0: Oké, okay, gelukkig.
1: Even lekker ontspanning.
0: Goeie klant. Hey, we hebben een paar categorieën voor je klaargezet in ons nieuwe spel Stop or Go. Je kunt kiezen algemeen geschiedenis, sport, showbiz, muziek, topo of wetenschap. Paul, welke categorie ga jij doen?
1: Heel graag de sport.
0: Alright, je minuut gaat nu lopen. Wie heeft de meeste Formule 1 wereldtitels gewonnen?
1: Ja.
0: Ik ga je een beetje helpen. Twee antwoorden zijn goed. Je kunt twee namen noemen. Ze hebben namelijk evenveel titels.
1: Ja, dat is lastig, hè. Dat is...
0: Ik wil nu een antwoord.
1: Ja, doe maar Verstappen.
0: Max Verstappen. Ah, shit. Nee, je had Schumacher of Lewis Hamilton kunnen zeggen.
1: Ja, klopt.
0: Ah, ja, dit was dan toch een beetje ook de spanning, denk ik, Paul.
1: Ja, ja. Dat is helemaal.
0: Jammer. Ga je het over een tijdje weer een keer proberen?
1: Ja, zeker weten.
0: Oké, okay, met 0 euro huiswaarts. Maar je krijgt wel een supermooi tosti-ijzer. Wat de beveiligingsdiensten hopelijk nog wat fijner maakt voor je. En dank dat je erbij bent.
1: Ja, oké. Okay, hartstikke bedankt.

0: Een hele goede middag. De naam is Mark en dit was Naalhorn Dinner Party. Je bent bij 538 met morgen natuurlijk gezellig de weekend pre-party, de 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. En natuurlijk, ja, het is vrijdag, dus we hebben Rob Schepers de week in one-liners. Vorige week had hij onder andere dit.
1: Massale zoektocht in Duitsland omdat een bejaarde demente man zijn eveneens demente en blinde 91-jarige vrouw heeft achtergelaten in de auto en die vergeten is waar de auto staat. Volgens de man zou het gaan om een oud model, grijs met versleten bekleding en afhangende koplampen. Over het model van de auto is er niks bekend. De politie tast, net als de vrouw zelf, volledig in het duister. En de laatste van vandaag. Ja. De laatste woorden van de blinde vrouw toen haar man uitstapte. Nou, als ik je niet meer zie...

0: Nou, meer scoops. Zometeen, Iris, wat heb jij in het nieuws?
1: Nou, een archeologische vondst in Noorwegen met wel een hele jonge vinder.
0: Oh. En meer hits, onder andere Eagle Eye Cherry ga je horen. Maxime en Babette komen eraan. En Chris Brown.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
5: Tango?
4: Huh?
5: Ja, er zijn Tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
7: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
8: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
7: Voor pallets van 100 kilo?
8: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Hey, dat is Tom die net parkeert.
14: Hey, oh, sorry.
13: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
15: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
16: Kia. Movement that inspires.
13: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
17: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
18: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
19: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
18: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
1: Alles voor kampeergeluk.
17: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
18: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
10: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
12: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting
20: En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
21: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
22: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
23: 538 Nieuws.
24: 2 uur.
25: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Er lijkt een nieuwe kindermishandelingszaak te zijn, en dit keer in Groningen. Volgens een regionale krant gaat het om een zaak tegen 2 moeders uit het oosten van de provincie. Die worden verdacht van ernstig geweld tegen een meisje van 6 en een jongen van 7. Het meisje zou zelfs even in coma hebben gelegen. Premier Jette is inmiddels op Curaçao. Hij heeft de afgelopen dagen alle 6e eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk bezocht. En Curaçao is de laatste.
26: Het is goed om met eigen ogen ook te zien wat hier speelt en welke kansen er liggen.
25: In het coalitieakkoord van Jettes kabinet staat ook dat het Caribisch deel meer aandacht gaat krijgen. De Amerikaanse president Trump en de Chinese leider Xi Jinping hebben in hun toespraken bij het staatsbanket gezegd dat ze blijven werken aan nauwere banden. Volgens Xi kunnen Trumps doelen en de ontwikkeling van China goed samengaan. Trump vond de gesprekken andersom ook positief en productief. En in Noorwegen heeft een jongetje van 6 iets bijzonders gevonden tijdens een schoolreisje. Namelijk een zwaard van 1300 jaar oud. Hij zag het wapen uit de grond steken en pakte het op. Archeologen zeggen tegen Noorse media dat het zwaard uit de vroege Vikingtijd komt en uitzonderlijk goed bewaard is gebleven. Krijg je nog het weer? Het wordt inmiddels ietsje droger. Wel af en toe een bui nog, hoor, bij een graad of 12. Vanavond en vannacht is het droog en een graad of 6. En tot zover het 538 Nieuws.
0: En dan de 3 grootste files. A12 Arnhem naar Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 7 minuten. A12 voor Oberhausen Arnhem voor Duiven vanuit Oud-Dijk, 6 minuten. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, 9. En dan de belangrijkste controles. Dankjewel voor het doorgeven. Pas op de A2 Echt-Weert, 222.6. A4 Leiden naar Amsterdam, 30.8. A6 Lelystad naar Muidenberg bij Naarden, 43.5. A9 Alkmaar Haarlem. Daar staan ze te controleren bij 57.6. A27 Gorkum-Utrecht bij Houten, 68.5. A37 Hogeveen richting de grens met Duitsland bij 10.3. En de A58, de laatste bij Tilburg, richting Breda, 45.9.
27: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
28: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
29: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
28: Wij houden van alle auto's. Auto First. Geen gedoe. Goed geregeld.
30: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: 538. Goedemiddag, Alok en Khalid. Dive into me. Eagle Eye Cherry, ze komen eraan. En nu Gizo en Zane.

Eagle Eye Cherry. We hebben allemaal zo iemand gehad, hè? De knappe jongen of het knappe meisje in de klas waarvan we nu, al is het 30, 40 jaar later, de naam nog weten, toch? Wie was het bij jou? In welke klas? Jennifer was het bij Eagle Eye Cherry, maar dat is vals. Ja, dat is vals. Eagle Eye Cherry zat in de klas bij Jennifer Aniston. Hoe vaak is het tegen hem dan gezegd? Hey, opletten. Opletten. Ja, bij mij was het Tessa. Tessa was de blonde Katja Schuurman eigenlijk op school. Ik weet niet hoe, maar het is me toch ooit gelukt om haar op date mee te krijgen. En dan kom ik opnieuw bij de zin, ik weet niet hoe. Maar er zijn later op die avond een paar debiele vrienden van mij aangehaakt op de date tussen Tessa en mij. En we wilden op een gegeven moment in Amsterdam van punt A naar B. En een van de jongens die in Amsterdam woonde, die zei van, oké, weet je, we kunnen zo lopen. Ja, of het is gewoon super kort, maar dan moeten we over de wallen. Waarop ik zeg, ho, jongens, wie zegt dat Tessa s'avonds op haar werk wil komen? Ik ben op de eerste date met Tessa recht in mijn gezicht geslagen. En terecht. Ja, echt meer dan terecht. Go Tess, goed gedaan. Dit is Radio 538. Met zometeen Direct, My Blood komt eraan, Taylor Swift. En vergeet ook niet dit weekend te luisteren. Kans op tickets voor, heel speciaal, Olivia Rodrigo de concert volgend jaar in Nederland. En nu Maxime en Bas.

0: De Zaas. Zometeen de band die een tijd geleden op bezoek was bij Edwin Evers. De Haagse Rijgertagers, je weet wel.
1: In 24 jaar tijd hebben we echt met een hoop DJ's zijn we te gast geweest bij een hoop radiostations.
2: Ja,
1: een hoop DJ's.
2: Ga door.
1: Jij bent er één van.
2: Ja.
0: Altijd even voor een grappie. Spike van Direct. Je hoort ze zometeen met My Blood. En morgenmiddag natuurlijk weer een nieuwe uitzending van Evers. Zo vlak voor het weekend met Kobus en Henk. Nou, en over lachen gesproken. Ja, met deze gast kun je wel het meeste lachen, toch? Als die de gast is bij Evers. Oké, wie dat is, dat hoor je zo meteen. En ook Kygo en Khalid komen eraan.
3: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
4: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
3: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
4: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Armin van Buuren in Universe.
3: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
5: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
6: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
7: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
8: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion. Hypotheken vanuit het hart.
9: Kopers opgelet, nu!
10: Big deals bij Keukenconcurrent.
9: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
11: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
12: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
14: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
13: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
15: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
16: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
17: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten.

0: Ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
2: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Op zoek naar een band voor je bedrijfsfeest? Ga naar showbird.com. Het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
5: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik. Gamma!
7: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.

0: aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Hey, goedemiddag.
2: 538. Mark Labrand.
1: Oeh, lekker Simple Minds zometeen. Kygo komt eraan en Direct.

0: Kygo en Save My Love met Khalid samen. Het is 538. Ja, morgen. Evers, kick-off van het weekend. Wie is er nou te gast? Nou ja, die stem die herken je waarschijnlijk wel uit duizenden.
1: We hebben niets geëngageerd. Er is niets dat we zeggen, oh, we gaan nou even leuk naar het pretpark toe om ontmoeten iets leuks hebben. Ja, je ziet me beter uitkomen dat ik echt denk, waarvoor ben ik nog op televisie? Want dan is het echt een oude begraafplaats van Texel die je ziet. Dat is echt verschrikkelijk. Nou, als er nou nog iemand durft te zeggen dat ik ijdel ben, dan snap ik geen bal meer van. Want ik ben echt op de meest vreselijke momenten ben ik gefilmd.
0: Ja, je vertelde die over zijn real life soap. Oh, wat was die laatste aflevering kloten, omdat het de laatste was. Ik hoop echt alweer op een nieuw seizoen. Gerard Joling, ja, die natuurlijk ook furoren maakte bij Koningsdag op het Chasséveld in Breda. Zijn optreden met Afrojack samen.

Hey, super vet. Volgende week is het de 538 Ibiza week. Je maakt heel veel kans op trips voor twee richting het eiland waar je onder andere gaat feesten bij David Guetta. Daarom hoor je hem zo meteen met Kelly Rowland en nu Max en Andy.

0: en Kelly Rowland, When Love Takes Over op 538. Zometeen nog een goed duo. Eminem, Rihanna, Love The Way You Lie. Ook hoor je de dance smash van deze week. Dat is de nieuwe van Calvin Harris. En Iris, wat heb jij zometeen in het nieuws?
1: Welk record Yannick Sinner net heeft afgepakt van Novak Djokovic?
0: Dat en meer zometeen.
2: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
5: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Renma, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
10: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Oké, mannen, bij wie kijken we het WK?
14: Niet bij mij, tv is te klein.
15: En ik heb geen barbecue.
16: Man, zo kun je het WK toch niet kijken? Maak je klaar voor het WK met Man. En win nog voor de aftrap een tv, barbecue, WK-shirt of een voetbalreis naar Valencia. Ga naar man-man.nl, doe mee en win.
17: Chris?
18: Ja?
17: Hoef jij niet te werken vandaag?
18: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
17: Dus, heb je nu...
18: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
17: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
20: Odido.
21: 538 Nieuws.
22: 3 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Twee moeders uit Groningen worden verdacht van ernstige mishandeling van hun eigen kinderen. Het zijn een meisje van 6 en een jongen van 7. Het meisje moest bijvoorbeeld haar eigen braaksel eten en was er op een gegeven moment zo slecht aan toe dat ze in coma werd gehouden. De moeders zouden de mishandelingen ook hebben gefilmd. Het OM doet onderzoek. Engeland komt sneller dan verwacht met anti-drone systemen voor Oekraïne. Dat werd afgelopen nacht opnieuw aangevallen, vooral de hoofdstad Kiev. Er zijn zeker 5 doden en meer dan 40 gewonden. President Zelensky herhaalde nog maar eens dat de steun van andere landen nodig blijft. Iran heeft Chinese schepen doorgelaten in de straat van Hormuz. Sinds de oorlog houdt Iran het stuk zee gesloten. China had gevraagd of hun schepen er wel door mochten en Iran vond dat dan goed. President Xi Jinping die besprak het ook met president Trump, die op staatsbezoek is in China. Ze zijn het erover eens dat de straat van Hormuz open moet blijven. En tennisser Jannik Sinner die staat in de halve finales van een toernooi in Rome. Hij versloeg André Rublev en het was zijn 32e Masters-overwinning op rij. Daarmee heeft hij het record van Novak Djokovic afgepakt. Sinner is de nummer 1 van de wereld. Krijg je nog het weer, buien met kans op onweer. Het is 12 graden. Vanaf eind van de middag zometeen wordt het wat droger. Het is dan 6 graden vannacht. En tot zover het 538 nieuws.
0: Dankjewel Iris. Dan het verkeer. 2 vertragingen. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Maastricht Airport. Door een ongeluk 20 minuten. En de A76 geleen naar Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 7. En dan 3 controles. Dankjewel voor het doorgeven. De A12 Arnhem-Ede bij Ede. 106.6 de A20 bij Moordrecht. Dat is naar Gouda toe vanuit Rotterdam bij 44.4. En de A50 Arnhem-Os bij Hilsum opgepast bij 164.4.
20: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
22: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
0: 538. Zometeen de nieuwe van Calvin Harris, ook Eminem en Rihanna, Love the Way You Love.

Vind je hem lekker? Het is de dance match van deze week. Satisfied, de nieuwe van Calvin Harris. Ik heb zo'n respect voor die gast. Ik bedoel, die heeft echt een traumatische jeugd gehad. Opgegroeid in Schotland. Regen. Doedelzakken. En kilte. Ja. Nou, en over moeilijke jeugd gesproken. Eminem, potverdikkie, Detroit. Ja, dat was in die tijd dat hij daar opgroeide, echt je kapotte wasmachine en je minste zorg. Als Google Maps in die tijd bestond, die had dan op de navigatie in bepaalde straten waarschijnlijk gezegd: zoek het uit, succes ermee, ik stop hier. Je hoort hem nu met Rihanna samen.

0: 100 euro. Here we go.
1: Stop or go.
0: Stop or go. Hey, bij welke categorie voel jij je het fijnst? Algemeen? Of weet je veel van geschiedenis, sport, showbiz, actualiteit, topografie of wetenschap? Als je zometeen in de uitzending komt, mag je een categorie kiezen die gewoon chill voelt voor jou. En dan gaat de minuut in. Krijg je maximaal 5 vragen. Per goed antwoord verdien je 20 euro. Na iedere vraag kun je zeggen stop or go. Bij go blijven we maar gaan, maar loop je wel het risico dat als je op een gegeven moment een vraag fout hebt, zelfs de laatste, dan gaat in één keer je bedrag naar 0 euro. Hey, bij welke categorie voel jij je het fijnst? Algemeen? Of weet je veel van geschiedenis, sport, showbiz, actualiteit, topografie of wetenschap? Als je zometeen in de uitzending komt, mag je een categorie kiezen die gewoon chill voelt voor jou. En dan gaat de minuut in. Krijg je maximaal 5 vragen. Per goed antwoord verdien je 20 euro. Na iedere vraag kun je zeggen stop or go.

0: Zet daarin het woord go plus je naam en stuur dat eventjes op. Dus go plus jouw naam via de 538-app, stuur naar de studio. En wie weet speel je zo meteen mee. En George Michael, die komt er ook aan zo.
1: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
5: Van Showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
6: Pap, die moeten we hebben!
5: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
7: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
8: Onlineveilingmeester.nl.
9: Ik zie wat jij niet ziet. En het is overal te zien.
10: Tango?
9: Huh?
10: Ja, er zijn tango veel tango's. Altijd één in de buurt waar je snel en simpel kunt tanken. En dan vol vooruit.
11: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
12: Altijd tanken met extra korting? Download de Tango-app.
13: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
1: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Obelie, alles voor kampeergeluk.
4: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
3: Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen.
5: Alles voor kampeergeluk.
6: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
9: Daar heb je Huub van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer.
11: Hubo helpt.
12: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
13: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor €99. Hubo helpt.
14: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
15: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
16: De Kippiepan. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
17: Met Libellen mag je gezien worden. Want bij een jaar Libellen krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libellen nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libellen.nl/actie.
18: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
19: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal...

0: helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
0: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: 538. Maak je brand. Met de nieuwe van Afrojack en Getta zometeen. En dit is

0: George Michael, Mary J. Blige. Zo, persen we die laatste energie voor deze werkdag er even uit als je aan het werk moest vandaag. Martin Garrix en Afrojack, die komen eraan zo. Stop or go. Hey Jasmine, goedemiddag.
1: Hi.
0: Hey, welkom in ons nieuwe spel Stop or Go.
1: Yes.
0: De ultieme fantasie is natuurlijk dat je er zometeen vandoor gaat met 5 goede antwoorden en dus 100 euro. Heb je al enig idee hoe je dat gaat besteden, Jasmine?
1: Nou, ik ga samen met mijn bestie op vakantie, dus ik denk dat ik dat lekker meeneem.
0: Ja, hey, dat is een leuk idee. Dan zijn we er ook nog een beetje bij financieel. Of is het niet verstandig voor de maatschappij als wij dat soort vakanties financieel steunen?
1: Oh, absoluut wel.
0: Waar gaan jullie naartoe?
1: Wij gaan naar Frankrijk.
0: Oh, en wat ga je daar doen?
1: Dat is nog een verrassing, gewoon gezellig zuipen.
0: Zuipen? Zei je dat nou?
1: Nee, hij mag niet drinken. Ja, ik zei zuipen.
0: Oké. In Frankrijk zuipen, nou chic. Algemeen, geschiedenis, sport, showbiz, muziek, topo of wetenschap. Jasmine, welke categorie mag het gaan worden voor jou?
1: Showbiz.
0: Alright, start de tijd. Met wie was Brad Pitt getrouwd tot 2016?
1: Angelina Jolie. Zo,
0: pech. Hatsikadatsi, dat is al 20 euro. Dat is 1 glaasje wijn in Frankrijk. Stop or go?
1: Go.
0: Oké. Wie is de hoofdredacteur van het bekende weekblad Privé?
1: Geen idee.
0: Zit nee, s'avonds vaak bij shownieuws. Denk ik, help je een beetje? Ja, dan wil ik nu echt de naam van je horen. Helaas, het is Evert Santegoed.
1: Oh, ja, klopt, ja.
0: Ja.
1: Nu zegt, ja.
0: Ja. Ja, dat is vaak met dit soort dingen. Ja, Jasmine, ja, dan wordt het toch...
1: Je komt niet op die naam.
0: Je charmes in de strijd te gooien in Frankrijk. In de hoop op een drankje. Oui, oui. Hey, als troost krijg je een tosti-ijzer en ik vond het leuk dat je meedeed.
1: Oh, waanzinnig. Nou, bedankt.
0: Goed zo.
1: Was gezellig.
0: Hoi. Stop for now.

0: Michel. En daarvoor nog een beetje champagne van de Villa Michel. Voor Martin Garrix, die vandaag 30. Ja. Zometeen de middagshow met Frank en Jelte. En Iris, wat zit er in het nieuws?
1: Max Verstappen is goed begonnen aan zijn raceweekend op de Nürburgring.
0: En Frank en Jelte vroegen gisteren, heb je wel eens met iemand staan praten? Had je niet door wie het was? Luisteraar Aniek stond in de lift met een BN'er.
2: Ik liep stage in een hotel in Antwerpen. En daar was een vaste gast. En die had ik al vaker gezien aan de receptie. En toen stond ik dus met haar in de lift. En met dus haar partner. En ik was met haar aan het kletsen. Het was heel gezellig. En ik zeg, ja, u komt me gewoon heel bekend voor. Jij zegt, schat, kom jij in Nederland? Ik zeg, ja. Zegt ze, ik ben Kim Holland.
3: Oh, dat verklaart ook het hotel.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
5: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta. Alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
4: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
6: Keukenkopers, opgelet. Nu
7: big deals bij Keukenconcurrent.
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.

0: Plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers. Praxis.
3: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
4: Dat is een zonnig prijsje.
3: Ja, zo goedkoop. Dat gaan we vieren.
5: Aldi. Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Joujou.
11: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
12: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf.
13: Dat zeg ik.
14: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
15: 538 Nieuws.
16: 4 uur.
17: Schut. Premier Jette is begonnen aan de laatste dag van zijn kennismakingsbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Hij heeft de afgelopen dagen alle 6e eilanden bezocht. Curaçao is de laatste, maar of ze daar op Jette zitten te wachten?
18: Is hij plakken komen brengen? Geld? Dan is hij welkom.
17: In het coalitieakkoord van Jette's kabinet staat ook dat het Caribisch deel meer aandacht krijgt. Ook vandaag is er weer een hoop gebeurd in de Britse politiek. De minister van Volksgezondheid is opgestapt. Zij wordt gezien als uitdager van premier Starmer, die onder vuur ligt na het enorme verlies van de Labour bij de lokale verkiezingen. Max Verstappen is goed begonnen aan het raceweekend op de Nürburgring. Hij zette met zijn Mercedes in de eerste kwalificatietraining de 3e tijd neer. Vanavond is de 2e training. De 24 uur van de Nürburgring geldt als een van de zwaarste races ter wereld. Die is zaterdag en zondag. De kwalificatie is morgen. En ja hoor, ze zijn er al, de eerste Harry Styles fans. De zanger treedt zaterdag pas voor het eerst op in de arena, maar de fans die hebben zich gisteren alvast verzameld. Ze komen uit Oostenrijk, Frankrijk en Spanje, maar natuurlijk ja, ook gewoon uit Nederland.
19: Eens in zoveel jaar komt hij, dus dan vind ik het voor die paar dagen een weekje dat je dan even vrij neemt van werken en dan gewoon even dat doet. Dus dan is mijn vakantie, ja. Ik vind het gewoon niet super gezellig. Net als op je camping ook een beetje buiten zit. Ja, is een beetje hetzelfde toch?
17: Ja, de fans die hebben slaapzakken mee en werken met hun eigen bedachte nummersysteem. Als ze niet weggestuurd worden door de politie trouwens, want die ziet dat als kamperen en dat is verboden daar. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht, is het wat droger bij een graad of 6. Morgen buien en 12 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
4: Nou, hadden we gisteren nog de langste file van het jaar. De drukste spits was het, hè? Meer dan 1000 kilometer, maar het valt mee, hè, vandaag.
10: Extreem rustig. Er zijn maar 4 files en bijvoorbeeld eentje bij de grenscontrole. Op de A1, daar staat 8 minuten. De A2 Maastricht-Luik, daar staat voor Oost-Maarland door een vrachtwagen met pech een kwartiertje. En op de A8 Amsterdam-Zaandam voor de brug over de Zaan 8 minuten. Flitsers op de A1 Amsterdam richting Naarden bij 7.9. De A6 Emmeloord-Jouren bij 295.4. De A6 Muidenberg-Lelystad 47.3. En nog eentje op de A15.

0: extra voordelig bij de verfzaak.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

0: Ah, daar beginnen we elke dag altijd mee, hè? Iemand die rijdt in de auto van een bekendheid. Ik zag dat de oude auto van Johan Cruijff, die staat nu in een museum ergens in Nederland. En ik dacht, er zullen toch wel mensen zijn die misschien een keer tweedehands een auto van een bekende Nederlander hebben gekocht.
1: Ja, het kan best zijn ook dat het niet meteen naar jou is gegaan, maar dat er nog meerdere eigenaren tussen gezeten hebben.
0: Maar dat er dan, weet je wel, bij de koop wordt dan even zo gefluisterd van het is de oude auto van Marco van Basten.
1: Hm? Ja? Hier heeft René Vroger nog in gereden.
0: Ja? Nou ja, het kan ook een grote bekende crimineel zijn natuurlijk. Dat hoor je ook wel eens. Zo'n auto wordt dan afgepakt en wordt dan geveld.
1: Dan
0: zou
1: ik wel het handschoenenkastje even nakijken.
0: Ja, voor de zekerheid. Ja. Als je denkt, waar komen die gepantserde deuren vandaan?
1: Dikke ramen,
0: waarom is dat eigenlijk? Zit er iemand te luisteren die rijdt in de auto van een bekendheid? En we zouden het dus leuk vinden als jij ons dan eventjes belt om te vertellen dat jij die hebt. Als jij diegene bent, pak even de telefoon 0909-3000-538. Of laat het heel simpel weten bij ons in de 538-app. Kun je ons een berichtje sturen. Dus zit er iemand te luisteren die rijdt in de auto van een bekendheid? Bel even 0909.

0: Zeggen we dat er een feitje binnen is gekomen?
1: Ja, het mag helemaal vaart zijn, maar er komen gewoon mensen binnen.
0: Nee, inderdaad!
1: Remco wil een feitje van je horen.
0: Oh, ik ben zo dol op onze luisteraars. Ik doe het altijd bij een liedje van Michael Jackson, hè? Even een feitje. Het liedje stond op een cassettebandje vol met demo's voor Quincy Jones, de producer van het album Thriller van Michael Jackson. Maar eigenlijk ging het om een liedje dat verderop op het demo-cassettetje stond. Die wilde Quincy helemaal niet. Die zei, ik vond dat eerste liedje heel erg leuk die op de cassette stond. Bleek een liedje te zijn van Toto. Deze plaat van Michael Jackson is helemaal van A tot Z ingespeeld door Toto. Behalve gezongen door Toto, want Michael Jackson heeft het gedaan. En die kwam op Thriller. Nou,
1: ik doe het ervoor.
0: Nou,
1: ja, ik doe het ervoor. Ja, netjes.
0: Ondertussen zijn we ook op zoek naar iemand die in de auto rijdt van een bekendheid. Zit er iemand te luisteren? Bo?
2: Ja?
0: Van wie heb jij de auto?
2: Ja, ik rij, als het goed is, in de auto van Mark Labrand. De eerste BMW 1-serie.
0: Ja joh! Maar dan heb jij denk ik een hele schone auto.
2: Ik heb, in principe wel. Vandaag even niet, want mijn Rottweiler die dacht, dat is een leuke plomp, daar spring ik in. Maar over het algemeen heb ik een hele keurige auto.
1: Ik denk dat Mark dit verschrikkelijk vindt om te horen. Die is zo netjes op zijn auto en dan ligt er nu een kwijlende Rottweiler in.
0: dat trekt
1: dat meen je niet.
0: Maar is het een goede auto of moet ik Mark er even op aanspreken van de week?
2: Nee, het is een hartstikke goede auto.
0: En heb je rechtstreeks gekocht? Of weet je wel, was het zo'n verkoper die zei, weet je van wie die auto is geweest?
2: Nee, wij hebben de auto overgenomen van hele goede vrienden van ons. En zij wist mij dus te vertellen van, nou, dan rij je bij deze in de allereerste BMW 1-serie van Marie Laban.
0: Ah, dat is geweldig. En je bent er blij mee?
2: Ik ben er heel blij mee.
0: Ooit iets geks gevonden in het dashboardkastje of achterin of bij de reserveband?
2: Nee, ik gok erop dat hij voorzien had dat dit ooit een keer ging gebeuren. Dus die auto is brandschoon.
0: Oh. En ook niet als je langs een parkeerplaats, langs de snelweg rijdt, dat ze zeggen, hé Mark.
2: Nee, heb ik ook nog niet gehad. Nee.
0: Nee, geen drukte op parkeer, op
1: lichtsignalen van vreemde mannen.
0: Gelukkig maar. Bo, wat leuk dat je even inbelde.
2: Ja, graag gedaan.

0: Lambert en What Do You Want For Me op 538 in de middagshow, waar zometeen een grote, heuse wereldpremière is van de nieuwste Martin Garrix en Ed Sheeran. Ze hebben een samenwerking.
1: Vind ik echt heel leuk dat dat mag en kan.
0: Ja, het blijkt al heel lang vrienden te zijn. Hebben dat liedje al lang geleden gemaakt, maar bleef maar op de plank liggen. Nu hebben ze hem afgemaakt en zometeen mogen we jou niet de hele plaat laten horen. Want het is allemaal heel, ze hangen allemaal regels aan. Maar we mogen dus een goede minuut aan je laten horen van die nieuwe Martin Garrix en Ed Sheeran. En misschien is het ook genoeg. En,
1: misschien vind je het niks. Dan
0: kan
1: blij
0: ook.
1: Dat het maar een minuut duurt.
0: Precies, zo kan het ook zijn. En hij is jarig vandaag, hè, Martijn? Wat geef je de man die alles al heeft? Nou ja, een liedje met Ed Sheeran. Zometeen dus, voor de allereerste keer hier op de radio, de nieuwste van Martin Garrix en Ed Sheeran. Ik heb hem zelf ook nog niet gehoord, dus dat spannend. Leuk, je hoort hem zometeen. En het nieuws komt eraan van 16:30. Dat is met jou, Iris. Iris, wat heb je mee voor ons?
2: Hoe Yannick Sinner de titel van beste tennisser van de wereld weer waar maakte vandaag.
3: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
4: Of je beleeft samen met Radio 538... een

0: komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dat zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
4: De Kippieplank. Die bezorgen we 6 dagen per week gewoon thuis. Ga naar kippie.nl.
5: Schoon en fris. Nu betrekpleister Fleuriel wasmiddel Renew vloeibaar 2 stuks voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging.
6: En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
8: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt.

0: installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Op zoek naar een spreker voor je congres? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligo, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligo en ontdek het zelf.
8: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
7: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
9: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
10: Vanavond en vannacht is het droger en een graadje of 6. Dan morgen, ja morgen, een natte dag. Er zijn buien en 12 graden. En dan verkeer graag, Jelte.
11: Nou, was gisteren nog de drukste spits van het jaar. Misschien vanmiddag wel de allerrustigste. Er staan maar 2 files. De A2 Maastricht-Zuid-Luik, daar staat voor Oost-Maarland 8 minuten. En op de A8 Amsterdam-Zaandam voor de brug over de Zaan, daar 10 minuten. 1 flitser gezien op de A27 Utrecht-Hilversum bij 88.5.
10: Het is 4:30. Iris is bij ons en ze heeft het belangrijkste nieuws.
12: Goedemiddag, het OM is bezig met een onderzoek naar 2 vrouwen uit Groningen die hun eigen kinderen zouden hebben mishandeld. 1 ding staat al vast, ze zijn het ouderlijk gezag over de kinderen voorlopig kwijt. Jeugdbescherming neemt dat over. De kinderen van 6 en 7 zouden onder meer geschopt en geslagen zijn. Opvallend veel examenklachten gaan dit jaar over geluidsoverlast en dan met name over de fatbikes. Ja, ze dringen zelfs door tot in de zalen waar de scholieren zitten te ploeteren. Niet letterlijk natuurlijk, maar het gaat dan vooral om de alarmen van de fatbikes die afgaan op de schoolpleinen.
10: Ja, dan moet je erheen natuurlijk. Ja. Terwijl je in je examen zit en de rest heeft er last van.
12: Yannick Sinner heeft voor de 32e keer op rij een wedstrijd op een Masters toernooi gewonnen. Dat deed hij in Rome vanmiddag. En hij verbrak daarmee het record van Novak Djokovic. Sinner plaatste zich ook meteen voor de halve finales van dat toernooi. Hij is natuurlijk al de nummer 1 van de wereld. En een andere wedstrijd op datzelfde toernooi werd trouwens een latertje gisteravond. 500 meter verderop werd Inter Milaan namelijk bekerwinnaar. En de fakkels en het vuurwerk daarvan zorgden voor een enorme rookwolk in de tennisarena. En die moest dus worden stilgelegd. De partij die stopte pas om 2:00 s'nachts. Voor het eerst in de geschiedenis krijgt de finale van het WK voetbal een halftime show. In de rust treden Madonna, K-pop groep BTS op. En ook Shakira staat op het podium met haar officiële WK-nummer.
10: Dat er nog steeds mensen zijn die denken dat we Madonna willen zien.
12: Ja.
10: Dat vind ik zo vallend.
12: Ja.
10: Kijk, BTS is slim, weet je wel. Natuurlijk
13: ja,
10: moet je
13: dat gaaf ook. Die
10: maar, Madonna, weet je wel. Heb je die nieuwe muziek gehoord van
13: nee,
10: me?
13: Slecht.
10: Wil ik niet. Heb je gezien hoe ze eruit ziet? Oi.
12: De finale is over ruim 2 maanden in New Jersey. In Noorwegen heeft een jongetje van 6 iets bijzonders gevonden tijdens een schoolreisje. Namelijk een zwaard van 1300 jaar oud. Hij zag het wapen uit de grond steken en pakte het op. Archeologen zeggen tegen Noorse media dat het zwaard uit de vroege vikingtijd komt en uitzonderlijk goed bewaard is gebleven. En in een museum in Chicago kregen ze een opmerkelijke boete. Namelijk voor een auto die al tijden in het museum stond. Het is een replica van de bekende auto uit de serie Knight Rider. In New York...
10: Het was Kit.
13: Dat ja. Ja. Met het mooie lampje en zo.
12: En in New York zou Michael dus zijn gereden met die auto. Is een paar keer geflitst. En dat museum kreeg dus de boete. Maar er zijn

0: natuurlijk heel veel replica's gemaakt van die auto.
1: Ja.
0: Dus waarschijnlijk is het een andere auto geweest en niet die in een museum. Maar ja.
1: Ja, die boete kan uiteindelijk naar David Hasselhoff, toch?
0: Nou, absoluut.
1: Want die was hem.
0: Gewoon doorsturen.
1: Dank je, Iris.
0: Graag gedaan.
2: 538. De 538 Middagshow.
1: Met Adele. Set fire to the rain. Naar Post Malone.

0: Miles Away, de middagshow van 538. Nog een paar minuutjes en dan mogen we jou de nieuwste van Martin Garrix en Ed Sheeran laten horen. Het is een samenwerking, heet Repeat It. Heel gedoe omheen. We mogen ook niet het hele liedje aan je laten horen, want dat gaat allemaal heel officieel.
1: Gaat vannacht pas officieel, weet je, is hier overal te streamen, dus is een hoop gedoe. Maar aan de andere kant, we hebben al meer dan 10 jaar gewacht. Hè, dus.
0: Dat is ook zo. Lag hij zo lang al op de plank?
1: Hij is in 2014, hadden ze het er voor het eerst over. Wow. En fans zijn natuurlijk gewoon echt al jaren aan het roepen van jongens, jullie zijn toch vrienden? Waarom maak je
0: maken ze plaats?
1: Maken ze plaats? Gaan ze wat doen? En hij is er.
0: Nou, we hebben hem. Het is een stukje van 60 seconden. We mogen 1 minuut aan je laten horen. Zometeen, het is een wereldprimeur. De nieuwste van Martin Garrix en Ed Sheeran. Maar eerst is het de hoogste tijd voor een nieuwe baannaam.
2: De baannaam. Baranbaram. De baannaam. Baranbaram. De baannaam.
0: Ja, weet je nog gisteren, Nico Schouw? Nico Schouw, die bouwt open haarden. Ja. Dan word je een open haard, bouw je een bedrijf en dan komt Nico Schouw een schouw bouwen voor je. Ja, dat zijn allemaal mensen in de baannaam die dezelfde naam hebben als het werk dat ze doen. Denk aan John Klep, die is directeur van een bedrijf in Laatkleppen.
1: Harm Bierman is barman.
0: Ja. We hebben er helemaal niet zoveel, maar we hebben wapenhandelaren in Nederland. En er is één wapenhandelaar en die heet Niels van der Kogel. Wie bedenkt het?
1: Ja, het is krankzinnig. Petra Dorenspleet is misschien wel de beste tot nu toe.
0: Ja.
1: Verloskundige, hè?
0: Dokter Dorenspleet.
1: Petra Dorenspleet.
0: Ja, verloskundige. Ja, moet je bevallen, komt dokter Dorenspleet.
1: Ja, maar dan denk je toch echt dat je in de maling genomen wordt?
0: Ja, en dubbele, hè? Dubbele weerstand. Dubbele is inderdaad zijn voornaam. Dubbele weerstand is weerbaarheidstrainer.
1: Mag ik er nog eentje doen?
0: Ja, tuurlijk.
1: Fysiotherapeut Niels Stijf.
0: Ja, ja. Ook goed. De baannaam 2026. Mocht jij iemand weten, laat het eventjes weten via de 538-app. Gewoon door een berichtje te sturen of het kan op 538.nl/baannaam. En we hebben er nu ook eentje aan de telefoon. Zeker, dat is Marieke. Marieke!
3: Hey, hallo!
0: Ben jij er ook zo eentje?
3: Ja, dat blijkt.
0: En hoe vaak hoor jij dat in de week? Van, jouw naam past wel heel goed bij het werk dat je doet.
3: Ja, dat hoor ik wel dagelijks, denk ik. Ja.
0: Dagelijks? En moeten mensen dan lachen?
3: Nou, het is een beetje wisselend. De meeste mensen vinden het geweldig. Maar ik heb ook af en toe mensen die zeggen dan, werd je er vroeger mee gepest? Ach. Maar zo heb ik het nooit ervaren. Ik vind het geweldig om een coole naam te hebben.
0: Werd je er mee gepest?
3: Nee, totaal niet.
0: En was je
3: wel zo was, ik zat vroeger op turnen en er was wel altijd, dan had ik competities, turnwedstrijdjes, gewoon recreatief. En dan gingen ze je naam omroepen, maar dan durfden ze nooit je echte naam uit te spreken of zo. Dus dan kreeg ik hele andere namen te horen, wat eigenlijk niet mijn naam was. Maar dan sprak het voor zich dat maar ze mij bedoelden.
0: Is het zo erg, Marieke, met jouw naam?
3: Nou, nee, valt wel mee. Maar toch hebben blijkbaar mensen schaamte of zo. Mensen zijn bang om het verkeerd te zeggen misschien, ik weet het niet.
0: En denk je dat het jou ook een beetje naar dat werk heeft geduwd, die naam?
3: Nee, dat denk ik niet.
0: Hoe kan dat nou, Marieke?
3: Wellicht toch onbewust, je weet het niet.
0: Ja, want dan is het dus gewoon groot toeval, zeg jij.
3: Ja, okay. Denk het wel.
1: Heb je het in je bedrijfsnaam gebruikt? Want je hebt een eigen bedrijf, hè?
3: Ja, klopt. Ik heb een eigen bedrijf.
0: Oké, Marieke, hou ons niet langer in spanning. Wat doe jij voor werk?
3: Ik ben diëtist in het Gooi en ik geef mensen voedingsadvies.
0: Oké, heeft het dan iets met eten te maken of met afvallen?
3: Ja, vooral met eten, ja. Nou ja, ik zie allerlei mensen, dus mensen met bepaalde ziektes, maar ook met afvallen en aankomen inderdaad als hulpvraag, ja.
0: Dus jouw achternaam heeft iets met eten te maken?
3: Klopt.
0: Sla?
3: Nou, dat zou heel laf zijn, hoor.
0: Schijf van 5?
3: Nee, gelukkig ook niet.
0: Trek? Jeetje, lastig.
3: Ja, Marieke. Deze raad je nooit.
0: Nee?
3: Deze raad je nooit.
0: Marieke, nee. Je bent diëtist. Wat is je naam?
3: Ja. Ik ben Marieke van de Schepop. Opscheppen, maar dan andersom.
0: Van de Schepop?
3: Ja.
0: Marieke van de Schepop, diëtist.
2: De baannaam.
0: Marieke, wat is je goed?
3: En mijn bedrijf heet Schepop Diëtetiek.
0: Ja. Marieke, wat heb jij een mooie baannaam?
3: Thanks. Ja, ik ben er ook wel blij mee.
0: Marieke van de Schepop.
3: Ja.
1: Maar het is ook een naam waarvan ik wist echt niet dat
0: ik heb
1: bestond.
0: Hem ook nog nooit gehoord. Ik moet hem even opschrijven.
1: Van de Schepop.
0: Van de Schepop.
3: Ja.
0: Maar dat is juist niet wat je moet doen.
3: Nou ja, gezond opscheppen natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja. Marieke van de Schepop. Hij is geweldig. Hij is 5 sterren. Dit is er eentje uit de Signature Collectie.
1: Hoeveel calorieën is hij? Dat is de vraag.
3: Hoeveel calorieën? Ja, dat is wel een goede vraag. Ik heb nog niet bij stilgestaan. Nee.
0: Wat ontzettend leuk dat je meedoet. Marieke van der Scheppen op diëtist, baannaam 2026. Dankjewel!
3: Jullie ook bedankt!

0: Another Talk to You hier op 538 in de middagshow, waar het tijd is voor een heuse wereldprimeur. Het is tijd voor de nieuwste Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: God, echt heel tof.
0: Wachten we al een tijdje op.
1: Nou, sinds 2014 maar, hè?
0: Ja. Nou, toen werd hij voor het eerst genoemd, hè, tijdens de Miami Music Week in 2014. Eerder dat jaar gingen er al beelden rond van Sheeran en Garrix samen in New York. En toen volgde er een Instagram livestream waarin ze de lang verwachte definitieve versie van de single alvast een stukje lieten horen. We zijn dus nu inmiddels 10 jaar wachten verder. En straks om 12 uur komt die officieel uit. Dus wij mogen nog niet het hele liedje aan je laten horen. Maar wel 60 seconden.
1: Nou, hey, ja, dat is een goed stuk.
0: Vind ik ook, ja. Vind ik ook. En er gaat heel veel aan vooraf. Hè. Het is heel officieel. En platenmaatschappijen. We hebben een versie van A tot Z geknipt gekregen. Wat? En we mogen hem eigenlijk alleen maar instarten. En daarna is het ook klaar. Maar we mogen hem wel je laten horen. En dat is dus de allereerste keer. Lieve luisteraars van 538, zitten we er klaar voor?
1: Zeker
0: weten.
1: Dit is
0: de nieuwste van Martin Garrix, die trouwens vandaag 30 jaar is geworden. De nieuwste van Martin Garrix en Ed Sheeran. En die heet Repeat It.

0: Jacht in de middagshow. 5 minuten voor 5 is het. Zometeen hebben wij natuurlijk weer het nieuws. Het nieuws met Iris. Iris, wat heb je mee voor ons?
1: Waarom Israël boos is op Lamine Jamal.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.
5: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik. Gamma!
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
9: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
11: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
12: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
11: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
13: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
14: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
15: When I land my best punch, you will go down.
14: 23 mei, alleen te zien op The Zone.
13: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
16: Alles

0: hapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
2: Voor de makers. Praxis.
3: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money.
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
7: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
8: 538 Nieuws.
9: 5 uur. Goedemiddag, ik ben Iris Schut. Het RIVM heeft de testuitslagen binnen van de passagiers van het cruiseschip Hondius, die begin deze week naar Nederland zijn gevlogen. Niemand heeft het hantavirus, maar ze blijven wel in quarantaine. 6 mensen uit Australië zouden inmiddels met het vliegtuig zijn vertrokken en zij gaan daar in quarantaine. In het gesprek dat president Trump en de Chinese leider Xi hebben gehad, is het ook gegaan over handel. Beide landen willen meer zaken doen met elkaar. Zo heeft China beloofd de deuren voor Amerikaanse bedrijven verder te openen. En ook vinden ze allebei dat de straat van Hormuz open moet blijven. 7 jaar na het dodelijke vliegtuigongeluk in Ethiopië wordt een enorm schadebedrag uitgekeerd aan een Amerikaanse familie van een van de slachtoffers. €42 miljoen. De familie nam geen genoegen met de schikking en stapte naar de rechter. De Boeing 737 Max stortte neer door nieuwe software dat niet werkte. En Israël is boos op Lamine Jamal. Bij de huldiging van FC Barcelona maandag zwaaide de voetballer tijdens de bustocht door de stad met een Palestijnse vlag. Totaal ongepast, vindt de minister van Defensie van Israël. Die hoopt dat de club ingrijpt of ze nou landskampioen zijn geworden of niet. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht, is het wat droger en een graad of 6. Morgen dan weer buien en 12 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje meer.
10: En dan heel graag het verkeer, Jelte.
11: Er staat maar één file op de A76, daarvoor de grens met Duitsland. Door de controles 7 minuten. En flitsers zijn er wel op de A4 Amsterdam-Leiden bij 19.5. Nog eentje op de A4 tussen Leiden en Amsterdam bij 16.8. De A6 Emmeloord-Jouren bij 300.3. En nog eentje op de A6, maar tussen Lelystad en Muidenberg staan ze bij 56.5.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
8: 538.
10: Dit is de middagshow van 538 met Olivia Rodrigo en Pitbull. Zo direct naar Roxy.

0: vanaf maandag een kwartaal lang in de Amsterdam Arena staat. En er zijn nu al volgens mij meisjes gespot, hè, voor de deur.
1: Er zijn al fans. En zaterdag is de show, er zijn nu al fans vanaf woensdag.
0: Ja, die willen vooraan staan. Ik vind dat zo'n krankzinnige gedachte dat je dan 2 dagen van tevoren aan de rij gaat staan.
1: Ja, en dan maar elkaar afwisselt met een soort bandjes. Ze hebben een heel systeem, want je moet op een gegeven moment ook naar de wc.
0: En dan moet ook maar de juiste deur open gaan, toch? En dan moet je ook maar weten welk kant je op. Het lijkt me zo frustrerend dat die deur dan open gaat van de arena en dat je dan de verkeerde kant op loopt.
1: Dat je dan niet precies weet.
0: Ja, dat je dan toch nog achteraan eindigt terwijl je 3 dagen hebt staan kamperen. Maar goed. American Girls, hier in de middagshow van 538. Max Verstappen, die is aan het racen dit weekend. Voor het eerst doet hij dat. Het is de legendarische 24 uur van de Nürburgring. Het is een krankzinnige race met 161 auto's die meedoen. Circuit telt 170 bochten. 25 kilometer lang en gevaarlijk ook op sommige momenten. Vooral als het mistig is en donker. Er is zelfs al een coureur omgekomen ook, hè, van de week.
1: Vorige week of 2 weken geleden, dat is niet normaal.
0: Joh. Jeetje. Wie voor de 15e keer meerijdt is Tom Coronel. En die zit dus in die wedstrijd met Max Verstappen. Dat lijkt me krankzinnig, maar hij heeft het al 15 keer gedaan. En we hebben Tom aan de telefoon. Tom, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Man, mooi, hè? Hoe gaat het?
2: Ja, helemaal top. Het is hier helemaal los hier op de Nordschleife in Nürburgring. De meest insane baan die er is. Met al die auto's en alles dwars door elkaar heen. En het begon net ook nog eens een keer te sneeuwen en te hagelen. Het was droog op het ene gedeelte, het andere gedeelte nat. Yo, dit is de meest extreme manier van autoracen.
0: Want hoe ziet jouw dag eruit?
2: Nou, vanochtend vroeg opgestaan, moest me bij team melden. Eventjes snel een radiocheck gedaan, moest de foto's doen. Rijdersbriefing met 700 man. Niet zoals bij de Formule 1 met 22 man. En daar zat Max ook gewoon keurig bij, hoor. Die heeft helemaal geen speciale status of zo. Die doet gewoon met ons mee. En daarna de eerste vrije training. En die hebben net gereden.
0: En wat doet dat Max daartussen zitten? Wat doet dat met de rest?
2: Ik begrijp het. Weet je, kijk, hij is op zoek naar de meest extreme manier van autoracen. Dat hier. Je hebt het net zelf gezegd. 175 bochten, 25 kilometer baan, door de heuvels heen. Je komt hier met 4 wielen los. Je rijdt tussen Daciaatjes, van die langzame autootjes. Het is een veld van 161 man. Je rijdt met z'n vieren. Het begint te regenen, te sneeuwen. Het maakt niet uit. En dat allemaal bij elkaar opgeteld, daagt hem gewoon uit. Hij denkt gewoon, dit vind ik vet, dit wil ik doen.
0: En hoe is het voor jou om in een race te zitten met Max? Dat lijkt me ook niet iets wat je iedere dag meemaakt.
2: Nee, het is de eerste keer zelfs.
0: Ja,
2: ik race van 36 jaar.
0: Ja, maar dan kijk je in spiegeltjes, zie je Max eraan komen.
2: Nou ja, inderdaad. Ja, hij is lekker op dreef. Hij is goed voorbereid. Hij heeft serieuze snelheid erin zit. Hij zit eigenlijk constant wel bij de top 3. En ja, inderdaad, hij heeft hem ook al een keertje ingehaald. Dat zeg je heel goed. We zitten in dezelfde race. Hij heeft net eventjes alles. Hij is zichzelf gewoon goed voorbereid. Weet je, hij wil hier echt scoren. Je ziet gewoon die honger naar het racen bij hem. En met alles wat hij doet.
0: Maar hoe bizar is het dat hij dit voor het eerst doet en dat hij dus steeds in de top 3 zit?
2: Nou, weet je, het is de voorbereiding. Het is een racehard. Het is de manier van denken. Het is natuurlijk, kijk, een auto is een auto. Het is 4 wielen. En die glijgrens, ja, die kent hij als geen ander. Dus hij weet precies hoe die een auto non-stop op de limiet de hoek om moet trekken. En ja, dat heb je hier dan bij 175 bochten in plaats van op een circuit waar je 12 bochten hebt. Dus ja, dat is voor hem denk ik de ultieme uitdaging. Ja. En ook nog eens een keer met 3 andere teamgenoten. Hè, want je wisselt qua rijders. Hè, dus je pits, kom je in, huppatee, andere rijder erin. En die gaat dan mee rijden. Ja, en dat moet je 24 uur volhouden met inhalen van langzamere deelnemers. Ja, is mega gaaf om te doen dit.
0: En er moet ook 's avonds gereden worden of in het donker. En dat is dan vanavond, als ik het goed begreep, Tom. En moet jij ook zo weer achter het stuur?
2: Ja, om 8 uur begin ik. Ik zit ingedeeld op 2 auto's. Ik rijd dan met een Audi R8. Max rijdt dan met de Mercedes, de AMG Mercedes. Staat ook naast mij in de pitbox. Ik zit pitbox 8 en Max in pitbox 9.
0: Oh, maar Tom, dat is ook waanzinnig. Dus, gaat dan even het vingertje omhoog ook. Kijk je er zo even naar de...
2: Ja, klopt. Wij rijden achter elkaar de pitstraat.
0: Ah, wat geweldig.
2: Goed. Ja,
0: maar is er dan ook angst voor, want dat las ik dan vanmiddag, dat er dan ook een beetje angst is voor mist, wat het nog gevaarlijker gaat maken?
2: Ik heb hier al races gehad dat ik in de mist 280 op rechtstukken niks zag en dan mijn rode vlag kregen. Ik heb mensen die gaan maar voorbij alsof ik stil stond en 2 bochten later hingen ze in de bomen. Nee, weet je, kijk, je hebt hier allemaal lokale helden, zo gezegd. En die kennen echt wel de weg. En die gaan echt serieus hard. Ja. Maar ja, in een 24-uursrace kan je niet zoveel risico nemen. Dus er gebeuren hier zulke rare dingen. Ik heb eens een keer mist gehad. Dat ik denk, jezus, hier is het mistig. Het was gewoon de barbecues die werden aangestoken op de camping. Weet je? Ja, en nog mooier, nu ga je helemaal lachen. Ik wist zelfs wanneer de worstjes erop gingen. Want dan rook je de kruiden van de worstjes. En dan denk je, nu gaan de hamburgertjes erop. Dat zijn andere kruiden. En de kippertjes daar. En zo lachen, jongen.
0: Het is een krankzinnige race. Het wordt het hele weekend uitgezonden op Viaplay. En Tom, ja, rij veilig en heel veel succes dan.
2: Dapper met Hok.
0: No mercy. Fijne dag en succes vanavond. Doei, doei.

0: En ook de favorite hier bij 538. Je luistert naar de middagshow, we gaan weer alle verhalen verzamelen. En we willen je vandaag vragen, heb jij een goede bijnaam? Of heb je wel eens een goede bijnaam voor iemand gebruikt? Misschien iemand op je werk of iemand in de familie, weet je wel, die een karaktereigenschap heeft en heb jij een mooie naam van weten te maken.
1: Ja, wij hebben in de vriendengroep hebben wij een vriend die kan mega veel eten en die is super dun. Dus die noemen we al jaren Lintje.
0: Lintje.
1: Omdat we vinden mooi. Die heeft een lintworm.
0: Ja, of ik heb ook wel eens gehoord van een meisje die Esther heet. En altijd paniek, weet je wel. Altijd gezegd, altijd stress. En dat is nu Stresster. Ja. En wij dachten, het is misschien wel leuk om ze allemaal te verzamelen. Van die goede bijnamen. Je hebt er vast wel eentje op je werk ook, weet je wel. Dan op een gegeven moment, heet hij zo. Ja.
1: Iemand die altijd op de centen let, die noem je Butch Ed, want die heet Ed.
0: Wil je ze doorbellen? We willen ze allemaal verzamelen. 0909-3000-538. Dus heb je zelf misschien een bijnaam die je altijd krijgt of altijd te horen hoort? Of heb je hem iemand anders gegeven? We willen al die bijnamen verzamelen. 0909-3000-538. Of misschien ook makkelijker, zet je hem even in de 538-app, stuur je ons een berichtje.

0: komt een appje van Roel binnen. Iemand op het werk die heet Bas en die is een beetje voller. Dus die noemen we Obesibas. Ja, dat is wat wij zoeken. Wij zoeken goede bijnamen. Misschien krijg je hem zelf of heb je hem iemand gegeven. Of heeft iemand hem op je werk of waar dan ook. Wil je eens even doorsturen. Dus een geweldige bijnamen die iemand kan geven. Mag via de app van 538 of even bellen. 0909-3000 538 gaan wij alle verhalen verzamelen. En hebben we het nieuws, Iris. Wat heb je mee?
1: Nou, of president Trump een beetje comfortfood kreeg tijdens een staatsbezoek aan China.
2: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
3: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
2: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
3: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia, Ibiza. En Arne van Buuren in Universe.
2: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
7: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking.
5: Ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
7: Professionele haar- en beautyproducten bestellen.

0: 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibo.nl. Haibo.nl.
2: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Nu tot wel €600 extra korting op Turkije. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
4: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen. Nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wauwdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
7: Bij Smart City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Smart City, je sportclub om de hoek.
6: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
9: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
10: Schuren, afplakken, lakken.
11: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
9: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
12: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
13: Kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl.
14: Kippie.
15: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
16: Vanavond en vannacht is het wat droger, is het een graad of 6. Morgen zijn er buien. En morgen is het niet warmer dan een graadje of 12. En dan verkeer graag, Jelte.
17: Het is rustig, alleen wat files voor de grens met Duitsland. Daar staat op de A1 staat 9 minuten. En op de A76 daar staat voor de grens 7 minuten. Is één flitser op de A6 Emmeloord-Jouren bij 303.1.
16: Het is exact 5:30. Iris is hier. En ze heeft het belangrijkste nieuws.
18: Goedemiddag. Bij protesten tegen asielopvang in Apeldoorn zijn er meer mensen opgepakt dan eerder gemeld. Het zijn er 5. 2 staken vuurwerk af, 1 een rookbom. En er was iemand met een gebiedsverbod. Gevaarlijke toestanden ook bij de Giro d'Italia vanmiddag. Een toeschouwer heeft net tot 4 keer toe geprobeerd een valpartij uit te lokken.
16: Nee.
18: Hij kwam dicht bij de wielrenners om ze te laten schrikken en stak zijn arm of zijn been uit. Gelukkig kwam er niemand ten val. Een aantal renners die draaiden zich wel boos om richting de toeschouwer.
16: Ja, natuurlijk. Wat net een gek ook.
19: Staat het dat iemand dit zo vaak achter elkaar kan doen zonder dat hij afgevoerd wordt?
18: Ja, maar vaak op die route staan er ook helemaal geen hekken.
19: Wat een idioot,
18: joh. Mensen zijn best wel vrij daar. Netflix komt in ons land met een goedkoper abonnement vanaf volgend jaar, maar er staat wel tegenover dat je je favoriete films en series af en toe moet onderbreken voor reclame. Het abonnement met advertenties bestaat al langer, in bijvoorbeeld Amerika, Duitsland en Frankrijk. En hoeveel korting je dan hier krijgt, dat is nog niet bekend. Martijn Krabbe, die deelde net leuk nieuws. Hij heeft Chantal Jansen namelijk gevraagd om de presentatie van zijn programma Kopen zonder kijken over te nemen.
16: Goeie.
18: En ze heeft ja gezegd. Hij noemt het zijn lievelingsprogramma en is blij dat Chantal er al die kilometers voor over heeft. Ook bedankt.
16: Heeft ook eens wat te doen ook.
19: Is toch?
18: Ja.
19: Een keer op tv.
16: Ja.
19: Aandacht.
18: Ook bedankt hij zijn andere RTL-collega's die het afgelopen seizoen allemaal 1 aflevering op zich namen. En of Martijn dan weer de voice-over van het nieuwe seizoen gaat doen, schrijft hij er niet bij. Maar ik denk dat als hij zich goed genoeg voelt.
16: Dat zou wel te gek zijn.
19: Chantal heeft wel een beetje wat Martijn ook heeft. Die onderkoelde humor. Die kan in de camera kijken met een blik van wat is dit verschrikkelijk goed. Ja, dus ze zegt, mooi, leuk.
18: Tientallen

0: Alle fans van zanger Harry Styles die hangen al sinds gisteren bij de arena voor een plekje helemaal vooraan bij het concert van zaterdag. De wachtrij trekt fans uit heel Europa, maar het zorgt online voor flinke woede. Ze worden namelijk bedreigd, uitgescholden en krijgen soms zelfs doodverwensing. Ja, nou, mensen vinden het overdreven dat ze dan lopen te hangen daar bij die arena. Ja,
1: Op internet op reageren, daar heb je wat aan.
0: Nu het WK eraan komt, is het de grote vraag of voetballers een beetje fit uit het afgelopen seizoen zijn gekomen. Nou, Messi, die lijkt op tijd in vorm voor het WK. Gisteren scoorde hij nog 2 keer bij zijn club en maakte hij ook een assist. Ook voorzichtig goed nieuws over Kylian Mbappé. Die kan vanavond weer spelen bij Real Madrid. Zondag miste hij nog El Clasico tegen FC Barcelona door een blessure. Maar nu is hij dus weer fit. Slechter nieuws is er voor bondscoach Ronald Koeman. Jurriën Timber die kan maandag namelijk nog niet meespelen in de thuiswedstrijd van zijn club Arsenal. Zijn trainer zegt dat er wel vooruitgang is. Hij raakte geblesseerd aan zijn enkel. Nou, of het op tijd is, Koeman maakte op 27 mei zijn selectie bekend voor het WK. En president Trump is natuurlijk gek op comfortfood, friet, hamburgers en doorgebakken biefstuk. Dat is zijn lievelingseten.
2: Ja.
0: Tijdens het staatsbezoek aan China prikte hij vandaag een vorkje met Xi natuurlijk. En het menu gaat nu rond op social media. Wat kreeg hij? Nou, hij kreeg kreeft in tomatensoep. Zalm.
2: De ketchup is dat, denk ik.
0: Precies. Ja. Zalm in mosterdsaus. Nou, dat zit vaak op een hamburger, hè? Mosterd. Ja. Een gebraden Peking-eend. Allemaal niet te pittig of te uitgesproken. En als dessert kregen ze fruit, ijs, tiramisu en een schelpvormig gebakje.
2: Ik denk dat hij allemaal nieuwe dingen heeft gegeten.
0: Denk het ook.
2: Iris, dankjewel.
0: Graag gedaan.

hebben een bijnaam verzonnen voor onze kameraad. Hij heet Gert. En toen wij jaren terug naar de discotheek toe gingen, werd hij om een beetje vage reden niet toegelaten. En sindsdien noemen we hem Geweigerd. Ja, dat vind ik heel grappig. We zijn op zoek naar bijzondere bijnamen, geweldige bijnamen, originele bijnamen. Heb je er eentje of heb je er iemand wel eens eentje gegeven? Laat het even weten in de 538-app of bel 0909-3000-538. Gaan wij alle verhalen verzamelen.

0: luistert.
1: Zoe Levi en Snelle, ik zing. Op 538 in de middagshow, waar wij weer alle verhalen gaan verzamelen. Ja, heb je een mooie bijnaam? Of heb je er iemand wel eens eentje gegeven? Bel ze even in, 0909-3000-538. Daan, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
1: Ja, heb je een mooie bijnaam voor ons?
2: Ja, zeker. Bij ons op het werk hebben we een collega en die noemen we Bewegingssensor.
1: Bewegingssensor?
3: Waarom dan?
2: Ja, bewegingssensor. Ja, die begint altijd pas met werken als er iemand in de buurt komt.
1: Oh ja, doet helemaal geen flikker tot de baas komt.
2: Nee, precies. Ja, dat is gewoon de keurige tijd te zitten, maar op het moment dat de supervisor om de hoek komt, dan is het tik, tik, tik, klik, klik.
1: De bewegingssensor, hij is mooi
2: dan. De bewegingssensor.
1: Dankjewel, hè.
2: Doei, doei. Ja, succes, hè. Hoi.
1: Dennis.
4: Hey.
1: Hey, een mooie bijnaam voor ons.
4: Jazeker, ja. Ik denk dat het al 20 jaar geleden is. Maar, en ik heb hem niet zelf verzonnen, dat ere wie ere toekomt. Maar ik had een collega en die had de neiging altijd zijn handen af te vegen aan zijn shirt. En dat ging dan op borsthoogte. En of dat een tik was of dat hij gewoon iets aan zijn vingers had, dat weet ik niet. Maar wij noemden hem Tepelstreeltje.
1: Tepelstreeltje, mooi. Nou, Dennis, dankjewel.
4: Jo, alsjeblieft. Hoi, hoi.
1: Ricardo!
5: Goedemiddag!
1: Hey, heb jij een mooie bijnaam voor ons?
5: Ja, ik heb er twee.
1: Roep je maar.
5: Mijn vrouw is zo verwend en die heet Wendy, dus ik noemde tegenwoordig Ver Wendy.
1: Ja.
5: En ik heb een ex en die heet Ashley en die noemde ik altijd de Presley.
1: En daarom ben je ook bij de weg.
5: Daarom ben ik ook bij de weg.
1: Ah, leuk. Ricardo, dankjewel! Andy!
6: Hi, goedemiddag.
1: Hey, heb jij een mooie bijnaam voor ons?
6: Ja, ik reed vroeger altijd in zo'n 45 kilometer autootje. En aangezien ik Andy heet, noemden ze mij altijd Andycap. Daar had ik toen ook zo'n grote sticker voor boven het voorraam staan.
1: Ja, wel goed. Ja,
6: wij hadden sowieso wel brute bijnamen, want we hadden ook een vriend die was wat gezetter. En die heette Arno en die noemden wij Arnorexia.
1: Goed, oké. Okay. Andycap, dankjewel, hè.
6: Yo, graag gedaan.
1: Hey, we doen er nog eentje. Judith!
7: Ja!
1: Heb je een mooie bijnaam voor ons? Hey.
7: Ik heb er twee.
1: Oh, leuk, leuk.
7: Mijn oma noemden we Stoma. Want ze had
1: een... Want ze had een stoma. Oma met stoma. Ja, vind ik leuk.
7: Ja, stielig. En ik heb er nog een. Ik had een collega die ging 's ochtends altijd eerst even poepen. En hij heette meneer Blijenberg. Maar we noemden hem natuurlijk altijd Blijenberg.
1: Ja. Leuk.

0: ZFM, Will I Am en Hall of Fame. Hier op 538 in de middagshow. Het is even voor 6 uur. Het nieuws komt eraan, Iris. En wat heb je mee voor ons?
1: Weer geen succes voor Dylan Groenewegen in de Giro d'Italia.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo. Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches... Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
8: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido. Ik kan je een geheim vertellen, maar eigenlijk...

0: vanaf 9 uur op 538.
1: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
3: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
4: Een heel boek? En de kinderen dan?
3: Die zijn veel te druk met spelen.
4: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
3: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
4: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
3: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
4: Proost.
3: Op sunweb.nl.
5: De techniek van alle automerken. De expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
6: Moet je kijken daar. Leuke gast.
7: I know. Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
6: Is ook echt jouw type.
7: Ja, toch? Maar hoe begin je zo'n gesprek?
6: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
8: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
9: Je voelt je thuis, waar je touwen echt bed strikt.
10: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: 538 Nieuws.
12: 6 uur.
13: Ik ben Iris Schut. In Apeldoorn mag straks weer gedemonstreerd worden tegen een AZC. Het mag een uurtje op de rotonde waar al vaker protesten waren. Toen werd de politie bekogeld met vuurwerk en zijn meerdere actievoerders aangehouden. Maar de gemeente vindt het demonstratierecht belangrijk en staat het daarom toe. Het OM onderzoekt een ernstige mishandeling in Groningen. 2 moeders zouden jarenlang hun eigen kinderen hebben mishandeld. Zijn een meisje van 6 en een jongen van 7. Vooral het meisje werd hard aangepakt. Zij zou zelfs een tijdje in coma zijn gehouden. De baas van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft de inwoners van Tenerife bedankt voor hun hulp met het cruiseschip. Dat moest daar aanmeren na een uitbraak van het Hanta-virus. 3 mensen zijn daaraan overleden. Ook de Spaanse regering, hulpverleners en bemanning van het schip worden bedankt. En in de Giro d'Italia heeft Dylan Groenewegen ook voorlopig de laatste sprintkans niet kunnen verzilveren. In de allerlaatste kilometer van de 6e etappe in de laatste bocht ging hij onderuit op de gladde steentjes van Napels. David Ballerini won. Krijg je nog het weer? Alleen in het zuidoosten nog buien. Vannacht is het droog en een graad of 6. Morgen dan ook weer buien en 12 graden. En tot zover het 538 Nieuws. En over een half uurtje meer.
14: En dan heel graag het verkeer. Jelte.
15: Geen files meer, alleen wat oponthoud voor de Duitse grens. Op de A1 staat 7 minuten en op de A76 5. Er zijn flitsers op de A4 Leiden-Amsterdam bij 14.9. En ook eentje op de A27 Gorkum-Utrecht bij 64.9.
16: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
18: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
19: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
20: 538.
14: Het is 6 uur en dit is de 538 middagshow met Bluff hier zo direct naar Taylor Swift.

0: 538 in de middagshow. Ja, het is het weekend dat Harry Styles gaat beginnen in Amsterdam. Die gaat 10 keer in de arena staan. Ongelooflijk.
1: Hij speelt meer in de arena dan Ajax dit jaar.
0: En het allermooiste vind ik die fans die voor de deur liggen. Er zijn dus meisjes, denk ik vaak.
1: Ja.
0: Die daar dus nu al voor de deur liggen, omdat ze per se vooraan willen staan om Harry Styles te zien. En die gaan daar een beetje half kamperen, terwijl het niet mag. We hebben er eentje gevonden die we even mogen bellen.
1: Echt leuk.
0: Ja, vind ik ook heel leuk, ja. Ze heet Sanne en ze is dus in Amsterdam en gaat dus zaterdag naar Harry Styles. Sanne, ben je daar?
2: Hoi.
0: Hey. Ben jij op dit moment voor de arena?
2: Ja, nou toevallig wel, ja.
0: Ja? Oh, jij bent er zo. Jij bent een van die Harry Styles fans die daar ligt.
2: Ik ben één van die fans, ja.
0: Oh, goed. Vertel eens, hoe lang lig je er al?
2: Ja, ik ben er in principe. Ik heb gisteravond even gekomen om een nummertje te halen. En toen lekker thuis geslapen. En nu ben ik er sinds vanochtend weer.
0: Want hoe werkt het? Je moet een nummertje halen en dan?
2: Ja, het is een fansysteem. Je haalt inderdaad een nummertje. En we hebben in principe afgesproken dat iedereen gewoon lekker in een bedje kan slapen. Want het is natuurlijk hartstikke onveilig.
0: Ja.
2: Dus we blijven hier tot 10:00 en dan zijn we morgenochtend weer terug.
0: En moet je dat met elkaar afspreken? Dat moet iedereen oké vinden.
2: Ja, in principe wel.
0: Ja, maar dan zul je net zien, Sanne, dat er eentje tussen zit die zegt... ja, maar ik blijf lekker hier vannacht.
2: Ja, dat is altijd wel een beetje lastig. Maar gelukkig doet iedereen gewoon leuk mee. Want we willen het inderdaad wel gewoon veilig houden voor elkaar.
0: Hey, en waarom is het zo belangrijk voor jou om echt vooraan te willen staan?
2: Ja, nou, Harry Styles is wel echt mijn favoriete artiest aller tijden. Ik ben echt sinds ik 9 ben, luister ik al naar One Direction. Ik ben ook 3 jaar geleden echt naar 100 shows geweest van zijn tour. En nu doet hij er 10 in Nederland. Dat is een lekkere thuisbasis.
0: Ja, want hoe vaak ga je in deze serie?
2: Alle 10.
0: Je gaat... Oh, wauw. Ja. Je gaat alle 10 en ga je dan ook alle 10 dan voor die deur wachten?
2: Nee. Alleen voor de eerste show. Want dat is toch wel de bijzonderste.
0: Maar Sanne, je klinkt gewoon als een heel normaal meisje. Sorry dat ik het
2: zeg. Dat ben ik ook wel. Maar ik ben in het opzicht van Harry Styles soms misschien een beetje een gekkie.
0: Ah. Hey, ja. Weet je waar ik altijd... Dat is een beetje gewoon een gekke fantasie van mij. Ben je nooit bang dat dan die deuren opengaan? Weet je wel, dan heb je dus al die dagen heb je staan wachten voor die Amsterdam Arena. Gaan die deuren uiteindelijk open. En op dat moment loop je de verkeerde kant op.
2: Ja, dat kan inderdaad vaak snel misgaan. Maar gelukkig, ik ga echt naar 100 concerten per jaar. Dus ik weet inmiddels hoe de arena in elkaar zit, ja.
0: Want ik moet... Sorry, Sanne, maar ik heb veel stomme vragen. Het is niet... Stel nou dat je gewoon achteraan aansluit, hè. Gewoon de laatste bent zaterdag die naar binnen gaat. En gewoon je er doorheen wurmt om dan vooraan te komen. Is dat niet goed genoeg?
2: Nee, ik denk dat niemand daar blij van wordt, nee.
0: Nee. Want word je ook weggeduwd?
2: Dat denk ik wel, ja.
0: Jij wil gewoon echt aan dat hek vooraan, dat je hem kan voelen.
2: Ja, ik wil sowieso vooraan staan. Ja, en ik ben ook inderdaad niet de persoon die dan voor gaat dringen. Dat vind ik ook oneerlijk.
0: En kent hij jou al? Want je bent er zo vaak geweest.
2: Ik ben benieuwd, ja.
0: Nou, na de 10e keer wel, denk ik.
1: Zeker.
0: Maar Sanne, gezellig, Johan. Hou het dan ook gewoon veilig. En geniet zaterdag van helemaal vooraan staan.
2: Ja, dat komt helemaal goed.
0: Wat neem je dan ook nog wat mee? Spandoeken? Ga je nog wat gooien? Beertjes, slippers.
2: We houden het rustig.
0: Oh, goed zo.
2: We komen gewoon de show bekijken.
0: Ah, leuk zeg. Nou, heel veel plezier dan zaterdag. En kunnen we een liedje voor je draaien van hem? Want hij heeft een hoop liedjes.
2: Ja, Late Night Talking.
0: Ah, te gek.
1: Top.
0: Doen we. Dankjewel, Sanne. Veel plezier.
2: Dankjewel.

0: en Believe It in de middagshow hier op 538. We hebben betrapt op een scheef om 6:15 zometeen. Het verhaal van Ingrid hoor je zometeen. En Ingrid die kwam erachter dat, dat haar vriend vreemd ging. Maar daar is het niet blij gebleven.
1: Het was geen klein vriendje ook.
0: Het was ook geen klein vriendje.
1: Het was een flinke man.
0: Ja, nou inderdaad. Zo. Ja. Die deed serieus werk.
1: Kan je geen bonje mee maken?
0: Nee, maar ze kwam erachter die gaat vreemd. En toen heeft zij, nou laat ik het zo zeggen, er is contact geweest.

0: het hier in de studio over wat het beste optreden is dat je ooit hebt gezien. Bij Pink gingen er heel wat handjes de lucht in. Pink is over en over concerten gesproken. Dit weekend maak je kans op tickets voor Olivia Rodrigo volgend jaar. Ja, die zou ik ook wel willen zien. Het is de middagshow. Het is even voor 6:30. Dat betekent dat we het nieuws hebben, Iris. Wat heb je mee?
1: Waarom haringhappen weer hip moet worden.
2: Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:45. Rob Schepers en de Week in One-Liners.
3: De 42-jarige Lionel uit Amsterdam is tijdens een avondje stappen zijn kunstbeen kwijtgeraakt. Lionel wilde in eerste instantie de crew pas nog aanklagen, maar volgens de advocaat had hij geen poten op te staan.
2: 538! De 538 ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
4: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: hapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haibu.nl. Haibu.nl.
3: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen... die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl. Kippie.
8: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vrienden.
6: Hoort met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen... die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl. Kippie.

0: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
1: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
0: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
2: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
5: Kampioen tegen kampioen. Onze king of kickboxing, Rico Verhoeven, staat tegenover de beste bokser aller tijden. Alexander Usyk, live vanaf de piramides van Giza. Dit is het moment van Rico.
6: When I land my best punch, you will go down.
5: 23 mei, alleen te zien op The Zone.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar 1 euro. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Sta je in de file en spot je ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Elke dag een frisse start. Nu exclusief bij Trekpleister. Woolite Wasmiddel Gold 2,7 liter voor €6,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Vanavond en vannacht is het wat droger. Het is een graad of 6. Dan morgen een druilerige dag. Er zijn buien en het wordt 12 graden. En dan verkeer, Jelte.
12: Alleen een file voor de Duitse grens. Door controles daar op de A76 staat 13 minuten. Dan zijn er flitsers op de A1 Amersfoort-Barneveld bij 51.2. Op de A4 Amsterdam-Leiden bij 7.1. Nog eentje met aan de andere kant op bij 14.9. En één op de A16 tussen de grens met België en Breda bij 63.0.
11: Het is 6:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws.
13: Goedenavond. De uit de hand gelopen asielprotesten in Loosdrecht zorgen ook voor een hoop steunbetuigingen. Op LinkedIn gaat de hashtag kaartjesregen rond om het COA-personeel en de vluchtelingen een hart onder de riem te steken. Er moeten de komende dagen postzakken vol lieve kaarten worden bezorgd. Opticiens zien steeds vaker kinderen in hun winkel. Bijziendheid onder kinderen en jongeren is mede door de schermtijd een groeiend probleem. Bijziendheid ontwikkelt zich vanaf de geboorte, maar vooral tussen de 5 en 15 jaar. Dat is de cruciale leeftijd. En dat is natuurlijk precies de periode waarin het heel makkelijk is om je kind voor een scherm te zetten.
11: Nou, ik heb denk ik 10 jaar van mijn leven alleen maar van die Tetris Gameboy lichtjes door mijn beeld heen zien gaan. Ja, die hebben echt op mijn netvlies gebrand gestaan.
13: Weer een festival die gecanceld is. Dit keer is het een broedende uil die roet in het eten gooit van het Truckersfestival bij Alkmaar volgende week. Omdat het broedseizoen is, moest een expert eerst kijken of er broedende vogels zaten en die vond de uil. Max Verstappen is goed begonnen.
11: En er wordt alles afgeblazen?
13: Alles wordt afgeblazen. Ja, absoluut. Max Verstappen is goed begonnen aan het raceweekend op de Nürburgring. Hij zette met zijn Mercedes in de eerste training de derde tijd neer. Straks is de tweede training. De race zelf is zaterdag en zondag. Duurt 24 uur. Morgen is de kwalificatie. En Max die kan dus de tweede coureur worden die zowel kampioen wordt in de Formule 1 als dus die 24-uursrace. Alleen Formule 1-legende Niki Lauda kreeg dat eerder voor elkaar.
11: Ja, wat zijn het 160 auto's rijden mee? Het zou wat zijn als hij hem ook gewoon pakt.
14: Ja,
11: daar,
14: het is bij je toch ook wel mazzel nodig.
11: En de eerste keer dat hij het doet, knap.
13: Vanavond is de tweede halve finale van het Songfestival natuurlijk in Wenen. Zin nog in. Eens 10 landen die gaan zich plaatsen voor de finale op zaterdag. Klein Nederlands tintje vanavond, want bij de inzending van Malta is er een Nederlander die aan dat nummer heeft meegeschreven. Jongeren eten amper nog haring. Maar 16% van de jongeren tussen de 18 en 13 jaar eten het. 30 jaar eten het. De gemiddelde eter van een haring is ouder dan 50. En daarom komt het Nederlands Visbureau met een plan om de haring weer hip te maken.
11: Ze gaan hem hip maken?
13: Ja, het moet net zo populair worden als matcha, pistache en alle andere voedseltrends. Er worden recepten gedeeld op TikTok. En ze gaan dus stoppen met de traditionele veiding van het eerste vaatje haring in Scheveningen. Ja, daar gaan ze een soort festival achter. Bedoeling van maken met allemaal haring hapjes die worden uitgevoerd.
11: Nou, dat gaat heel erg.

0: zitten we met z'n allen aan de haring.
1: Het marketingbureau, daar maken we een festival van. Daar komen ze op af.
2: En als je als kind geen groente lust, dat komt misschien door jouzelf. Tenminste, als moeder dan. Hè. Uit onderzoek van een Britse universiteit blijkt dat baby's in de baarmoeder al gaan wennen aan de smaken uit het dieet van de moeder. Dus als de moeder tijdens de zwangerschap geen wortels of weet ik veel, boerenkool eten,
0: ja,
2: zit de kans
0: je
2: zit
0: alleen maar augurken te eten, toch?
2: Je, ja, precies. Dat vinden ze waarschijnlijk dan wel lekker.
0: Ja, daar hebben ze altijd zin in.
2: Ja, dan lusten ze al die groenten niet.
0: Eerst dank.
2: Graag gedaan.
3: 538, de 538 middagshow.
0: Trapt op een scheve met Ingrid zo, Miss Beat. Eerst

0: Radio 538 in de middagshow, waar wij straks weer betrapt op een scheef om 6:15 hebben. Het is het verhaal van Ingrid vanavond. En die heeft het knap aangepakt. Heel knap aangepakt. Wij weten dus, omdat we dit al een tijdje doen, dat 1 op de 4 mensen te maken heeft met vreemdgaan. 1 op de 4 gaat vreemd. Dus ik zit even hier in de studio te kijken. Ja, dat zijn er toch wel 2. Ja. Misschien heb je ook wel eens een keer te maken gehad met vreemdgaan. Dat je iemand betrapt hebt op vreemdgaan. Of dat je er op een bijzondere manier achter bent gekomen. We hebben elke dag om 6:15 dus dat iemand daarover vertelt. Zou jij dat ook willen doen? Dat is eigenlijk mijn vraag aan jou. Als je een keer iemand betrapt hebt op vreemdgaan. Of misschien ben je daar heel spontaan achter gekomen. En je zou daarover willen vertellen. Je hebt daar een verhaal bij. Er is iets bijzonders gebeurd. Omdat je misschien op onderzoek bent gegaan of wat dan ook. Laat het ons even weten door even betrapt op een scheve naar ons toe te sturen. Gewoon in een berichtje schrijf je gewoon op betrapt of scheve of betrapt in je naam. Maakt niet uit, dan weten wij in ieder geval jou te vinden.
1: Op heterdaad mag ook.
0: Op heterdaad weten we je echt wat te vinden. Dus even betrapt, scheve, heterdaad, een van die woorden in een berichtje zetten. En dat stuur je dan met de 538-app naar ons toe. En dan mag jij een keer om 6:15 je verhaal doen. Zometeen nieuwe scheve hier in de middagshow. Nu Katy Perry en Snoop Dogg. Dit is California Girls.

0: California Girls in de middagshow van 538. Het is 7:15. Het is de hoogste tijd. Ingrid, goedenavond.
1: Ja, hallo.
0: Hallo, welkom bij Betrapt op een Scheef om 7:15.
1: Ja.
0: Ja, vertel eens.
1: Ja. Wat is, ik ben er nog. Ja, wat je is er, weg.
0: Wat is er gebeurd?
1: Nou, ik had een relatie met iemand bij de marine. Dat is alweer 25 jaar geleden. En die zat eerst in de bodybuild scene. En toen uiteindelijk ging hij in de sterkste man. En nou, was allemaal hartstikke leuk. En op een gegeven moment zei hij in de keuken tegen mij van... Ja, ik voel het niet meer. Dus ik had zoiets, ja, ik voel het niet meer. Ja, wat voel je niet meer? Maar daar kreeg ik geen antwoord op. Dus ja, hij liet me maar wat in die termen zweven. En ik dacht, ja, wat moet ik hiermee? En ik kwam er ook niet achter. Hij wou ook niks zeggen. Dus nou, op een gegeven moment zei mijn zus van... Nou, weet je, je moet eigenlijk een beetje uit dat huis. Dus ja, ik dacht, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Want ja, ik was natuurlijk hartstikke gek op hem. En toen collega's van ons, we werkten een heel team... die wisten dus wel wat er aan de hand was. Maar ja, mij werd niks verteld. En toen op een gegeven moment zei ik, ja, ik ga even naar die collega, want die heeft last van haar rug. En die ga ik masseren. Toen maakte hij nog een grap van, nou, als je maar niet met haar het bed induikt, hè. Want ja, ik ga masseren. Ik denk dat, hè. Maar uiteindelijk was het dus wel die. Daar kwam ik later achter.
0: Ja, zo is het altijd.
1: Toen ben ik inderdaad het huis uitgegaan. En toen ging ik wel een beetje stappen met mijn collega's. En na een paar borreltjes worden ze wel een beetje loslippig. En toen hebben ze dus verteld dat zij het wel was. En toen heb ik haar gebeld. Ik zeg, ik wil nu dat je bij me komt en we gaan het erover hebben. Dus toen kwam ze netjes. En toen hebben we dus een heel gesprek gehad. Ik zeg, nou, hij houdt ons bij dat lijntje. Ik zeg, hij ja, heeft jou en mij. Dus nou, dat was niet zo. Natuurlijk, nou, ontkennen. En toen ging zij, ik denk, nou, zij gaat naar hem toe. En toen ben ik gevolgd in de auto. En toen liep ze dus ons huis in. En toen heb ik gewacht tot ze binnen was. En toen ben ik naar de deur gegaan, heb ik aangebeld. Toen stond hij in de deur. Nou, een enorme kast. En ik zeg, aan de kant, ik weet waar ze is. Oh. Nee, ze is hier niet. Ja, ik zeg, ze is er wel. Dus ben ik naar boven gerend, naar de slaapkamer. En nou, daar zat ze dus. En toen zei ik, nou, nu moet je dan maar kiezen. Wie wordt het?
0: Ingrid!
1: Nou, toen zei hij, ik kies voor haar. Ik zeg, nou, dan is dat goed.
0: Ach.
1: Ja, dus dat was het verhaal.
0: Dit is niet normaal. Wat heb je dit ijzersterk gespeeld, joh. Maar wat moet jij stalen zenuwen hebben?
1: Ja, nou, weet je, ik ben een coole Fries.
0: Ja.
1: En ik denk, dit ga jij mij niet flikken.
0: Nee, en ben je niet achteraf heel blij dat hij voor haar heeft gekozen? Want hier wil je toch eigenlijk niet verder mee?
1: Ja, nou, ik heb nu echt, ik ben 5 jaar alleen geweest. En ik heb nu echt een hele leuke man. Ik heb een manege in Mogweren. We hebben allemaal paarden, dat was mijn grote passie. Dat heb ik allemaal weer opgepakt. Ik heb er zoveel 19. Dus het is mijn jeugdliefde waar ik nu mee getrouwd ben. Dus het is uiteindelijk heel goed gekomen.
0: Ah, geweldig Ingrid. En gewoon fantastisch gedaan ook. En zij zijn nog bij elkaar, weet je dat nog?
1: Nee, zijn niet meer bij elkaar. Ach. Hij heeft niet heel lang geduurd.
0: Ook lekker om te weten. Ingrid, fantastisch verteld. Bedankt.
1: Ja, nou, jullie ook. Ik vond het echt superleuk. Ik vind 538 echt een super programma.
0: Nou.
1: Ik volg het altijd. Ja, ik ben helemaal 538.
0: Wat is dat leuk om te horen. Nou, wat leuk dat je dan even een keertje belde om je verhaal ook te doen.
1: Ja,
0: fantastisch,
1: zeker.
0: Joh.
1: Ja.
0: En lekker blijven luisteren.
1: Ja, doen we.
0: Dankjewel, Ingrid.
1: Oké, fijne uitzending. Doei, doei.

0: Paris en Jesse is Satisfies. De dancemers hier bij 538. En zo meteen misschien wel de beste collega die we hebben.
1: Ja.
0: We hebben met z'n allen geklaagd vandaag over een geur op kantoor. Maar wie zat op haar knieën de koelkast even helemaal schoon te maken?
1: Ja.
0: Het was Julia. Het bleek satésaus te zijn die al 3 jaar daar stond, denk ik.
1: Minstens.
0: Julia zo meteen hier op 538. Dit is Bruno Mars met de nieuwste. Die heet Risk It All. For just a

0: Olivia Rodrigo. Live.
1: Alle info op 538.nl.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
9: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
10: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
11: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
12: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
11: Nu tot wel €600 extra korting op vakantie. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
13: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
14: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
15: We denken na over een koophuis.
16: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
15: Bart, met die loopgroep?
16: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
17: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
18: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.

0: Nacht Nieuws. 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Iris Schut. De moeder van de ontvoerde Insia is blij dat de politiek de zaak weer onder de aandacht brengt bij India. Dat zegt ze tegen AT5. Er gaat binnenkort een Nederlandse delegatie naar India om een ontmoeting te regelen tussen moeder en kind. Premier Jette gaat het dit weekend ook bespreken met de premier van India die hier op bezoek komt. Insia werd 10 jaar geleden door haar vader ontvoerd uit Amsterdam en meegenomen naar India. Bij de avondvierdaagse in Loosdrecht willen ze volgende week geen shirt zien met protestleuzen tegen een AZC. Er waren signalen dat ouders hun kinderen in zulke shirts wilden laten lopen. De route is ook aangepast. Die komt niet meer langs het oude gemeentehuis waar sinds dinsdag die asielzoekers wonen. De paus maakt zich op Hemelvaartsdag zorgen over de Europese landen die investeren in wapens. Dat doen ze onder het mom van defensie, maar in werkelijkheid zijn ze aan het herbewapenen, zei hij. De paus vindt het verschrikkelijk dat de wereld steeds gevaarlijker wordt door al die oorlogen. En de organisatie van de Giro d'Italia die baalt van de gevaarlijke situaties vandaag. Die werden veroorzaakt door een groep jongeren langs de route. Zij staken hun armen en benen uit als de wielrenners langskwamen. Wees niet zoals deze man, schrijft de organisatie bij de beelden. De Italiaan Davide Ballerini die won de 6e etappe vanmiddag. Dylan Groenewegen die ging in de laatste bocht onderuit. Krijg je nog het weer vanavond en vannacht? Is het wat droger en een graad of 6. Morgen dan weer buien en 12 graden. En tot zover het 538 nieuws.
2: Iris, dankjewel. Dan het verkeer door Flitsmeister met maar 2 vertragingen. Eentje op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij de Schipholtunnel. Daar zit een te hoog voertuig vast. 8 minuten vertraging. En de A76 Geleen richting Keulen bij Duitsland is de weg afgesloten. Daardoor 13 minuten vertraging. Controle dan op de A4. Leiden richting Amsterdam bij Hoofddorp 14.9. De A20 Rotterdam richting Gouda bij Rotterdam 31.4. En tot slot de A77 Boksmeer richting de grens met Duitsland. Opgepast bij hectometerpaal 11.0.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
0: 538.
7: Julia van Rijendam.
2: Yes, 7 uur geweest. De 538 hotline is weer open. Wat wil je horen? Spreek het in de app van Radio 538.

0: Miles Smith, Niall Horan en Drive Safe op Radio 538. Goedenavond, mijn naam is Julia. Welkom bij deze donderdag die een beetje voelt als een vrijdag. Nou, misschien meer een zondag. Ja, toch? Voor de meeste mensen toch wel een vrije dag. Nou, de radio gaat gewoon altijd door. 24/7 zijn we bij je. En misschien ben jij ook wel aan het werk. Nou, goed nieuws. De 538 hotline is open. Wat wil je horen? Spreek het in de app van 538. Heeft ook Willem gedaan.
1: Hey, Jul. Zou je boter Anna kunnen draaien om nog een klein beetje zomers gevoel te krijgen met alle regen die ze met hemelvaart opgeven?
0: Nou, is dat toevallig mijn favoriete liedje. Dus natuurlijk wil ik dat.

0: Rondé, Bright Eyes op Radio 538. Wat wil je horen? Je kan het inspreken via de app van 538. Heeft ook Jorn gedaan.
1: Hey Julia, gewoon aan het werk op deze vrije dag. Zou je Nelly Ride With Me voor me willen draaien? Dankjewel.
0: Voor alle strijders die aan het werk zijn op deze, nou ja, toch wel vrije dag. Toi, toi, toi. En voor iedereen die al dronken op het terras zit, nou ja, ook toi, toi, toi. Nelly, hoor je nu. Hey.

0: Heeft deze teddybeer ooit een slecht nummer uitgebracht? Nee, toch? Deze is ook weer zo steengoed. Teddy Swims en Mr. Know-It-All op Radio 538. Hey, wat hebben Morgan Wallen, Benson Boone en Luke Combs met elkaar gemeen? Ja, ze kunnen heel goed zingen, inderdaad. Wat nog meer, hoor je zometeen.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
1: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
2: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Meuren in Universe.
1: Luister komende week en weer.

0: maak stack zilver.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een tweejarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
5: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
5: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Op zoek naar een DJ voor je feest? Ga naar showbird.com, het grootste boekingsplatform van Nederland. Showbird.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
11: Dat is een zonnig prijsje.
10: Ja, zo goedkoop.
12: Dan gaan we vieren.
10: Aldi.
13: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als cheaper. Roma tomaten, 750 gram voor maar €1,49.
11: Dat is een zonnig prijsje.
10: Ja, zo goedkoop.
12: Dan gaan we vieren.
10: Aldi.
13: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
10: En ook...

Wat hebben Morgan Wallen, die je net hoorde, Benson Boone en Luke Combs met elkaar gemeen? Ja, naast dat ze heel goed kunnen zingen natuurlijk. Nou, ze hebben allemaal met een talentenjacht meegedaan, maar niet gewonnen. Nee, Luke Combs die werd voor The Voice direct geweigerd na zijn auditie. Ze zeiden gewoon, joh, dat zit er niet in, die kan niet zingen. Benson Boone die stopte zelf met American Idols, omdat hij dacht beter af te zijn zonder. Nou, dat bleek de juiste keuze achteraf. En ook Morgan Wallen dus, die je net hoorde op 538 met What I Want, die deed mee met The Voice en lag er voor de live shows al uit. Nou, conclusie, eigenlijk moet je een talentenjacht niet winnen om succesvol te worden, ja toch?

0: Hoor jij wat er hier wordt gezegd?
1: Hola, soy Julia. Acabo de comer una pizza caprese y ahora tengo náuseas.
0: Nog even één keertje doen.
1: Hola, soy Julia. Acabo de comer una pizza caprese y ahora tengo náuseas.
0: Ja, als je eruit wist te halen, hoi, ik ben Julia, ik heb net een pizza caprese gegeten en nu ben ik misselijk. Ja, dan maak je volgende week kans op een dikke prijs.
2: De 538 Ibiza Week.
0: Een reis naar Ibiza, inclusief vlucht en verblijf. Ja, en toegang tot David Guetta in Ushuaia en Armin van Buuren in The Universe. Dat is toch wel de absolute eredivisie van het nachtleven. Daar wil je gewoon een keer geweest zijn. Nou, dat kan. Hoe maak je kans? Heel simpel. Luister naar 538. Vanaf maandag dus. Hoor je de oproep, dan bel je naar de studio. Kom je in de uitzending en raad je de juiste vertaling van de Spaanse zin. Dan win jij die reis volledig verzorgd met vlucht en verblijf.
2: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
3: Sienna Spyro, Material Lover.
2: Jouw hits, jouw 538.
3: Nieuw.

0: Every time I cry, ja, dan vreet ik gewoon een reep chocolade op. En dan voel ik me weer goed. Eva Max hoorde je op Radio 538. Hey, een foutje tijdens een concert van Alex Warren zorgt voor totale TikTok-chaos. Zometeen meer details.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
5: Ik wil als dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving.

0: nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, Ahatros tomaten per 500 gram voor 49 cent. Nescafé potten 100 of 200 gram, 40% korting. En een midweek of weekendweg bij Sumio Parks vanaf €229. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
10: Nog een keer! Papa, sneller!
11: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
9: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
12: Nu bij Gamma, 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
13: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
16: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
17: Manutan, Manutan.
16: Bestel op manutan.nl.
18: Nu bij Jumbo. Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2+3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
16: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
19: 538 Nieuws. 8 uur.
20: Op het Caribische eiland Saba wordt al een dag gezocht naar een vermiste Nederlander. Hij ging gisteren wandelen en daarna is er niks meer van hem gehoord. Zoektochten met een drone en warmtecamera leverden niks op. De Nederlander zou geen toerist zijn, maar zou een baan hebben op Saba. Israël is woedend op de New York Times om een artikel over ernstig wangedrag van Israëliërs. De krant schreef dat ze zich op grote schaal schuldig hebben gemaakt aan seksueel geweld tegen Palestijnse gevangenen. De daders zouden militairen en bewaarders zijn. Israël begint nu een rechtszaak tegen de krant. Wetenschappers gaan in Argentinië onderzoek doen naar de bron van het Hantavirus. 3 mensen overleden eraan op een cruiseschip dat vertrok in Argentinië. Het onderzoek richt zich op knaagdieren omdat zij het virus verspreiden. Volgens de lokale overheid in Argentinië zou het Hantavirus er al 30 jaar niet meer voorkomen. En in de buurt van Alkmaar is een truckersfestival afgelast omdat er een beschermde uil zit te broeden. Er werden zo'n 3000 bezoekers verwacht. Het is volgens de regionale omroep niet bekend of zij hun geld terugkrijgen. De organisatie onderzoekt de mogelijkheden omdat het cancelen van het festival ook geld kost. De zon laat zich nog wel even zien en de buien trekken weg. Vannacht koelt het af tot dicht bij het vriespunt. Morgen wisselvallig en 13 graden. En dat was het nieuws op 538.
1: Dan het verkeer door Flitsmeister met 1 vertraging op de A2... Maastricht-Noord richting Eindhoven bij de Hoogte een kleine 5 minuten. En een controle op de A4 Leiden richting Amsterdam bij Hoofddorp 14.9. De A27 Hilversum richting Utrecht bij Maartensdijk 89.9. En tot slot de A77 Boksmeer richting grens met Duitsland bij Siebengewald. Opgepast bij 11.0.
21: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Jacques Hensen Mannenmode.
22: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
23: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
22: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
24: 538.
1: Een foutje tijdens een concert van Alex Warren zorgt voor totale TikTok-chaos. Waarom hoor je zo naar Taylor Swift?

Wat zijn echt van die onnodige dingen waar jij je heel erg druk over kan maken? Ik heb dat, denk ik, met mijn haren wassen. Ja, mannen die nu luisteren denken waarschijnlijk, je stapt toch gewoon onder de douche? Nee, zo werkt dat niet. Vrouwen weten precies wat ik bedoel. Je moet namelijk strategisch plannen. Want stel, een vrijdag feestje, zaterdag sporten, zondag brunch. Dan moet je dus precies uitrekenen wanneer je was, zodat je haar en goed zit op het feestje en niet alweer verandert in een frituurpan tijdens een kickboxles. Ja, heren, wij vrouwen hebben het zwaar. Maar fans van Alex Warren, die kunnen er ook wat van, hoor. Ja, Alex die toert namelijk nu de wereld over. En bij zijn liedje Fever Dream, die je net hoorde op 538... gaat er dus iedere avond een gigantische bak confetti af. Alleen dat gebeurt dus niet automatisch. Nee, iedere avond kiest hij dan één fan uit. De officiële confetti boy or girl. Die op een grote rode knop mag drukken. Dus wat gebeurt er? Bij één show drukte iemand per ongeluk te vroeg. Ja, nou, heel TikTok ontploft, iedereen boos, ze verpest het moment. Terwijl ik alleen maar dacht, joh, dat arme meisje stond daar waarschijnlijk te trillen alsof ze de nucleaire codes van Amerika moest bedienen. En mensen kunnen zich zo druk maken om iets totaal onbelangrijks. Die confetti kwam 3 seconden te vroeg. Nou ja. Ja, en eerlijk zit ik ook weer te denken, weet je, als dat het grootste probleem is van je dag, dan heb je het eigenlijk best lekker voor elkaar. Het is 538 met Marshmello en Where We Go.

Ze schreef haar eerste break-up songs terwijl ze eigenlijk nooit echt gedumpt was. Haar nummer Driver's License brak zo hard records dat mensen massaal ineens rijlessen wilden boeken. En ze schrijft al haar songteksten in haar pyjama op de vloer van haar slaapkamer. Olivia Rodrigo, ja, ze komt naar Nederland. En goed nieuws, vanaf morgen win je het hele weekend hier tickets bij Radio 538. Hoor je de oproep, dan bel je naar de studio. En wie weet ga je naar het uitverkochte Olivia Rodrigo volgend jaar. En dit is haar nieuwste, Drop Dead op 538.

0: is er iemand die niet vrolijk wordt van dit liedje. Shepherd en Symphony op Radio 538. Hey, wist je dat je binnenkort stroom kan opwekken met je eigen ogen? Ja, hoe dat zit, hoor je zo meteen.
1: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
2: Dat is een zonnig prijsje.
1: Ja, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
3: Ik kan je een geheim vertellen, maar eigenlijk...

0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro. Aldi.
1: De hoogste jackpot van Nederland heeft een ongelofelijke hoogte bereikt van 102 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
2: Zoveel money!
1: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Nu tot wel 600 euro extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
5: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
7: De techniek van alle automerken, de expertise van...
3: Nu tot wel 600 euro extra korting op Curaçao. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
5: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
6: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
5: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
6: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus, 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus, AH Bakkersbrood bij Hill, 2 stuks, 3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, 99 cent. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.

0: De 538-hit die je net hoorde kan stroom opwekken. Ja, Blink Twice.
1: 538, Julia van Rijendam.
0: Chinese onderzoekers dachten namelijk ineens, wacht eens even, dat knipperen met je ogen, daar moeten we toch iets mee kunnen. Ja, en eerlijk sowieso respect voor die brainstorm. Maar ze hebben namelijk onderzocht hoeveel een mens gemiddeld knippert. Dat blijkt zo'n 17 keer per minuut te zijn. Ga maar testen. Normaal heeft knipperen natuurlijk maar één taak, en dat is je ogen vochtig houden. Maar nu hebben dus onderzoekers een speciale contactlens ontwikkeld, die dus wrijving omzet in elektrische lading. Dus iedere keer als jij dan zeg maar knippert, ontstaat er een piepklein beetje energie. Ja, en combineer dat straks met een speciale bril en bam, je eigen gezicht wordt ineens een powerbank. Ja, en heel eerlijk, ik vind het wel ideaal hoor. Want dan kan je gewoon binnenkort gerust 4 uur doelloos op TikTok scrollen. Maar toch zeggen dat je productief bezig bent geweest, toch? Als iemand dan zegt van, joh, wat ben jij aan het doen? Dan zeg je, nou, mijn telefoon opladen met mijn oogleden. Ja, mensen, de wereld wordt een stukje mooier.

0: Sommieux en Dark Before the Dawn op Radio 538. Hey, zometeen vanaf 9 uur weer een gloednieuwe 538 avondshow. En gisteren hebben Dylan en Eva het eindexamen Nederlands gedaan. In de uitzending kregen ze gisteren de uitslag. En een van de twee was daar niet heel blij mee.
1: Dan wil ik eerst de uitslag weten van Eva.
2: Je hebt het afgerond met een keurige 6,9.
1: Oh, heel
3: dat
1: netjes.
3: Nee, dat vind ik te laag. Wat erg.
1: Heel netjes. Nou ja, 6,9. Wat zei je nou?
2: 6,9, ja.
1: 6,9, nou, dat is toch hartstikke prima.
3: Ja, nou, als jij dan hoger hebt, dan kan ik gewoon niet verteren.
1: Nou, Ewan.
2: Een 8.
1: Ja!
0: Zometeen om 9 uur zijn ze er weer een gloednieuwe avondshow. Eerst nog Kevin en Roxy Dekker.

0: dit weekend de allerlaatste kaarten voor The Unravel Tour.
1: We ready to have a good fucking time!
0: Olivia Rodrigo, live.
2: Alle info op 538.nl.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
7: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
8: Pap, die moeten we hebben!
7: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
9: onlineveilingmeester.nl.
10: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
11: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
12: Onlineveilingmeester.nl.
13: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
15: Oh, de hebben weken zijn terug! Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
17: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
18: Sta je in de file en spot je ruitschade?
19: Opgelost. Autotaalglas.
20: Hé, lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
19: Yes, en laten we de gemeentelijke belasting ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
20: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
19: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
21: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
22: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
23: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar 2,99. En ook in de bonus... AHA trostomaten per 500 gram voor 49 cent. AHA borrelhapjes van de versafdeling. 3 stuks, 5,99. En AHA goudse kazenstukken, 1 per 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Van Albert Heijn. En altijd.
25: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen... zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
26: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
27: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
28: Oh, nu al zin in zaterdag.
27: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
29: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
0: 538 Nieuws.
30: 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Eva Vloom. De twee moeders uit het Groningse Stadskanaal die hun kinderen mishandeld zouden hebben, zijn toch al aangehouden. Er liep een onderzoek naar de zaak, maar omdat er veel onrust over ontstond, is de aanhouding van de vrouwen vervroegd, zegt het OM. Zo zijn de ruiten van een huis in Stadskanaal ingegooid. Nou, het is weer raken in Loosdrecht. Ruim 100 mensen voeren daar opnieuw actie tegen een AZC. Ze staan op een speciaal aangewezen plek en er is veel politie bij, omdat eerdere protesten uit de hand liepen. Bij het gebouw waar de asielzoekers wonen is het nu rustig. Gedonder over een sluis in Zwartsluis in Overijssel.
2: Ambtenarij word je doodmoe van.
1: Ja, zit zo. De Rijkswaterstaat heeft de sluis dichtgegooid omdat hij in slechte staat is. Maar omdat het niet opschiet met het renoveren, dachten inwoners van de plaats, nou, dan knappen we hem zelf toch op. Maar dat mag niet, omdat het gevaarlijk zou zijn.
3: Ja, dan zien we dan wel weer. Dan ga ik even een tijdje zitten.
4: Dat heb je er wel voor over.
3: Ja, heb ik er gewoon voor over, ja.
1: Hoorde je bij Hart van Nederland. Wat de inwoners extra steekt, is dat de sluis voor de sleepbootdagen dit weekend wel even open mag. En ongeveer nu begonnen in Wenen de tweede halve finale van het Songfestival. Volgens de boekmakers zijn Denemarken, Oekraïne en Australië de grote favorieten van deze ronde. Zaterdag is de finale. Nederland doet dit jaar natuurlijk niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Ik heb het weer voor je. Vannacht koelt het flink af tot zelfs rond het vriespunt. En morgen is het dan opnieuw wisselvallig. En dan wordt het ongeveer 13 graden. En tot zover het 538 nieuws.
5: Het 538 verkeer door Flitsmeister met 1 vertraging op de A28 tussen Assen en Groningen voor het Noord-Willemskanaal, 9 minuten. En 4 flitsers op dit moment te beginnen op de A2 tussen de Belgische grens en Maastricht bij 257,8. Op de A4 tussen Leiden en Amsterdam bij 14,9. En op de A15 tussen Rotterdam en Gorkum bij 95,7. De laatste voor nu vind je op de A16 tussen Dordrecht en Breda bij 39,1.
6: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
7: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
8: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: 538.
12: Bas en Dylan.
5: Zo, daar gaan we weer met een gloednieuwe avondshow. Met u, Bruno Mars en I Just.

0: Ik zat net naar jouw nieuws te luisteren, Eva. En
1: dat
0: toen,
1: mag ik open, vriend.
0: Tuurlijk, het hoorde ik die mensen uit Zwartsluis die zelf de dijk of de sluis willen repareren. Dat was het ding, toch?
1: Ja, die gingen ze zelf maar repareren omdat Rijkswaterstaat het niet deed.
0: Dat doet mij denken aan een oud fragment uit de Tweede Kamer. Toen was Richard de Mos, die tegenwoordig voor Hart voor Den Haag in Den Haag zit. Ze was toen nog lid van de PVV in de Tweede Kamer. En Ineke van Lent of Ineke van Gent zat toen voor GroenLinks in de Tweede Kamer. Er was een discussie over klimaatverandering en daar deed het me heel erg aan denken.
2: De heer De Mos steekt zijn vinger in de dijk en dan hoeven we de dijken niet meer te verhogen of te verzwaren.
3: Ja, in plaats van mijn vinger in de dijk kunnen we beter mevrouw van Gent voor de dijk leggen. Dan is het probleem met uw omvang misschien beter opgelost. Maar goed, laat ik ook ingaan op de lawaaien. Zij begon met uitdagen voor zich.
4: 538, Bas en Dylan.
1: Ook dat zij begon. Wat een kinderachtige vent.
0: Heel grappig eigenlijk.
1: Nou, hij is gewoon pest.
0: Deden we aan denken. Richard de Mos in de Tweede Kamer. Over pesten gesproken. Jij was aan het twijfelen of jij vanmiddag toch een beetje een oud zeikwijf was. Zijn jouw eigen woorden overigens. Of dat je een hele goede daad hebt verricht.
1: Nou ja, het volgende was aan de hand. Ik liep over straat en toen gooide dus iemand gewoon een blikje op straat. Nou, en dat kan natuurlijk niet. Daar zullen we het allemaal over eens zijn. Alleen waar ik vroeger dan had gedacht van ja, heel stom mens, maar ik ga door, ben ik nu de persoon geworden die daar iemand op aanspreekt. En daar schrok diegene van, want ik zei van hé, dat gooi je toch niet op de grond?
0: Ja, echt heel goed hoor. Maar ik zeg maar, ja, ik ken jou ook een beetje. En jij hebt dan doorgaans niet echt de daadkracht om zoiets dan ook te zeggen tegen iemand.
1: Nee, maar sinds ik zwanger ben, de hormonen gieren door mijn lijf. Ik laat me echt de kaas niet meer van het brood eten. Maar goed, ik schrok toen, diegene schrok van mij, maar ik schrok ook van mezelf. Want ik hoorde mezelf praten en toen dacht ik, verdikke me, ik ben een oud wijf geworden.
0: Maar wat voor mens was het?
1: Ja, een jongen. Ja, er zit een school bij ons in de buurt. Dus,
0: Echt? Oh, maar ook, je hebt echt een jong ventje aangesproken.
1: Ja, dus voor hem ben ik ook zeker oud-drachtig wijf.
0: Ja, die gaat naar zijn school. Die gaat dan weer terug naar school. Die zegt zo, ik gooi net een blikje op straat. Ik kwam een van de oud wijf naar me toe. Ja. En die zei, rijm je dat niet op? Maar hij schrok
1: zo mompelig. Ik hoop dan toch dat ik misschien de jeugd weer een beetje beter heb gemaakt. Maar ik vind het toch wel heftig om te beseffen van, ik hoor er echt niet meer bij. Ik ben voor hun de oude.
0: Je bent een generatie opgeschoven. Applausje voor de daadkrachtigheid van even. Waanzinnig, even.

Het is 538. En volgende week is het helemaal geen bad day. Want dan kan je tickets zelf een reis winnen naar Ibiza, moet ik zeggen. Volledig voor je verzorgd. Feestje bij Universe, feestje bij Ushuaia. Alles wat voor je geregeld. Vanaf komende maandag te winnen hier bij 538. Reizen naar Ibiza.

0: avondshow. En we kwamen erachter dat er een product is wat bijna iedereen wel eens gegeten heeft. Behalve ik. En ik hou van een lekker knabbeltje. Welk product het is, vertellen we zo. En we hebben ook je hulp nodig. Want we gaan op zoek naar de beste producten uit jouw buurt.
1: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
2: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
1: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
2: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Buuren in Universe.
1: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
3: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bijts.
4: Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
9: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
10: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
11: Dat is een zonnig prijsje.
10: Ja, zo goedkoop.
12: Dan gaan we vieren.
10: Aldi.
13: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak?
14: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
15: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beterleven sausijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
16: Hele aantrekkelijke prijzen bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle producten van Garnier. Wauw, wat een voordeel. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Daar zit Sophie.
18: Hi.
17: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
18: Met Sophie.
17: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof, dat is pas handig.
19: Ja! Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. 2 Wildwestavonturen in 1 epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
17: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
20: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
21: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
22: Manutan, Manutan.
21: Bestel op Manutan.nl.
23: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
24: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
25: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse Hoeve yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor €1,99. En een bak Zaanse Hoeve volle kwark voor maar €1,29. Altijd laag.
26: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
0: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
26: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Op zoek naar een goochelaar voor je borrel? Ga naar...
0: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
26: Oh, fijn. Ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer,

QuickCheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: Je maakt dit weekend kans op tickets voor Olivia Rodrigo in de Ziggo Dome. Hoor je de oproep vanaf morgenavond, dan bel je met de studio via 0909-3000-538.
1: Bas en Dylan.
0: Wat is nou het allerlekkerste product uit jouw buurt? Zo'n ding waarvan je zegt, dit moet iedereen een keer in zijn leven geproefd hebben. En dan hoeft dat niet per se een streekproduct te zijn. Mensen komen dan vaak meteen met streekproducten, weet je wel. Friese suikerbrood of roggebrood. Bossenbol, Zeelse bolus, weet je wel.
2: Nee, maar als ze bij jou het lekkerste broodje carpaccio maken in de buurt.
0: Het beste tankstation van Nederland met de lekkerste bal gehakt. Of het truckerscafé met de beste daghap. Of een lokale snackbar met een soort bizar frietje stoofvlees. Weet ik van wat allemaal. Het maakt echt niet uit.
2: Je
0: doet
2: het allemaal vrij goed. Het water loopt je alweer in de mond.
0: Dat is ook wel weer zo, ook wel weer zo. Maar naar die producten en plekken zijn we op zoek. Want binnenkort gaan we met de avondshow met de 538 bus door het land om zoveel mogelijk favorieten van 538 luisteraars te proeven. Dus heb je er zo eentje, laat het dan even weten via de app van 538. Of stuur ons even een DM'tje via 538 avondshow. Dus ja, heb je zo'n plek waar ze van die heerlijke producten hebben? Laat het even weten. We hebben dit bedacht naar aanleiding van iets wat ik vanmiddag zei tegen jou, Eva.
2: Ja, maar namelijk, vond ik toch wel even schrok.
0: Nou, ja, dat vond jij even schrok, want ik heb nog nooit
2: de ballen, ja, zeg het zelf maar.
0: Ja, de gehaktballetjes van de IKEA op.
2: Ja, en dat vind ik toch zoiets bizars, want nou ja, iedereen komt wel eens in de IKEA in
0: nooit
2: zijn leven.
0: Nooit!
2: Jij bent toch wel eens in de IKEA geweest? Ga je dat nou ook nog vertellen?
0: Op één hand te tellen. In mijn 30 jaar op deze aardkloot.
2: Jij wordt steeds gekker en gekker. Ja, ik vind dat heel bijzonder, want ik ben deze maand al 2 keer bij de IKEA geweest. Dan mis je een deurknopje of je wilt toch nog een plankje voor iets. En als je er bent, ja, dan ben je gek als je niet even lekker een bordje met balletjes en met van die cranberry jus en frietjes erbij.
0: Ja, maar ik hoorde ook dat jou dit vanmiddag zeggen, cranberry jus bij je gehaktballen?
2: Ja, dat is Zweeds, Dylan.
0: Joh. Nou ja, goed, die wil ik dan ook graag testen. Dat is dan een soort, kijk, dat bedoel ik
2: met, daar trappen we mee af.
0: Ja, daar trappen we dan mee af. Maar dat vind ik ook wel, kijk, dat is dus het mooie. Het hoeft geen streekproduct te zijn.
2: Als het maar lekker is.
0: Maar gewoon iets bij jou in de buurt waarvan je denkt van, goh, dat moeten die gasten van de avondshow eens een keer geprobeerd hebben. Heb je zo'n plekje? Laat het even weten via de app van 538. Of stuur even een DM'tje op Instagram. Daar heten we 538 Avondshow. En druk meteen even op volgen.

0: Dance Mash van Calvin Harris deze week. Je hoorde Satisfy. En wat zijn nou van die dingen die volgens jou iedereen een keer zou moeten eten? En dan, we zeiden het net al, het hoeft niet een klassiek streekproduct te zijn. Zoals suikerbrood of de bossenbol. Maar gewoon, nou ja, dat truckcafé waar je altijd langskomt. Waar ze dan net op donderdag de lekkerste daghap van de week hebben. Of een broodje bij je lokale broodjeszaak. Gewoon van die dingen waar jij echt eventjes voor stopt als je er langs fietst, loopt of rijdt, weet je wel. Er komen een hoop mooie binnen. We gaan binnenkort met de avondshow het land in om al deze delicatessen te proberen. Bjorn die stuurt appeltaart bij Café Du Midi in Delfgauw. Sandra zegt Asja Rotterdam, de barra. Wat altijd lekker is,
1: hè? Barra is altijd lekker, dus de lekkerste wil ik ook wel proberen.
0: Lawrence zegt het zelfgemaakte ijs van Wagenaar in Roelof Arendsveen. Rosalie zegt Loempia's van Bai Lu in Apeldoorn. Eveline zegt de Giessenburger van Benny Snacks uit Hardingsveld Giessendam. Ik hoor allemaal dingen binnenkomen waar ik nog nooit van gehoord heb.
1: Nou, maar het water loopt me wel in de mond.
0: Absoluut. En Kees, ja, onze regisseur zat te huppen op zijn stoel, maar wat heb jij?
2: Ja, ik kom uit Blokzijl. En daar hebben wij een lokale delicatesse, dat heet het Blokzielige Brok.
0: De Blokzielige Blok?
2: Ja, en dat is een. Het is ontstaan als een misbaksel, maar het is een fantastisch koekje.
0: Maar dat is eigenlijk met alles. Ik moet. Alles wat fout gaat bij het bakken, is eigenlijk lekker. Ja. Ook als je koekjes bakt en het is nog eigenlijk een beetje niet gaar van binnen, is eigenlijk het allerlekkerst. Maar wat is het precies?
2: Ja, het zou een speculaas moeten zijn. Hè. Het was bedoeld om een speculaas te maken. Echter had de lokale bakker zo'n 100 jaar geleden een ingrediënt vergeten. Waardoor het niet helemaal uitpakte zoals het moest. En werd hij inderdaad, wat jij zegt, sappig en sammig en niet lekker doorbakken. En hij is echt fantastisch.
0: Ik zit heel even te kijken terwijl jij aan dit verhaal begon. Het is een uurtje rijden.
1: Nou, dus dat heb ik voor dat Blokzijler Blok wel over.
0: Heerlijk, wij hebben zo'n heerlijke Volkswagen ID-bus. Die kachelt er zo naartoe, elektrisch bakkie, helemaal niks mis mee. En dan gaan we de Blokzielige Blok, hoe heet dat ding?
2: Ja, Blokzielige Brok.
0: Brok,
2: ja.
0: Brok. Oké, nou, super. Nou, die gaan we dan zeker even testen ook. Dankjewel voor je inbreng, Kees.
2: Dat moet je doen. Dankjewel.
0: Mocht je er nou nog zo eentje hebben, laat het even weten via de app van 538 of stuur ons een DM.

0: Train en Drops of Jupiter. Het is de avondshow waar we zo meteen, zoals iedere avond, kip of ei spelen. En iedere avond is dan de vraag hetzelfde. Welk van de twee gegeven opties bestond eerder? En je kan je antwoord insturen via de app van 538. En dan maak je kans op een 538 prijzenpakket. Met vandaag, Eva.
1: Ja, twee series. Gooise Vrouwen of Flikken Maastricht.
0: Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Welk van deze twee was eerder? Gooise Vrouwen of Flikken Maastricht? App van 538, daar moet je zijn. En dan hoor je zo meteen of je een prijzenpakket rijker bent.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen. Tweede artikel, 50% korting.
12: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
13: Obelie, alles voor kampeergeluk.
14: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
13: Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen.
15: Alles voor kampeergeluk.
16: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
17: Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk.
18: Het nieuwe Ajax derde tenue is nu verkrijgbaar. Kom nu langs in een van de officiële fanshops of bestel hem snel via ajax.nl/shop.
19: Oh, serieus? Ik wil een douche, niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
20: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
21: Keukenkopers, opgelet. Nu
22: big deals bij Keukenconcurrent.
21: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
23: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
24: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
23: Ai, de man met de hamer.
24: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
25: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
26: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oreal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho, ren je in het zweet naar
27: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
28: 538 Nieuws.
29: 10 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloom. De twee moeders uit Stadskanaal die ervan verdacht worden dat ze hun kinderen mishandeld hebben, zijn vervroegd aangehouden. Het is omdat er lokaal veel onrust ontstond over de zaak. Zo werden de ruiten van twee huizen in Stadskanaal ingegooid. Een man heeft in Rotterdam vanavond kort na elkaar 3 overvallen gepleegd. Eerst probeerde hij het bij een supermarkt en een tankstation, maar daar had hij geen succes. Bij de derde overval, ook op een tankstation, had hij wel beet en nam hij de kassala mee. Hij reed op een scooter met zo'n grote oranje box van thuisbezorgd erachterop. President Trump stuurt 4000 Amerikaanse militairen toch niet naar Polen, melden Amerikaanse media. Ze zouden andere militairen gaan aflossen en sommigen waren zelfs al onderweg. Eerder zei Trump dat hij 5000 militairen zou terughalen uit Duitsland, omdat de Duitse bondskanselier Merz kritisch was op de oorlog in Iran. En vandaag was ook de laatste dag van het bezoek van premier Jette aan de Caribische eilanden. Dat een nieuwe premier al zo snel die kant op komt, schept hoge verwachtingen daar.
0: Dat snap ik. Zo hoort het ook, denk ik. Als je de afgelopen jaar, zowel in Nederland als hier op de eilanden, heel veel politieke wisselingen hebben gehad. Maar deze reis is een mooie nieuwe start.
29: Ja, dat zegt Jette erover tegen de NOS. Het weer dan natuurlijk nog. Vannacht koelt het flink af tot het vriespunt wel. Morgen is het dan opnieuw wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. En tot zover het 538 nieuws.
1: Dankjewel Eva. Het 538 verkeer door Flitsmeister met 1 vertraging op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück. 11 minuten en 2 flitsers gemeld. Eentje op de A20 tussen Gouda en Rotterdam bij 31,3. En die andere op de A50 tussen Apeldoorn en Zwolle bij 206,5.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
3: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
4: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar 1.
6: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
7: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf.

0: Hetzelfde, welk van de twee gegeven opties bestond eerder met vandaag Gooise Vrouwen of Flikken Maastricht? Wesley, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ben jij een kijker van een van beide?
1: Ik heb eigenlijk van begin af aan Flikken Maastricht altijd gekeken. En ik moet het nu alleen weer even inhalen, omdat ik momenteel heel veel aan het rijden ben. Dus kijken zit er momenteel niet in.
2: Vind je het wel leuk zonder Victor, denk je? Want dat is de grote ster, Victor Reinier, is natuurlijk ontslagen.
0: Gewipt.
1: Ja, dat vind ik een beetje jammer. Ik vond het altijd wel leuk dat hij erbij was. De humor erbij, dat vond ik altijd wel leuk.
0: Ja, het maakt of breekt de serie natuurlijk een beetje. Maar goed, daar gaat het vandaag niet over. Het gaat erom welk van de twee eerder was, dat willen we zo meteen van je horen. Laten we eerst even de geschiedenis induiken. En laten we dan beginnen met Gooise Vrouwen. De serie werd bedacht door Linda de Mol en verscheen allereerst op Talpa. Het verhaal draaide op vier welgestelde vriendinnen in het Gooi. Martin Morero's hit Echte Liefde was natuurlijk de grote klapper. Evenals Spijt is Verlater, die een aantal jaar later kwam. Dan Flikken Maastricht. De serie werd gemaakt als Nederlandse variant op de Vlaamse reeks van Flikken. Het verhaal speelde rond regisseurs Eva van Dongen en Floris Wolfs. En de eerste serie die groeide uit tot Nederlands langst lopende politieserie. Of in ieder geval één van de. Maar de grote vraag is, Wesley, welk van de twee was eerder?
1: Gooise Vrouwen.
0: Gooise Vrouwen. Vullen wij in. En dan heeft Eva de balans.
2: Gooise Vrouwen. Komt uit 2005. En Flikken Maastricht uit 2007. Oh. Dus je hebt helemaal gelijk.
1: Ja. Hoi.
2: Hoi.
0: Wesley.
1: Hey. Ja.
0: Van harte gefeliciteerd. Een 538 prijzenpakket komt jouw kant op.
1: Dankjewel.

0: Cross Frans Bauer, Jan Smit, Jorden, zij hoort bij mij. Met binnen nu en 30 seconden Sam Fender en Olivia Dean met Rain Me In na een kort intermezzo.
1: Bas en Dylan vragen zich zoals elke dag af, is AI al grappig?
2: Waarom ging de croissant naar Frankrijk? Omdat hij terug naar zijn roots wilde.
1: Het antwoord is...

0: Afrojack, you're the 10 feet tall. En zometeen het nieuws van Eva. Eva, wat heb je voor de mensen?
1: Ja, Roxy Dekker is in een relletje beland, zo waar het over gaat.
2: Even een reality check. Je kan natuurlijk aan de keukentafel eindeloos blijven scrollen op je telefoon.
3: Of je beleeft samen met Radio 538 een droomtrip voor twee. Naar Ibiza.
2: De 538 Ibiza Week. Je vliegtickets en hotel zijn al geboekt.
3: En je staat op de gastenlijst van David Guetta in Ushuaia Ibiza. En Arne van Buuren in Universe.
2: Luister komende week en win. Check in op 538.nl voor alle info.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 4 dagen.
6: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
7: Bij Auto First houden we van alle auto's. Van oud tot nieuw. Ga voor auto-onderhoud naar Auto First.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Wij houden van alle auto's. Auto First, geen gedoe, goed geregeld.
10: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
14: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
15: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
14: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
13: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
16: Passie voor techniek? Mooi! Bij Hanap werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij Hanap vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
17: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
16: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
18: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's.
17: Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
16: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
18: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees, heerlijke cheddar smeltkaas en

0: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
4: 538 Bas en Dylan. Roxy.

0: aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over muziek.
1: Ja, Roxy Dekker die heeft een relletje aan de broek hangen. En het gaat allemaal over haar nieuwste hit, Jij hebt mij. Nou, die gaat als een dijk natuurlijk. Maar er zit een taalfout in. Laten we heel eventjes een stukje luisteren. Oh, ja.

0: Ja, het gaat om dat stukje ik besef mij, want nou ja, dat klopt niet. Het is ik besef of ik realiseer me, maar ik besef me kan niet. Nou, dat vindt één gozer op TikTok dan zo vervelend dat hij er helemaal een filmpje van heeft gemaakt.
1: Schat, besef mij bestaat helemaal niet. I don't know, het is gewoon... I'm irritated when I listen to it. En ik besef... Of het is ik realiseer mij... Want ik besef mij, like Roxy, you do better.
0: Ja, die TikTok gaat nu viral.
2: Ik vind iemand die op zo'n manier Engels door zijn Nederlandse zin lult... die mag niet klagen over de Nederlandse taal.
0: Nou, dat zat ik ook te denken. Want ja, natuurlijk, oké, het klopt. Dat is niet de juiste manier om het te zeggen. Maar deze gozer gaat er qua irritatie toch nog 10 keer overheen.
2: Ja.
0: Maar goed, Rox heeft dus ook gereageerd. En die laat ook niet de kaas van het brood eten. Die zegt, lekker fucking boeien echt.
2: Ja, zo kennen we Rox, ja.
0: Zo kennen we Rox. Maar jij, ik zei dit tegen jou. En toen zei jij, maar dit is niet het enige nummer waarbij er veel misgaat in de tekst.
2: Nou, nee, zeker niet. Het zit in Terug in de Tijd van Yves Berendsen zit het ook. Daar zingt hij ergens... Oh, wat is het nou...
0: Dingen gedaan wat eigenlijk niet kon.
2: Ja, ja, dat is niet correct. En in de nieuwe van Marco Schuitmaker zit er ook zo een. Daar zingt hij... Want nu is het alleen maar jou en mij. Terwijl het is jij en ik.
0: Wow, wat zong jij dit zuiver ineens?
2: Oeh. Ah, maar een verborgen talent is dat. Maar nee, zonder dolle. Kijk, er zit gewoon best wel veel. Kijk, ik, afgelopen week kwam Spotify met hun 20 jaar rapt. En dan kon je je hele geschiedenis van Spotify kon je inzien. Nou, met vlag en wimpel 450 uur André Hazes heb ik geluisterd in 10 jaar tijd volgens mij. Ja, van die teksten van André, dat staat ook bomvol... taalfouten, dat klopt van geen kant. Ja, André pakte gewoon een rijmwoordenboek en die ging gewoon rijmwoorden bij elkaar zoeken.
0: En als het rijmt, dan knopt het.
2: En als het past in de zin, dan past het in de zin. Maar ja, goed, het maakt ook niet zo heel veel uit. Kijk, het is geen dicté, weet je wel.
0: Nee.
2: Toch?
0: Nee, dat vind ik ook. Lekker de pauza luisteren. Dat is echt een lekker nummer.
2: Ja, dat is het zeker. Dit is Magnetic.

0: De 538 Ibiza Week.
1: Die start volgende week. Vanaf maandag maak je kans op geheel verzorgde reizen naar Ibiza. Tickets voor Ushuaia, tickets voor Universe. Reis, verblijf. En het is echt goed zitten. Het is ook, zeg maar, los van de party, is het echt een heerlijk eiland om te vertoeven. Het is gewoon natuurlijk een prachtig Spaans eiland. Wat een beetje, nou ja, uiteindelijk een soort jet-set party-eiland is geworden natuurlijk. Maar als je denkt van, joh, ik ga eens gewoon op het strandje zitten en eens genieten van de mooie natuur, dan kan dat ook gewoon. Reizen naar Ibiza van de volgende week te winnen. Wel opletten als je ergens bij een stoeltje gaat zitten langs het strand. Ik heb zelf ooit een keer die fout gemaakt dat ik ergens ging zitten. En dat ik op een gegeven moment gek werd van de strandverkopers. En dat het op een gegeven moment ging regenen. En dat ik zei tegen mijn vriendin, joh, weet je wat, we gaan wel naar een ander plekje toe, ergens waar we binnen kunnen zitten. En dat de man kwam met of ik eventjes €220 wilde betalen voor de bedjes.
2: Want die waren premig.
1: Want die waren €110 per stuk om op te zitten. En ik had er maar 3 kwartier gezeten, want het ging regenen. Zei hij, nee, maar je hebt hem voor de hele dag geboekt. Dus altijd wel eventjes goed informeren, want ondanks dat we de hele reis betalen, kan het zomaar toch eens een hele dure reis worden. Als je niet goed op.

0: Je maakt kans op 100 euro in de quiz over vandaag. Als je antwoord weet te geven op de kwalificatievraag. We draaiden net in aan met Hot. En zeg maar, kijk, je krijgt wel eens bij 538 sterren uit het buitenland op bezoek. En dan denk je altijd, ja, die mensen die willen hier helemaal niet zijn. Weet je, die komen hier een promootje doen en dan staan ze daarna, staan ze in of de Melkweg, of de AFAS, of de Ziggo Dome. Maar die hebben er helemaal geen zin in. En Inna zou met Koningsdag langskomen, maar toen was ze ziek. En toen had ze later, had ze haar manager een bericht laten sturen. Ik wil alsnog langs bij de radio. Dus wij hadden zoiets, joh, ja, Inna, het zal wel, weet je wel. Die kwam hier, die heeft hier de hele avond gezeten. Die heeft geloof ik een heel blok kaas opgevreten.
1: Ja, want Bas was toen jarig. Die wilde haar een Nederlandse verjaardag geven. Nou, en ze vond het fantastisch.
0: Die is de hele avond blijven hangen. Het was echt geweldig.
1: Wat een echte leuke griet.
0: Echt leuk. En ongelooflijk knap ook.
1: Ja, heel
0: sorry,
1: bizar.
0: Je mag het niet zeggen tegenwoordig als man zijnde, maar ik kon er mijn ogen niet van afhouden. Ja. Maar goed, ja. Wat heb je eraan, hè? Enfin, de kwalificatievraag, die 100 euro, dat is veel belangrijker eigenlijk. Eva, jij hebt hem.
1: Ja, een stuk van de Eiffeltoren wordt binnenkort verkocht. Maar in welke stad staat de Eiffeltoren?
0: Oh, nou, dat is een pittige voor die 100 euro. In welke stad staat de Eiffeltoren? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. En dan maak je zometeen kans op die hoofdprijs, want daar gaat er gegarandeerd uit vanavond.
2: Ze is triple Grammy-winnares. De sensatie.

0: Chris?
1: Ja?
0: Hoef jij niet te werken vandaag?
1: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
0: Dus, heb je nu...
1: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
0: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
0: Wow.
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.

0: meer dan 20 verfzaken.
1: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
2: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
3: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
2: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
1: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossenswinkels.
4: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.nl/vakantiegeld. Corendon.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Nu tot wel €600 extra korting op Egypte. Dat is meer vakantie voor je geld. Corendon.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Het is vloer 14-daagse bij Quantum. 15% korting op laminaat, PVC, tapijt en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
10: 538 Nieuws.
11: 11 uur. Goedenavond, ik ben Eva Floon. Een straat in het Groningse Stadskanaal was vanavond het toneel van maatschappelijke onrust. Boze mensen probeerden de huizen te vinden van twee moeders die verdacht worden van het mishandelen van hun eigen kinderen. Er werden daarom meerdere ruiten ingegooid. De vrouwen zijn inmiddels opgepakt. In Cuba zijn honderden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de gevolgen van de energiecrisis. Het licht is bijna overal uitgevallen en er is ook geen brandstof meer. De Cubanen zijn dat spuugzat en staken dingen in brand. De problemen komen deels door maatregelen van Amerika. Het anti-AZC-protest in Loosdrecht is voorbij. Er kwamen vanavond zo'n 100 mensen op af en het verliep dit keer rustig. Na een oproep om te vertrekken ging ook iedereen meteen naar huis. Eerder deze week liepen de protesten juist uit de hand en werd er met vuurwerk en fakkels gegooid. Er geldt daarom nu een noodverordening. En het was natuurlijk vandaag ook hemelvaart en daarom waren veel mensen vrij. Traditiegetrouw gaan mensen dan dauwtrappen, maar daar was het natuurlijk niet echt het weer voor.
12: Regenjas aan, maar een paraplu erbij was ook niet verkeerd geweest vandaag. Want net was er wel even een flink harde bui bij.
11: Ja, andere mensen die gingen naar de kerk.
13: Hier hemelvaart dat Jezus naar de hemel is gegaan om daar voor ons te bidden. Dus we gaan straks naar de kerk met elkaar.
11: Ja, en dan zijn er natuurlijk ook nog mensen die niet moeten denken aan al die vroege activiteiten op een vrije dag.
14: Nee, ik lag heerlijk te slapen nog.
11: Ja, en zo doen we allemaal wat anders. Je hoort het bij de NOS. Heb ik het weer nog voor je. Vannacht koelt het flink af tot het vriespunt wel. En morgen is het dan opnieuw wisselvallig en wordt het ongeveer 13 graden. En tot zover het 538 Nieuws.
15: 538 verkeer op Flitsmeister. Geen vertragingen gelukkig. Wel nog wat flitsers. Dus wel even opletten op je snelheid. Onder andere op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij 74.4. En ook op de A7 tussen Amsterdam en Den Oever bij 13.5. A8 Amsterdam-Beverwijk 3.9. En de laatste voor nu op de A15 tussen Rotterdam en Gorkum bij 22.0.
16: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
0: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
17: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
15: 538. Bas en Dylan. Zometeen jouw kans op €100 in de quiz over vandaag. En dit is Roxy Dekker en...

0: spelen de quiz over vandaag. Maar eerst natuurlijk het antwoord geven op de kwalificatievraag. Vanavond spelen we met Jort. Jort, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, een stuk van de Eiffeltoren wordt binnenkort verkocht. In welke stad staat de Eiffeltoren?
1: Parijs.
0: Parijs, dat is natuurlijk goed!
2: Ja. Bas en Dylan presenteren
3: de quiz over vandaag.
0: Ja, zeker weten. Dat betekent dat je je gekwalificeerd hebt voor de quiz over vandaag. Vanavond gaat die 100 euro er gegarandeerd uit. Op dit moment bovenaan. Celine, zij had er 13 goed. Dat was onze kandidaat van gisteren. Een buitengewoon goede score. Dus het wordt pittig vandaag, Jort.
1: Ja, ja.
0: Maar goed, het komt vast wel goed.
1: Ik ga ervoor.
0: 90 seconden krijg je om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden over vandaag. En een belangrijke regel is, je mag niet passen.
1: Niet passen.
0: Nee, ja. Dus als je het niet weet, dan moet je een woord roepen. Heb jij een soort van paswoord in je hoofd?
1: Poep.
0: Poep.
2: Perfect.
0: Dat is altijd goed. Daar houden we van bij dit programma. Helemaal goed. Ik ben klaar. Eve, ben jij klaar?
2: Absoluut.
0: Deze werkt. Dan zijn we helemaal ready. Als jij go zegt, dan gaan we beginnen.
1: Oké. Nou, laten we dan maar beginnen. Go.
0: Een motorrijder heeft met bijna 200 km per uur over een Brabantse dijk gereden. Hoeveel wielen heeft een motor doorgaans?
1: 2.
2: Madonna treedt op bij de halftime show van het WK. Noem een nummer van Madonna.
1: Oppeloon.
0: Netflix gaat abonnementen met reclame aanbieden in Nederland. Welke kleur heeft het logo van Netflix?
1: Rood.
2: De eerste fans van Harry Styles staan al in de rij voor zijn concert van zaterdag. In welke stad treedt hij op?
1: Amsterdam.
0: Arne Slot denkt dat hij mag blijven als trainer van Liverpool. In welke competitie speelt Liverpool?
1: Premier League.
2: Een kind uit Noorwegen heeft een vikingzwaard gevonden tijdens een schoolreisje. Wat is de hoofdstad van Noorwegen?
1: Oslo.
0: U2 heeft in Mexico een optreden gegeven op een schoolbus. Uit hoeveel leden bestaat U2?
1: 2.
2: Vandaag is het Hemelvaart. Op welke datum valt Hemelvaart dit jaar?
1: 14 mei.
0: Kandidaat Jort heeft een paswoord. Wat is dat paswoord?
1: Poep.
2: Iemand heeft een taalfout gevonden in het nieuwe nummer van Roxy Dekker. Hoe heet de vriend van Roxy?
1: Koen.
0: Jongeren eten bijna geen haring meer. Zwemmen haring in zoet of zout water?
1: Zout?
2: Lionel Messi heeft zijn 61ste hat-trick gemaakt. Uit welk land komt Messi?
1: Argentinië.
0: Dit weekend win je tickets voor Olivia Rodrigo op 538. Van welk grote Nederlands festival was ze vorig jaar de headliner?
1: Breda.
2: Max Verstappen komt vanaf vandaag in actie tijdens de 24 uur van de Nürburgring. In welk Formule 1 team rijdt hij?
1: Red Bull.
0: Ja, dat was het dan wel, ja.
2: Het ging goed, volgens mij.
0: Het ging best aardig. Ik twijfelde heel even of wij nog een vraag erbij moeten doen. Omdat wij beide ergens een keertje struikelden. Wat zegt de regie?
2: Ja.
0: Een vraagje erbij. Dan zeker Ilse de Lange en Willy Wartaal gaan samenwerken. In welke rapgroep zit Willy Wartaal?
1: Jeugd van Tegenwoordig.
0: Dat is goed.
2: Oké, nou een puntje erbij.
0: Dat maakt het zomaar nog heel even spannend. Dat is altijd vervelend als er nog een soort bonusje bij komt. Omdat wij het opfokken voor degene aan de andere kant. Dat is Celine, die had er 13 goed. Staat daarmee bovenaan. Ja. Eva, jij hebt inmiddels in je oortje doorgekregen hoeveel Jort er goed had. Is hij over Celine heen en daarmee de winnaar van 100 euro?
2: Ja, nog even ter herhaling. Celine had er 13 goed.
1: Ja.
2: En jij? 12.
0: Oh!

0: 100 euro. 538.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead.

D'Agostino, Jordan L'amour toujours. En mag ik nog even via deze weg bestempelen? Jordan net Jort in de quiz over vandaag. Wat een gigantische legend het is. Hij had afgesproken met een maat om gewoon te gaan chillen. En toen kwam hij bij hem thuis en toen zei hij: yo, zet even 538 aan. We zijn nog net op tijd voor de quiz. En dan kunnen we nog even meedoen en 100 euro pakken. Hij pakte het niet, maar wel een legend. Fan van het eerste uur, Jort, hoorde je. Groot applausje voor Jort, ja!

0: Het is de avondshow, Jorde, Huntrix en Golden. Met zometeen het nieuws van Eva. Eva, wat heb je voor de mensen?
1: En nou, waarom het goed is om zonder iets te zeggen van een feestje te verdwijnen.
0: Oh, de Irish goodbye.
1: Of de Houdini.
2: Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:45. Rob Schepers en de Week in One-Liners.
3: De 42-jarige Lionel uit Amsterdam is tijdens een avondje stappen zijn kunstbeen kwijtgeraakt. Lionel wilde in eerste instantie de kroegbaas nog aanklagen, maar volgens de advocaat had hij geen poot om op te staan.
2: 538! De 538 ochtendshow is een morgenochtend weer bij Radio 538.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
6: Nu bij Quantum, 15% korting op alles voor je tuin. Zoals lounge sets, tuinstoelen, bloempotten en meer. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
7: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
8: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
10: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg.
8: Kijk tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.

0: risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
8: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
9: 538. Bas en Dylan.
10: Zometeen.

0: aan het eind van de dag heb je ongetwijfeld behoefte aan nieuws over ontdekkingen in de psychologie.
1: Ja, weggaan van een feestje zonder afscheid te nemen. Je vindt het misschien een beetje aso, maar dan denk ik, nou, eigenlijk wel lekker. Alleen nu zegt een psycholoog, het is in ieder geval hartstikke gezond voor de vertrekker zelf. Want afscheid nemen, dat kan ontzettend veel energie kosten. En als je weggaat, dan is die sociale batterij meestal al leeg.
2: Ja.
1: Dus dan ga je hem helemaal tot de bodem uitschrapen door dan iedereen nog gedag te moeten zeggen. Dus hij zegt, pak gewoon lekker die kans om er tussenuit te sneaken. Eén ding mag je niet doen, en dat is de host niet gedag zeggen. Die moet je altijd wel gedag zeggen. Ah, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens.
2: Ja, dat vind ik ook. Zeker, zeker als je ergens een feestje bij iemand thuis hebt, is het heel gek om hem gewoon te piepen zonder met een verjaardag of zo. Dat doe ik niet. Maar ik vond het altijd zo mooi. Maar het contrast bij mijn ouders was vroeger altijd zo groot. En nog steeds overigens. Als zij bijvoorbeeld een feestje hadden in de kroeg of wat dan ook. Zeg maar, mijn moeder was dan echt van, kom, we gaan en we zeggen niks. En die pakte de jas en die piepte en die ging richting de taxi en die vond het wel goed. En mijn vader ging altijd de hele kroeg nog gedag zeggen.
1: Oh, die vind ik ook wel heel in character van allebei.
2: Dus dan stond mijn moeder zo met de armen over elkaar, zo in de kou te wachten op mijn vader. Die nog tegen in en het barpersoneel. En die kreeg nog een zoen en die kreeg nog een knuffel. En ik zie je volgende week. En moet je nog een biertje? Nou, weet je wat, ik doe nog een biertje. Allemaal terwijl mijn moeder buiten stond.
1: Ach, die arme vrouw.
2: Mijn vader kan niet weg van een feestje. En als ik dan toch met een van de twee moet vergelijken, lijk ik toch op mijn vader.
1: Ja, jou ergens wegkrijgen is echt de grootste uitdaging die er is.
2: ik vind dat zo mooi. Het gebeurt nog wel eens dat we na een feestje of zo, dat we dan thuis nog bij iemand thuis een drankje doen, weet je wel. En dan is er altijd één regel. Iedereen moet voor het licht thuis zijn. Want iedereen vindt het vervelend als de zon gaat schijnen.
1: Ja.
2: En ze moeten mij echt uit huis trappen. Echt, ze moeten mij echt wegsturen.
1: Maar jij vindt het toch ook niet leuk? Ik vind als het licht wordt, dan is het echt zo van, te ver gegaan.
2: Ik kan er niet tegen als het stopt. Ik kan niet tegen feestjes die stoppen.
1: Nee.
2: Daarom kom ik dadelijk, over 2 jaar ben ik 30. Dan kom ik op een leeftijd, dan ga ik gewoon niet meer.
1: Oh, dit ga ik echt, deze knippen we even los en die ga ik voor je verjaardag bewaren.
2: Oké, dan doen we dat. Dan kom ik op 18 juni 2028 kom ik bij je terug.

0: Yo, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen, of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Ik kan je een geheim vertellen, maar eigenlijk moet je...

0: vanaf 9 uur op 538.
1: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
3: Yes, en laten we de gemeentelijke belasting ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
2: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
3: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
6: Wow!
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
7: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
8: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
9: 538 Nieuws.
10: 12 uur.
11: In een deel van het Groningse Stadskanaal geldt een noodverordening vanwege onrust rond een kindermishandelingszaak. Boze mensen gooiden van meerdere huizen de ramen in. Ook gaan oproepen rond om de boel in brand te steken. De zaak draait om twee moeders die verdacht worden van zware mishandeling van hun kinderen. Ze zijn vandaag opgepakt. Een mensenrechtenorganisatie doet aangifte tegen Kamerlid Guidi Markkensouwer, die een fractie leidt van opgestapte PVV'ers. In een interview zei Markkensouwer iets over Palestijnse asielzoekers. Hij vindt dat Nederland ze bij de grens moet tegenhouden met geweld. Volgens mensenrechtenclub The Rights Forum zijn zulke uitspraken strafbaar. Al 2 dagen lang wordt Oekraïne aangevallen met Russische drones en raketten, en er vallen steeds meer slachtoffers, vooral in de hoofdstad Kiev. Daar is het dodental opgelopen tot zeker 16, onder wie 2 kinderen. Vanwege het dodelijke geweld is in Kiev morgen een dag van rouw. En in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen zit de 2e halve finale van het Eurovisie Songfestival erop. Nog eens 10 landen hebben zich geplaatst voor de finale, waaronder 2 kanshebbers voor de winst: Denemarken en Australië. Ook Malta is door met een liedje dat geschreven is door een Nederlander. De finale van het Songfestival is zaterdag. Vannacht helder, koelt af naar iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En dat was het nieuws op 538.

0: Radio 2.
1: Of Omar bij 538, je hoort Miles Away. 538. Zo, Kilian van Luijt hier. Van harte welkom op de vrijdag. Wat mij betreft de mooiste dag van de week, want we gaan natuurlijk lekker richting het weekend. En over de vrijdag gesproken, het is de dag waarop we ons volgens onderzoek het gelukkigst voelen om te gaan werken. En op zich hoef je daar geen hoger wiskunde voor te hebben gestudeerd om dat te begrijpen. Ik bedoel, ja, het is logisch toch? Je hoeft nog maar een paar uurtjes te werken voordat je dan lekker 2 dagen vrij bent. Dus tuurlijk heb je dan zin in vandaag. Maar naast dat we vrolijker op kantoor zijn, zijn we volgens het onderzoek ook het minst productief. Mensen maken namelijk volgens het onderzoek op vrijdag meer typfouten, klikken en bewegen minder met hun muis en versturen ook 84% minder mails dan op een andere dag. En ik hoor je misschien nu denken, joh Kilian, ik behoor helemaal niet tot het groepje. Ik werk superhard, ook op een vrijdag. Ja, dan wil ik alleen maar tegen je zeggen, daar gaat het dus mis, toch? Ik bedoel, ze zeggen altijd, een goed begin is het halve werk, dus je kunt je maar beter goed voorbereiden op het weekend door nu al de helft minder te gaan werken, toch? Ja, gratis tipje van mij. Het zijn de hits van 538 om ik deze nacht lekker mee door te komen.

Justin Timberlake bij 538. Je hoorde Can't Stop the Feeling. En wel grappig, Timberlake die schreef deze track ooit voor de film Trolls, hè? Dat is een film dat gaat over een trollenfamilie dat allerlei avonturen meemaakt en zo. En naast dat hij deze soundtrack maakte, heeft hij ook een stem ingesproken. Namelijk die van een grijsblauwe troll die altijd super chagrijnig is. En dat snap ik dus niet. Ik bedoel, als je deze plaat hoort, hè, super vrolijk. Als je Justin Timberlake een klein beetje kent, als je hem een beetje volgt op socials en zo, dan zie je dat het altijd een super vrolijke gast is. Hoe kan hij nou een troll inspreken die altijd chagrijnig is? Ja, ik had die rol gegeven aan mijn ex. Dit is van 538, zo met George Michael. En eerst de nieuwste van Alok en Khalid.

0: 538 met George Michael. Je hoorde ass.
1: 5 plus 3 is 8.
0: Zo, vrijdagnacht, bijna 12:30. Ik kan me zo voorstellen dat je hersens echt helemaal toe zijn aan weekend. Maar als je je hersens nog even één keer wil aanzetten, kan het je zomaar het 538 slaapmasker opleveren. Je kunt er namelijk testen in 5 plus 3 is 8. We gaan je hoofdrekenskills een beetje testen. Het enige wat jullie hoeft te doen om mee te kunnen spelen zometeen is de kwalificatiesom van deze nacht op te lossen. En die luidt als volgt. Hoeveel is 3 keer 3? 3 keer 3. Je kunt het nu doorgeven via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed? En dan kom je zometeen in de uitzending. Mag je meespelen in 5 plus 3 is 8. En dan kun je kansen maken op het 538.

hoeveel is het 3 keer 3? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending, dan kun je zomaar kans maken op het 538 slaapmasker. Dus kom maar door via de app van 538. Hoeveel is het 3 keer 3?

0: Maxime van Bedroom 538, je hoorde hoe dan ook. En Dana, goeienacht.
1: Hallo.
0: Hoeveel is 3 keer 3?
1: Nou, 9.
0: Kijk eens.
2: 5 plus 3 is 8.
0: Zo Dana, wat houd je zo laat nog wakker als ik mag vragen?
1: Ja, ik kom net uit mijn avonddienst, dus ik ben net onderweg naar huis.
0: Oh, leuk. Wat voor werk doe je?
1: Ik werk in een café.
0: In een café? Kijk eens, dus je moest de glazen weer opruimen en dat soort dingen?
1: Ja, zeker. Dan werken we tot laat.
0: Ja, dan werken we tot laat. Dat snap ik. Ja. Was het wel een drukke dag vandaag?
1: Ja, op zich best wel. Dat was nog best wel aardig druk, dus ik kon goed doorwerken.
0: Kijk eens, ik kan me zo voorstellen, Dana, dat als jij in de kroeg werkt, dat je ook wel redelijk een beetje moet hoofdrekenen met hoeveel bier je moet tappen en hoeveel geld het kost en dat soort dingen.
1: Ja, zeker. Ja, dat moet wel kunnen, hè?
0: Ja, dat lijkt mij ook, ja. Hoe goed ben je in hoofdrekenen?
1: Nou, mijn vrienden en vriendinnen zeggen altijd heel goed. Ik reken altijd alles voor zij, maar vroeger heb ik nooit wiskunde gedaan op school. Ik heb het vak laten vallen.
0: Oh, echt, joh? Oké. Okay.
1: Ja.
0: Gewoon een natuurtalent ben je eigenlijk?
1: Ik denk wel, ja. Dat is dan mijn enige.
0: Je enige talent. Nou weet je, we gaan het testen. Je krijgt zometeen 30 seconden de tijd om allemaal hoofdrekensommen te beantwoorden. De bedoeling is dat je zoveel mogelijk vragen goed beantwoordt. Doe je dat, dan ga je misschien een kop in het weekklassement en dan wil je naast het slaapmasker ook nog een keer de powerbank.
1: Nou, wat fantastisch. Die wil ik.
0: Dat dacht ik. Ben je er klaar voor, Dana?
1: Ja, zeker.
0: Daar ga je. Wat is 18 plus 6?
1: 24.
0: 7 keer 8.
1: 56.
0: 48 delen door 6.
1: 8.
0: 29 min 12.
1: 17.
0: 13 plus 9.
1: 22.
0: 6 keer 5.
1: 30.
0: 36 delen door 9.
1: Pas.
0: 25 min 7.
1: 18.
0: 16 plus 7.
1: 23.
0: 9 keer 4.
1: 36.
0: Wow, Dana. Dat heb je behoorlijk goed gedaan. Hoe denk je dat je het zelf gedaan hebt?
1: Nou, ik heb echt geen idee. Ik denk 6.
0: Maak daar maar een dikke 9 van. Je hebt in totaal 9 zo. Vragen goed.
1: Nou, fantastisch. Zo hoog zijn we nog nooit gehaald.
0: Een 9 voor wiskunde, ook goed zeg.
1: Ja, inderdaad.
0: Dana, je zit ook nog een keer aan kop in de W-klassement. En dat betekent dat je naast het slaapmasker ook nog een keer de powerbank wint.
1: Nou, wat is dat?
0: Dana, dank je voor het meespelen. Fijne nacht nog.

Ja, deze plaat was dus bijna instrumentaal geweest, hè? Je hoorde David Guetta samen met Kelly Rowland en When Love Takes Over. En het mooie verhaal achter deze plaat is dus eigenlijk dat David Guetta deze plaat al 3 jaar lang op de plank had liggen. Helemaal in kannen en kruiken. Het enige wat nog moest gebeuren is dat Kelly Rowland deze plaat zou inzingen. Alleen Kelly Rowland moest elke keer huilen bij het inzingen van deze plaat omdat ze de tekst zo mooi vond. Uiteindelijk frustreerde David Guetta natuurlijk wel een beetje. Ik bedoel, ja, je moest 3 jaar lang wachten om deze plaat uit te brengen. Dus zeiden ze, nou, we gaan inmiddels wel op zoek naar een andere zangeres die deze plaat gaat inzingen. Maar eigenlijk kwamen ze er al vrij snel achter dat Kelly Rowland echt de stem was voor deze plaat. Dus zeiden ze, nou, als Kelly Rowland het echt niet kan, dan maar gewoon instrumentaal. Totdat Kelly Rowland zei, oké, nee, ik ga me er 1 keer helemaal overheen zetten. Ik ga hem inzingen. En we kunnen stellen, de rest is inmiddels hit geschiedenis. Je hoorde David Guetta en Kelly Rowland op 538 met het heerlijke When Love Takes Over. En zometeen op 538 Bruno Mars, ook Damien en David komt eraan. En dit is Rain. 538.

0: 538 Nieuws. 1 uur.
1: In Rotterdam wordt gezocht naar een gewapende overvaller die binnen een half uur 3 keer toesloeg bij een avondwinkel en 2 tankstations. De man zou vermomd zijn als maaltijdbezorger. Hij reed op een scooter met een pak van thuisbezorgd achterop en droeg ook een thuisbezorgd helm. Bij 1 overval wist hij er vandoor te gaan met de kassa. In het Groningse Stadskanaal zijn veiligheidsmaatregelen genomen vanwege de onrust over zware kindermishandeling door 2 bevriende moeders die intussen zijn opgepakt. Bij ze thuis zijn de ruiten ingegooid en er dreigen meer acties. Daarom geldt nu een noodverordening. Wie niks in de buurt te zoeken heeft, moet wegblijven. Op een kippenboerderij niet ver van Biddinghuizen is vogelgriep ontdekt. Het bedrijf houdt volgens Omroep Flevoland 55.000 kippen. Die worden allemaal gedood om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Verder mogen pluimveebedrijven in de buurt voorlopig geen vogels en eieren meer vervoeren. En een opvallende reddingsactie in een park in Amsterdam-West. Daar heeft de brandweer een vrouw uit een boom gehaald. Ze was zo ver omhoog geklommen dat ze niet meer zelf naar beneden durfde. De brandweer zegt over de melding: bij katten gaat het vanzelf, maar mensen zijn er niet voor gemaakt om alle kanten op te klimmen. Vannacht helder, het koelt af naar iets boven de 0 graden. Overdag meer bewolking en een paar buien, het eerst in het westen. Met maximaal 13 graden blijft het aan de frisse kant. En dat was het nieuws op 538.
0: 538. Kilian
2: van Luijs. Met zometeen weer kans op het 538 slaapmasker in Kilian's kansloze kennisquiz. Eerst de Dua Lipa.

0: Lars van 538, je hoorde I Just Might.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ja, aangenaam. Kilian van Luijt hier. Groot fan van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn zeg maar van die feitjes waar je nou echt helemaal niks aan hebt. Maar toch leuk is om op de een of andere manier te weten. En ik gooi er altijd mee dood in mijn show. En toen dacht ik, ja, misschien wel een keer zo aardig als je er wel wat aan kan hebben. En zie daar Kilian's kansloze kennisquiz. Jouw kans op het 538 slaapmasker. Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén daarvan is maar waar, de andere is echt klinkklare onzin. Helemaal verzonnen. Aan jou de vraag dus of je kunt achterhalen welke van de twee waar is. Met vandaag stelling 1. De tv is oorspronkelijk bedacht om dove mensen naar de radio te laten kijken. En stelling 2 deze nacht is... er bestaat echt een angst om geen bereik meer te hebben op je telefoon. Aan jou dus de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt er namelijk door appen via de gratis app van 538. En 1, als je denkt dat de tv dus oorspronkelijk is bedacht... om dove mensen naar radio te laten kijken. En een 2, als je denkt, ja, er bestaat inderdaad een angst... om geen bereik meer te hebben op je telefoon. Welke is waar? Let me know via de gratis app van 538. Heb je het antwoord goed en kom je zo meteen in de uitzending. Dan weer het 538 slaapmasker. Dus kom maar door, stelling 1, of toch?

op een Vaderdag. Je hoorde hun nieuwste Wontfall. En welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? De tv is oorspronkelijk bedacht om mensen naar radio te laten kijken. Of is stelling 2 deze nacht waar? Er bestaat een angst om geen bereik meer te hebben op je telefoon. Welke van de twee is waar? Je kunt het namelijk doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 als je denkt dat stelling 1 waar is. En stelling 2 als je denkt dat stelling 2 waar is. Heb je het antwoord namelijk zo meteen goed en kom je in de uitzending, dan win je het 538 slaapmasker. Dus kom maar door, stelling 1. Of ga je toch voor stelling 2? Hoor nu op 538. Brittany en Monica, The Boy.

0: De nieuwste van Marshmallow op 538. Je hoorde Where We Go.
1: 538 presenteert
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ja, als je me wat langer kent dan vandaag, dan weet je dat ik altijd de grootste fan ben van die kansloze kennisfeitjes. Dat zijn zeg maar van die feitjes waar je echt helemaal niks in hebt. Maar toch leuk is om op de een of andere manier te weten. En aangezien ik er altijd mee doodgooi in mijn uitzending, dacht ik, ja, misschien wel een keer zo aardig om er wel wat aan te hebben. Bijvoorbeeld het 538 slaapmasker. En zie daar Kilian's kansloze kennisquiz, die ik deze nacht ga spelen met Ashley. Ashley, goeienacht, jongen.
3: Goeienacht, vriend.
0: Hé, jij hebt gewoon bijna vakantie, man.
3: Ja, nog een weekje.
0: Oh, heerlijk zeg. Wat ga je doen in de vakantie?
3: Vrij weinig tot helemaal niks.
0: Jouw kamerplanten gaan meer bewegen dan jezelf?
3: Ja.
0: Heerlijk zeg. Maar je hebt niet echt plannen of zo al vastgemaakt?
3: Nee. Gewoon lekker thuis wel opruimen, wat dingetjes opknappen.
0: Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar als ik thuis blijf in de vakantie, ben ik eigenlijk altijd drukker dan als ik aan het werk ben. Heb jij dat ook?
3: Ja, alleen dan moet mijn baas niet horen nou.
0: Nee. bij mij zit het er vooral in dat ik dan juist heel veel meer extra dingen ga doen. Maar bij jou zit dat ietsjes anders dus.
3: Nou ja, als ik alleen al op en neer loop naar de koelkast, dan doe ik al meer dan dat ik de hele nacht nou doe dus.
0: Maar goed om te weten, Ashley, jij bent vrachtwagenchauffeur, hè? Dus jij moet ook zitten, anders kun je je werk niet doen.
3: Ja, precies.
0: En met uitladen zo, dan heb je gewoon je mensen voor of zo?
3: Nee, dat moet ik allemaal zelf doen, maar...
0: Bij elkaar opgeteld loop jij meer van de koelkast naar de bank dan dat je het laden en los, zeg maar.
3: Ja, precies.
0: Nou goed, jongen. Hey, ik heb hier twee stellingen voor je. Eén daarvan is wel waar, die andere is onzin. Aan jou de vraag, Ashley, voor het 538 slaapmasker, of je er kunt achterhalen welke van deze twee waar is. Stelling 1. De tv is oorspronkelijk bedacht om dove mensen naar de radio te kunnen laten kijken. En stelling 2 is, er bestaat een angst om geen bereik meer te hebben op je telefoon. Welke van de twee is waar, denk je?
3: Ja, ik zou zeggen 2, want als ik geen bereik heb, dan krijg ik al lichte paniek.
0: Is dat zo, ja?
3: Ja.
0: Maar waarom dan?
3: Ja, ik doe er eigenlijk alles mee.
0: En zodra je dan ziet dat je geen bereik meer hebt op je telefoon, of dat die bijna leeg is, dan raak je echt in een soort van paniek.
3: Ja, ik zal een voorbeeld geven. Als je bijvoorbeeld een natuurfilm aan het kijken bent, van, dan je breken ze in één keer weg, dan ja.
0: Maar ja, het is bijna weekend, hè. Ashley, je hebt het hartstikke goed, jongen.
3: Hoppakee.
0: Ja, het heet nomofobie. Dat is de angst om geen bereik meer te hebben op je telefoon. Het is een werkelijke angst. En uit onderzoek blijkt, 13% van de wereldbevolking heeft daar daadwerkelijk last van.
3: Oké.
0: En als jij wat natuurfilms kijkt in je vrije tijd, hè, zometeen als je 3 weken vakantie hebt, dan behoor jij dus ook tot die 13%.
3: Ja, zeker.
0: Ben je er trots op?
3: Ja, ik wel.
0: Dat ook nog. Nou, lekker, jongen. Hey,

0: de Nightcrawlers bij 538. Je hoorde Friday, of zoals Peter in de app omschrijft.
1: It's Friday then, we hebben weekend, wat? Op naar het weekend, woehoe!
0: En dat gaan we doen met de hits van 538. Stel met een Shakira ook, Tears for Fears komt eraan. En eerst Jizo en Zee bij 538. Dit is Eyes Closed.

eigenlijk best logisch dat ze deze track Sjoel heeft genoemd, toch? Je hoorde namelijk Shakira bij 538, die vroeger als kind heel graag bij het kinderkoor wou horen van school. Maar daar werd ze nogal hard afgewezen. Haar leraar vond haar stem namelijk klinken als een geit. Ja, best een pijnlijk momentje, toch? Maar goed, weet je, jaren later staat ze gewoon weer op nummer 1 met een hit over de dierentuin. Dus wat dat betreft, de cirkel is weer helemaal rond. Yo, de Shakira en Zilber 538. Zometeen nog de nieuwste Taylor Swift. Ook Harry Styles komt eraan. En dit is eerst Tears for Fears.

0: to do. Hey, heb jij een hobby die mensen totaal niet bij jou verwachten? Ja, ik heb dat dus met goochelen. Ja, niet heel veel mensen weten dat van me, maar ik goochel dus af en toe. Ik moet wel zeggen, het is een beetje een uit de hand gelopen hobby, hoor. Ik doe ook echt optredens en dat soort dingen. Ja, echt waar. Ik heb zelfs een keer meegedaan in, uit mijn hoofd, 2014 was dat volgens mij, 2013, 2014, met Holland's Got Talent. Dat klonk toen zo.
1: Hallo, stel jezelf even voor.
2: Ik ben Kilian, ik ben 13 jaar en ik ga voor jullie goochelen.
0: Ja, schattig hè. Dacht hij eventjes dat hij Las Vegas kon veroveren als klein 13-jarig jochie. Ja, echt een hobby die mensen totaal niet bij mij verwachten. En wat grappig, Harry Styles heeft dat ook. Die zit dus blijkbaar, wanneer die vrij is, heel rustig truien, vesten en andere kledingstukken te haken. Dat zie je toch ook niet bij hem terug, als je hem zo ziet? Heel leuk, je hoort Harry Styles en door je op een 538. Zometeen nog de Black Eyed Peas, ook de nieuwste Kygo komt eraan. En eerst op 538, de allernieuwste van Taylor Swift. Dit is...

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: Er is nog altijd geen spoor van de Nederlander die vermist wordt op het Caribische eiland Saba. Een grote zoekactie met een helikopter en een drone heeft nog niks opgeleverd. De man ging eergisteren een eindje wandelen, maar kwam niet meer terug. De man is op Saba voor zijn werk en zou een ervaren wandelaar zijn. Meerdere Kamerleden zijn boos over uitspraken van Guidi Markkensower, die een fractie leidt van opgestapte PVV'ers. Hij zei dat we Palestijnse asielzoekers bij de grens moeten tegenhouden met geweld. Een absoluut dieptepunt en complete idiotie, vinden de fractieleiders van GroenLinks, PvdA en D66. Een mensenrechtenclub doet aangifte. Een protest in Loosdrecht tegen de opvang van asielzoekers is vreedzaam verlopen. Er waren zo'n 100 demonstranten. Na een oproep om te vertrekken ging iedereen naar huis. Eerder liepen AZC-protesten in Loosdrecht uit op rellen, waarbij met vuurwerk en fakkels werden gegooid.